0: Radio.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.

0: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM, my radio station.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag...

0: God zegen iedereen. Mijn naam is broeder Felion Sanvisi. En het is mij een voorrecht om u deze nieuwe dag te mogen bedienen vanuit het woord van God. Ik ben blij met deze nieuwe dag. Ik ben de Heer dankbaar. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor u die afgestemd bent. Dank de Heer dat u deze nieuwe ochtend opgestaan bent. U bent gezond. U kunt lopen. U kunt ademen. U leeft nog. Het is zeer zeker een grote reden om dankbaar te zijn naar de Heer toe. Vanuit deze plaats wil ik eer geven aan mijn geestelijke vader, beste profeet Patrick Botsen. En ik wil hem ook dankzeggen voor de gelegenheid aangeboden om Gods woord met u te mogen delen. Ik heet ook van harte welkom alle luisteraars, alle geestelijke leiders en alle andere mensen die dus afgestemd zijn op dit moment. Gisteren hebben we het gehad over het woord van God. Wat het is en wat de Heer zeg maar belangrijk vindt wanneer het komt op zijn woord. En ik heb met u behandeld twee punten meegegeven van hoe het woord van God gebruikt kan worden. De eerste was onderricht en de tweede om correctie te brengen in het lichaam van Christus. Vanochtend gaan we verder met de rest van de punten. En ik wil starten bij u met punt nummer 3. Ik was gestopt bij de tekst van 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 6 tot en met 16 tot en met 17. En daar zegt Gods woord: al wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om 1. onderricht te geven, dat heb ik al behandeld. 2. om dwalingen en fouten te weerleggen, dit komt op het punt neer van correctie, dus correctie te brengen binnen het lichaam van Christus. We hebben correctie nodig, want zonder correctie gaan we niet in lijn kunnen wandelen met God. Dat is ook al behandeld gisteren. En het derde punt is, zegt het, om op te voeden tot een rechtschapen leven. Met andere woorden, Gods woord is en hoort voeding voor ons te zijn. Hoe meer we eten van Gods woord, precies zoals wanneer we maaltijden hebben, lunches, ligt fysiek groeien we. Fysiek draagt het bij aan de groei van het lichaam, van ons lichaam. Precies zo ook wanneer we het woord van God tot ons nemen, wanneer we het opeten door het te lezen en het laten inzinken en het een plek geven in ons hart, dan zijn we in feite onszelf geestelijk aan het voeden met het woord van God. Amen. Dus de derde punt is, het woord van God is voeding voor groei. Amen. Zonder het woord van God kunnen wij niet groeien. Hoe meer woord van God we in ons hebben, hoe effectiever we kunnen zijn als volgelingen van Hem. Hoe effectiever we kunnen zijn in onze denkwijze, in onze handel en in onze wandel. Want elke keer dat we het woord van God tot ons nemen, gaat het verandering helpen brengen in onze gedachten. Het gaat transformatie helpen brengen in ons hart. Bepaalde zaken die eigenlijk verkeerd waren in ons leven, Gods woord gaat ons helpen om correctie daarin te brengen. En die correctie gaat ons helpen om te groeien vanuit een plaats van een kind zijn naar een zoon, tot zelfs een priester van Gods koninkrijk. Dus voeding voor groei. En de Bijbel zegt verder in deze tekst, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Dus het uiteindelijke doel van al deze 3 punten die behandeld zijn, het is uiteindelijk dat de taak van iemand, van wij als dienaren van God, dat onze taak toeberekend is. Met andere woorden, dat we onze taken effectief kunnen innemen en effectief kunnen vervullen. Amen. En dat we dus toegerust zijn, genoeg toegerust zijn met het woord van God om het goed doel dat de Heer zeg maar voor ons heeft weggelegd, om dat doel vervulling te geven. Ik wil even gaan kijken naar een andere vertaling. Want als ik het goed heb, de NBG-vertaling, die zegt dus, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Zie je dit? In de gerechtigheid. In de gerechtigheid. Dus een van de dingen van Gods woord, het gaat ons helpen om een rechtvaardig leven te leiden. Om te proeven van de gerechtigheid die vanuit God komt. En die zelf niet alleen te hebben in ons leven, maar om het ook te praktiseren. Opdat de Bijbel zegt verder, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Amen. Gods woord brengt vorming. Het vormt ons. Het vormt ons. Het trekt dingen recht in ons leven. Amen. En dit kunnen we leren uit Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg raken. En is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dus het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat om opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dus het woord van God moeten we zien als een antidoot eigenlijk. Die eigenlijk dingen die niet thuis horen in ons leven. Het snijdt ze. Amen. Bepaalde wonden die we hebben. Wonden van pijn, teleurstelling, verdriet. Het woord van God komt als een tweesnijdend zwaard. En het snijdt ze. En deze vorm van snijden is niet om ons te pijnigen of om ons te kwetsen. Het is om ons te genezen. Het is om recht te trekken. Recht te snijden. Wat eigenlijk niet in lijn is met God. Het is om dingen op het juiste spoor te brengen. Als het ware. Dus Gods woord. Het brengt vorming. Punt nummer 5. Gods woord geeft richting. Gods woord geeft richting. De Bijbel zegt in Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een van de doelen van licht is zodat wij, wanneer we in duisternis wandelen, dat wij met het licht dat we hebben, dat we kunnen zien waar we naartoe gaan. Dus Gods woord is dat licht die voor ons schijnt in onze momenten van duisternis. Deze wereld waarin we zijn, het is een duistere wereld. Deze wereld waarin we zijn, is een wereld vol met leugens, vol met verkeerde doctrines, vol met verkeerde agenda's. En als we Gods woord niet hebben, als we Gods woord niet praktiseren, dan worden we deel van het geheel, zeg maar. We worden deel van de duistere agenda's, we worden deel van een systeem dat niet in lijn is met God. Maar wanneer we het woord van God met ons hebben, wanneer we Gods woord tot ons nemen, wanneer we Gods woord praktiseren, dan gaat het ons zodanig richting geven dat wij eigenlijk tegen de duisternis in zullen kunnen gaan. En dat is, het is wat het woord van God symboliseert. Het licht dat ingaat tegen de duisternis. En het maakt niet uit hoe groot de duisternis in deze wereld is. Gods woord gaat het altijd overwinnen. En heeft u niet gemerkt? Maakt niet uit hoe donker dan ook een plaats is. Zodra licht aangemaakt wordt of verschijnt, ook al is het maar een klein licht, die duisternis moet vlieden. Amen. Dus hiermee wil ik u bemoedigen. Lees het woord van God. Eet van het woord van God. Voed uzelf op met het woord van God. Maar vooral
1: Praktiseer het woord van God. En dan zult u de beloofde resultaten vanuit zijn woord gemanifesteerd zien in uw leven. God zegen u en tot de volgende.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: 91.7.
1: The notification on LIM.
0: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM. Unbeatable.
4: Number one.
5: Number one.

0: God is the greatest.
1: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori, always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: u luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: The notification on Lim.
2: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.
3: Joy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Beatable. Number 1.
1: Number 1.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.
2: Is dat een chocolate bar?
3: Yeah.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Haarsalon aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
3: The notification on Lim.
4: Een van de meest waardevolle lessen in het leven is leren om rustig te blijven als negatieve emoties de overhand krijgen.

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: odo takso.
1: Arkis malon tu, tanti de, ukon doro bakanangan na beskopu oftewel na odo funa dei. En abeskopu fti de, dat takso. Yomukar na pitching. Na eneng. En dat wil zeggen, mijn mensen, openlijk voor de dag komen. Niet achterbaks doen. Met andere woorden, het kind bij de naam noemen. Yomukar na pitching. Na eneng.
2: Shoot.

0: Let's go!
1: Jama?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze no maar zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer die broka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusma let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
1: Mama!
3: In restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 2 juni, kassavensoep met kip, pittige bokking met ei, chow mein met kipfasong en geroosterde kip, en visballen. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Filthy nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for de man city komoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners. Na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest u boos snel. En browser naar boe ernstig te maanden. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

geplande kwartaalaanpassing kookgasprysen per 1 Junie 2026. De NV-energiebedrijven Suriname maakt hierbij bekend dat per 1 juni 2026 de kwartaalaanpassing voor propaangas, kookgas wordt doorgevoerd. Deze aanpassing is de strikte uitvoering van het landelijke transitiebeleid dat is vastgelegd in de ministeriële beschikking van 31 augustus 2023. De NV-EBS brengt in herinnering dat in augustus 2023 door de ministeries van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en Natuurlijke Hulpbronnen formeel is vastgesteld dat de historische subsidies op kookgas gefaseerd per kwartaal zouden worden afgebouwd. Het doel van de afbouw van deze subsidie is om de tarieven stapsgewijs te bewegen naar de werkelijke marktconforme kostprijs om zo de continuïteit en betrouwbaarheid van de gasvoorziening in Suriname te kunnen blijven garanderen. Conform de beschikking van augustus 2023 hebben de 20 lips en 40 lips het eindtarief reeds bereikt en ondergaan per 1 juni geen aanpassing meer. De 28 lips is verhoogd met 31 SRD en 50 cent en bereikt het eindtarief per 1 september 2026 wanneer nog één laatste aanpassing van 31 SRD en 50 cent moet worden doorgevoerd. De 100 lips heeft met de aanpassing van 9 SRD en 93 cent per 1 juni het eindtarief bereikt. De gasprijzen voor composiet 10 kg, 14 kg en 22 kg... zijn respectievelijk verhoogd met 15 SRD en 75 cent, 31 SRD en 50 cent en 31 SRD en 50 cent. De laatste aanpassing van de 14 kg composiet wordt op 1 september bereikt en de 10 kg en 22 kg hebben per 1 juni het eindtarief bereikt. Statiegeld op gasflessen blijft ongewijzigd. Alle prijzen zijn vastgesteld door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De controle hiervan geschiedt door de afdeling prijscontrole. Indien u prijsopdrijving constateert, kan dit worden gemeld bij de afdeling prijscontrole van dit ministerie op het telefoonnummer 402080, toestel 1053. Paramaribo 1 juni 2026, NV Energiebedrijven Suriname.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 2 juni. De verschillende onderwijsbonden zijn gisteren in beraad gegaan. In een persconferentie gisterochtend hebben de bonden aangegeven dat de voornaamste problemen de secundaire voorwaarden betreffen. Gistermiddag zaten de bonden aan tafel met de regering. Echter heeft dit niet geresulteerd in een oplossing. Vandaag hebben de bonden daarom wederom hun leden opgeroepen om in beraad te gaan. We spraken vanmorgen Bernice Baron, de president van de VOLS. Zij gaf ons een update over de situatie.
1: Het mensenpakket dat we hebben ingediend, we waren helemaal niet dichtbij van datgene wat we hebben gevraagd. Toch, het gaat meer om de secundaire voorwaarden hoor. De zaken die wij hebben aangehaald. Het gaat om secundaire zaken. Want de primaire dingen doen we in rafactuurverband. Toch? Maar de zaken die wij onder de aandacht hebben gebracht van de regering waarmee we al een tijdje bezig zijn gaan om secundaire voorzieningen. En we waren niet eens op de helft in principe. Dus vandaar dat het niet is gelukt gisteren.
0: Wie zat allemaal aan bij de gesprekken?
1: Je had het OO, had je het onderhandelingsorgaan. Je had de presidentiële commissie vakbondsaangelegenheden. De minister van Binnenlandse Zaken. Minister ad interim van Onderwijs. Minister van Financiën. Ik denk staf van het ministerie van Onderwijs. Die zaten allemaal aan tafel. En later, iets later op de dag, is de minister zelf aangeschoven, minister van Onderwijs.
0: Hoe komt het dat de minister later is aangeschoven, mevrouw Baron?
1: Hij was uitlandig, heb ik begrepen. Hij was uitlandig, maar hij is gisteren gearriveerd. En nadat hij in het land was, is hij meteen naar het kabinet gegaan.
0: Wat houdt het wensenpakket van de leerkrachten in?
1: Ik heb gisteren ook bij de persconferentie aangegeven dat we niet inhoudelijk ingaan op het wensenpakket. We hebben aangegeven dat het om secundaire voorwaarden gaat. Dus ik wil niet inhoudelijk, want als je moet voorzichtig zijn met je inhoud prijsgeven. Het is voor ons. Het is voor ons, het is voor onze leden. Ik volsta met het gaat om secundaire voorwaarden.
0: En de andere zaken die worden in rafactuurverband geregeld?
1: Primair en fiscale zaken, ja.
0: Ja. En hoe verloopt dat proces?
1: Rafactuur moet uitgenodigd worden om zodat we kunnen starten met de onderhandelingen.
0: En omdat er geen schot in de zaak is gekomen gisteren, betekent dat de scholen vandaag weer gesloten zijn?
1: De leden zijn in beraad. De scholen zijn gesloten. Wij roepen onze leden op. Toch, want niet iedereen is lid van de bond. Dus we roepen onze leden op om in beraad te gaan. En zelfs als er bijvoorbeeld 100% ergens op een school is, is die school gesloten. Maar wij sluiten geen scholen. Wij roepen onze leden op.
0: Jullie gaan door totdat er zichtbare resultaten zijn. Betekent dat jullie geen genoegen zullen nemen met de toezeggingen of beloftes?
1: Nee, natuurlijk niet. Wij hebben gezegd van dat we concrete dingen willen. En de gesprekken moeten leiden tot het tekenen van een overeenkomst. Dat hebben we aangegeven. En dat weten de beleidsmakers ook. Degenen die aan tafel hebben gezeten, die weten het ook. Dat we hebben aangegeven van, als er iets is bereikt, dat het vastgelegd wordt. We gaan geen genoegen nemen met mondelinge dingen, mondelinge toezeggingen. Nee, we moeten overgaan tot het tekenen van een overeenkomst.
0: Wat vormt nog het struikelblok, mevrouw Baron?
1: Nee, wij staan recht overeind. Datgene dat we hebben gevraagd, dat wordt uitgevoerd. Toch? Dus de regering moet de huiswerk beter gaan maken.
0: Ja. Maar waarom kan de regering er niet toe overgaan om datgene te bewerkstelligen? Wat houdt de regering tegen?
1: Er is niet voldoende financiën om dat te kunnen doen. Dat geven ze aan.
0: En mevrouw Baron, hoe lang zijn jullie in staat? Hoe lang kunnen jullie deze actie of dit beraad althans voortzetten?
1: Zolang onze wensenpakket niet is ingewilligd.
0: Bernice Baron, de president van de VOLS, zij gaf vanmorgen ons de volgende update ten aanzien van het beraad van de verschillende onderwijsbonden. De prijzen voor gas zijn gisteren 1 juni verder verhoogd. We hebben gisteren daarom gelijk contact gemaakt met de NVEBS. En we spraken Denise de Jong, hoofd Public Relations. En zij gaf ons meer informatie.
2: Ik moet voorop stellen dat de gasprijzen, die worden vastgesteld bij ministeriële beschikking. Dat wil zeggen dus dat de EBS de gasprijzen niet bepaalt. En gelet op dus de werkelijke kostprijs van gas, was het noodzakelijk dat de gasprijzen die toen golden moesten worden aangepast, zodat ze tenminste de kosten konden dekken. Om, ik weet niet als ik zich kan herinneren dat men voor bijvoorbeeld de 28 lips gascilinder in 2023 nog geen 120 SRD betaalde. En dat lag dus ver beneden de kostprijs. Het verschil werd toen gesubsidieerd. Dus in 2023 is er een exercitie gedaan om te komen tot het afbouwen van de subsidies. Het was trouwens ook een van de hervormingsmaatregelen van IMF. Toen dus de gassubsidie moest worden afgebouwd. Ik weet niet als u zich dat kan herinneren. Er is toen besloten om deze aanpassing dus niet in één keer door te voeren, maar gefaseerd per kwartaal, steeds beetjes bij beetjes. En zo heeft de EBS dus op basis van deze beschikking elk kwartaal vanaf augustus 2023 de prijzen aangepast. En vandaag, 1 juni, hebben we dan weer een van de reguliere aanpassingen gehad. We zijn bijna aan het einde van het uitvoeren van de beschikking van 2023... En de meeste prijzen van de verschillende gascilinders zijn eigenlijk al bereikt. We zitten dus nu op de werkelijke kosten voor die gasflessen. We hebben aanpassingen gehad voor de 100 lips. En de 100 lips is verhoogd met 9 SRD 93. Dus dat is vandaag. We hebben dus volgens, dus dat heeft dan volgens beschikking de werkelijke kostprijs nu bereikt. Dat betekent dat voor de 100 lips er dus geen aanpassing meer is op basis van deze beschikking. De 20 en de 40 lips zijn ook niet verhoogd dit keer, omdat ze ook sinds maart de werkelijke kosten reflecteren. We hebben een verhoging gehad vandaag voor de 28 lips. Die is met 31 SRD 50 verhoogd. En dan moeten we in september nog één aanpassing van 30 SRD 45 krijgen. En dan hebben we de werkelijke prijs voor de 28 lips bereikt. Ook de composietflessen, die zijn per 1 juni aangepast. De 14 kilo, die krijgt de laatste aanpassing in september, maar de 10 kilo en de 22 kilo die zijn dus met 31,50 aangepast en die hebben nu hun werkelijke kostprijs bereikt. Wat ook betekent dat er hierna geen verhogingen meer komen voor de 10 en 22 kilo composietflessen.
0: Maar mevrouw de Jong, in het bericht staat ook dat de burgers, de consumenten moeten waken voor een prijsopdrijving. Dat is nog steeds een probleem waarmee Organe kampt. Hoe pakken jullie dat aan? En de verhoogde gasprijzen, gaan ze per vandaag voor alle gascilinders in? Voorraad van toen, heeft dan nog de oude prijs? Hoe zit dat?
2: Nee, dus vanaf vandaag 1 juni geldt, als je vandaag een gascilinder gaat kopen, dan gelden deze prijzen. Okay. En voor wat betreft het gedeelte van de controle, inderdaad zien we dus dat, of merken we dat in de samenleving mensen klagen over dat ze gas duurder moeten betrekken dan dus de richtprijzen die wij bekendmaken. En de EBS eigenlijk, of Organe, wij zijn dus belast met de productie en de distributie van gas. We hebben geen wettelijke bevoegdheid om controles uit te oefenen bij verkooppunten. Dus de controle voor wat betreft prijsopdrijving of speculatie, dat is eigenlijk een formele taak van het ministerie van ESOTI, Economische Zaken. Dus ons advies is dat consumenten, wanneer ze dit constateren, dat ze dit direct melden bij de afdeling prijscontrole van ESOTI. En we hebben in het persbericht ook een nummer vermeld. En het nummer, als ik het mag herhalen, is 402080, toestel 1053. Zij zijn dus bevoegd om op te treden.
0: Denise de Jong, hoofd Public Relations bij de NV-EBS. We hebben met haar gesproken omdat de gasprijzen gisteren 1 juni verder zijn verhoogd. We komen dan terug op de situatie betreffende de onderwijsgevenden, het beraad van de onderwijsgevenden. We zullen daarom live praten met Raymond Sapoen, fractielid van de NDP. Wij hebben hem inmiddels aan de lijn. Goedemorgen, meneer Sapoen. We praten live met u.
3: Hi.
0: Yes.
3: Morgen, morgen.
0: Heer Sapoen, het is een live gesprek. Graag de telefoon gewoon aan uw oor houden. Heer Sapoen.
3: Oké, zal ik.
0: Yes. Yes. Yes, prima. Heer Sapoen. De onderwijsgevenden, de leerkrachten, die hebben beraad aangekondigd. Ze zijn in beraad en inmiddels in gesprek met de regering. Heer Sapoen, hoe kijkt u naar deze situatie?
3: Met een zorgelijke blik natuurlijk. En ik denk dat ik niet de enige ben. Ik weet wanneer het gaat om onderwijs, dat gaat om de toekomst van ons land. Deze generatie, maar vooral de volgende generatie. En wanneer we zeggen dus dat het eigenlijk de sleutel is van succes... Vooral in deze uitdagende economische politieke periode van ons land kunnen we ons geen verstoring in het proces veroorloven natuurlijk. Maar daarmee zeg ik tegelijkertijd dat ik in ieder geval volledig begrip heb voor het standpunt van de onderwijsgevenden. Eén ding is me wel opgevallen, ik heb dus gekeken naar het collectief dat zich heeft gepresenteerd aan blok. En dat vind ik alvast een goed signaal voor het onderwijsveld, omdat alleen... door een gedemonstreerde eenheid je de meest tastbare resultaten kan vinden voor jouw doelgroep. En ik hoop, omdat wat de mensen zeggen is natuurlijk waar, het gaat in de eerste plaats om geld, maar de problemen waarmee het onderwijsveld geconfronteerd is, gaat meer dan geld. Het gaat om die structuur, het gaat om een systeem, het gaat om de voorwaarden waaronder je dus elke dag onderwijs geeft. Pedagogisch klimaat, de fysieke faciliteiten, de pedagogische faciliteiten die je niet hebt. Dus eigenlijk zitten we in een hele zorgwekkende situatie waar het gaat om het onderwijs. Dus ik sta helemaal achter de acties van de leerkrachten. Alleen heb ik gezegd, we moesten daarop als policymakers, de regering in de eerste plaats, op tijd hebben ingespeeld. Omdat dit iets is dat je zag aankomen. Er zijn een aantal momenten, overlegmomenten geweest, zoals de onderwijsgevenden zelf hebben aangegeven met het ministerie, met de minister, zonder tastbaar resultaat. En ik zeg altijd één ding, dialoog moet je altijd open houden, hè, ondanks de resultaten. En je moet uiteindelijk goed kunnen monitoren. Dat is één zwaktepunt van die overheid, wanneer er afspraken worden gemaakt. Er wordt er niet goed gemonitord en gelet op de voortgang van de gemaakte afspraken. En we huppelen gewoon verder naar de volgende afspraak. En dat is iets wat alleen maar achterstanden gaat opleveren. Toch wanneer je dus let op die achterstallige tegoeden, toelagen die 10 en 8 jaren lang niet zijn uitbetaald. Toelagen voor gecommitteerde gratificatiegelden enzovoorts. De salariering van leerkrachten die niet conform hun de bevoegdheden MOA, MOB plaatsvindt. Dat zijn dingen die alleen maar tot frustratie leiden, omdat uiteindelijk de onderwijsgever ook deel uitmaken van die samenleving, die het heel moeilijk heeft wanneer het gaat om economische overleving.
0: Ja, ja. Heer Sapoen, kunt u zich terugvinden in de manier van actievoeren? Het in beraad gaan, het in principe neerleggen van het werk?
3: Nou, maar zeggen, terugvinden is niet het woord. Ik kan het begrijpen, omdat ik ook elke dag in contact ben met leerkrachten. En je kijkt naar hun salaris, onderbouw, lagere school, 8, 9, 10, 11.000. En je kijkt naar die economische situatie in het land met de steeds stijgende prijzen. Je ziet weer hier een lijst van Gazprom, Fernandes enzovoorts. En de leerkrachten zijn eigenlijk, behoren ook tot die speel van die samenleving waar het gaat om het vormingsproces. Toch? En wij zijn allemaal deel van die samenleving, worden er allemaal geconfronteerd mee. Dus ik kan het best begrijpen. En wanneer ze dus vinden dat je moet grijpen naar het uiterste middel, en dat is het werk neerleggen om een basis te creëren voor overleg en de regering tot handelen te dwingen, dan kan ik dat zeker begrijpen. En vanuit onze positie, mijn positie in de commissie, de vaste commissie onderwijs, zal ik zeker mijn bijdrage leveren dat zo snel als mogelijk er een lichtpunt komt. En zeker wat betreft het financiële gedeelte. Met de minister moeten overleggen wat de financiële ruimte is. Want dat er wat moet gebeuren in aanloop naar de begrotingsbehandeling straks juni, juli. U weet, we hebben nu een nota van wijziging voor wat betreft begrotingsjaar 26. Dan ga ik ervan uit dus dat er zeker ruimte daarin wordt geschapen voor een financiële herwaardering. Maar ik kan op dit moment daarover nog beslist geen exacte uitspraak over doen.
0: Ja. Heer Sapoen, wat heeft uw commissie in de Nationale Assemblée allemaal betekend om de positie van de leerkrachten, de onderwijsgevenden, te verbeteren?
3: Nou, in de eerste plaats moet u begrijpen dus dat de vaste commissies, en dat geldt voor alle ministeries, niet in de uitvoering zitten. Hè? Onze taak is om vanuit de samenleving, vanuit ons draagvlak, vanuit onze expertise, zoveel mogelijk in verbinding te staan met de ministeries. En daarbij hoort ook dat je dus op regelmatige basis de stakeholders in dat proces hoort, toch? En we hebben dus in het afgelopen jaar zoveel overlegmomenten gehad met bonden, bij ministeries, bonden van de leerkrachten zelf, om de mensen het gevoel te geven dat er draagvlak is voor hun niet reacties, maar hun zorgpunten. BLTO bijvoorbeeld hebben we laatst ook ontvangen. En de bedoeling is dus dat wij op basis van hun input we onszelf een beeld kunnen vormen, toch? Wanneer het gaat in het overleg met het ministerie zelf. En wij uit de eerste hand die informatie hebben en daarover ook voorstellen kunnen doen. Dat is het belang van de commissies. En waar het nodig is dat er bijvoorbeeld vanuit de doelgroep gerechtvaardig kan worden gemaakt dat er ruimte is voor meer financiën, en begroting gaat over financiën in de eerste plaats, dan is het onze taak om dat goed door te koppelen met het desbetreffende ministerie. Dus die meerwaarde van de vaste commissie is zeker belangrijk.
0: Ja, ja. U hebt de hearings gehouden met de verschillende bonden. Had u dit zien aankomen, dit punt?
3: Nou, dus de laatste hearing was niet specifiek gericht op de actie van gisteren, maar was meer in het algemeen ten aanzien van de zorgpunten die de verschillende bonden reeds hadden gedeeld met het ministerie en waarop nog niet voldoende was gereageerd. Maar dus we waren nog niet in dat stadium om te mogen concluderen dat, ja, dat je snel een actie gaat hebben, omdat het meer dan zat is. Dus we waren nog niet in dat stadium. En helaas, we zijn nu in dat stadium. En ik ga ervan uit dat na het overleg van gisteren er een zekere basis geschapen wordt om de onderwijsgeveren toch wel perspectief te geven voor een betere positionering. Want dat verdienen ze beslist wel.
0: Ja. Heer Sapoen, u bent al langere tijd actief binnen de politiek. U staat zelf heel dichtbij daarbij onderwijs. Heer Sapoen, dit probleem speelt al jaren, regeringen op regeringen. Heer Sapoen, wat moet deze regering anders doen? Wat moet deze minister anders doen om de positie van de leerkrachten te verbeteren?
3: Ik zeg altijd, wanneer je daar op het ministerie zit en je weet dat je een policymaker bent, betekent dus dat je, en dat geldt eigenlijk op basis van onze politieke cultuur hier en die maatschappelijke realiteit, dat je eigenlijk moet gaan laveren tussen policymaker op macroniveau beleid uitstippelen En tegelijkertijd soms op cruciale punten met je neus erop zitten, bovenop zitten toch. En omdat uiteindelijk wat onderwijs betreft je in de eerste plaats die rust nodig hebt. Die rust moet je waarborgen. Natuurlijk zijn we er ons van bewust welke fysieke faciliteiten er ontbreken. En ten aanzien van de faciliteiten of de ruimtes, de schoollokalen, toiletten. En aan de andere kant ook de methodiek zelf. En dat wordt nog erger gemaakt door de ontevredenheid bij de onderwijsgevende zelf. Maar aan de andere kant moet je dus ervoor zorgen dat er rust komt. En rust kan je alleen maar in de eerste plaats krijgen wanneer je dus je oren goed te luisteren legt. Dat je als minister dan ook een open communicatiekanaal houdt met al de dragers binnen het onderwijs en zeker de onderwijsgevende zelf. Maar ik praat ook over de leerlingen. Ik praat ook over de pedagogen op het ministerie die werkzaam zijn op onderzoek en planning. Die werkzaam zijn bij examenbureau, bij de inspectie. Dus die hele keten, daar is het belangrijk dus dat je als manager het contact blijft onderhouden. Omdat nogmaals, onderwijs is een vormingsproces en het neemt tijd. En tijd betekent dus dat je moet gaan luisteren vooral. En je moet gaan kunnen verplaatsen in de positie van de werker zelf. En dat is toch wel een aparte kunst die je moet verstaan, omdat nogmaals, je bent genoodzaakt dat te doen. Omdat onderwijs is niet zozeer dat je dus een brug bouwt of een weg maakt. Het is binnen 3 maanden klaar, maar het is een continu vormingsproces. Dus jouw oren te luisteren leggen en de mensen een transparante vorm geven waar ze hun eitje kweken. Dat is voorwaarde nummer 1. En misschien moet daar op strenger worden gelet door de leiding van het ministerie.
0: Ja, de communicatie, heer Sapoen. De onderwijsgevenden hebben zich gisteren ook uitgelaten over de communicatie met de minister. Zij beschrijven dat als dit altijd goed te gaan. Hebt u dat ook mogen ervaren? Hoe kijkt u daarnaar?
3: Op gezette momenten wel. Maar in mijn periode heb ik er wel voor gezorgd. Dus dat er voor bepaalde niveaus in die keten toch wel personen waren. Want jij gaat natuurlijk als minister ook niet altijd dat zelf kunnen doen. Maar dat je wel die updated informatie krijgt. Zodat wanneer je oprecht je dan alle informatie hebt om niet alleen besluiten te nemen, maar ook je een deel daarover te kunnen geven naar jouw eigen staf toe en naar het veld zelf. Maar dat is uiteindelijk het grootste probleem. Hè. Dus we hebben een aantal hervormingen doorgevoerd, ook in mijn periode. En ik zei altijd, je moet die dingen, als je die dingen kans van slagen wil geven, moet je 3 dingen hebben. 1, je moet het draagvlak daarvoor creëren. Soms duurt het 3 jaar, 5 jaar, 6 maanden, 6 jaar. Draagvlak van het bedrijfsleven, van de verzorgers, ouders, leerlingen, leerkrachten. En 2, op basis van jouw beperkte uitvoeringscapaciteit zal je die dingen gefaseerd moeten doen. Toch, je kunt niet pas boem alles in 1 keer willen doordrukken. Het gaat alleen maar leiden tot een failliete boedel en dat is niet goed. En 3, je moet kijken wat praktisch relevant is. Dus, en ik ga een voorbeeld aanhalen hoor. Dus ik kijk naar het programma van het congres dat over een week wordt gehouden, hè? Nationaal Onderwijscongres. En dat gaat niet het eerste zijn en ook niet het laatste. Waar je zoveel geluiden uit die samenleving hoort al van ja, we gaan zoveel weer geld verspillen aan het zoveelste congres zonder enige concrete output. Ik zeg ja en nee. Ik zeg ja, het is altijd belangrijk dat het veld zelf betrokken wordt en een pas op de plaats maakt om te kijken waar we staan en hoe verder. Om gericht te werken naar een langtermijnvisie. Want dat is eigenlijk wat ontbreekt. Maar die zeggen dat het ontbreekt. Want ik weet dus dat in de jaren 2004, 2006, 2008 er vele langjarige beleidsvisies zijn ontwikkeld door het onderwijs zelf, het veld zelf. Maar die gerichte korttermijn en middellangtermijn output is uitgebleven vanwege discontinuïteit in dat politiek proces. Je hebt een aantal ministers gehad en die hebben elk weer op hun eigen manier de stress gelegd op aantal andere elementen van het hervormingsproces. En dat had alleen maar leiden tot stagnatie en wrevel bij het veld zelf. En ik zeg, het onderwijscongres is goed wanneer het gaat om het herformuleren van een meerjaren strategisch plan voor het onderwijs. Waar we moeten staan als mens. En waar onderwijs het instrument is om dat mensbeeld te geven over een periode van 20, 30, 35 jaar. Maar aan de andere kant moet je nu op kort termijn, middellang termijn, antwoord formuleren op knellende vraagstukken binnen die het nieuwe systeem van het, laten we het maar zo noemen, 10-jarig basisonderwijs zoals dat is geïmplementeerd een aantal jaren terug, toch? Want dat leidt, als je dat zo ongewezig laat, onnodig tot wrevel, frustratie en uitval. En die, dat uitval betekent niet alleen uitval van leerlingen, waarbij je dus let op wat je gaat verliezen, dat is verloren investering, maar ook uitval van leerkrachten, toch? En dat is al op dit moment heel zorgwekkend. Ik heb gehoord die statement van de bond gisteren, dus dat brain drain bij ons onderwijs geven en al een zorgwekkende trend aangeven. En dat kunnen we niet zo laten.
0: Ja, ja. Heer Sapoen, tot slot het optreden van de regering. De regering is gelijk met de bonden aan tafel gaan zitten. Moest het zover komen, eerst zover komen, voordat de regering dit zou oppakken?
3: Nee. Dus wat ik daarnet aanhaalde, het is belangrijk dat voor cruciale sectoren in die samenleving, we praten bijvoorbeeld over onderwijsgevenden, we praten over verpleegkundigen, we praten over de gewapende machten, cruciale sectoren in die samenleving waar het gaat om primaire, secundaire voorwaarden die zijn afgesproken tussen hen en de regering. Er een structureel overlegorgaan moet zijn dat dit alleen maar afspraken maakt, maar zeker afspraken moet kunnen monitoren zodat die voortgangscontrole voor alle partners heel duidelijk is. Voor die overheid, voor die policymaker, voor de ministers, de president, maar ook zeker voor de mensen om wie het gaat. En als dat goed wordt gemanaged, dan hoefde je niet in een positie te verkeren als nu, waar mensen klagen dus dat ze na 20 overlegmomenten nog geen concrete resultaat hebben gehad. En dat ondanks zoveel brieven er geen antwoord komt enzovoort, zodat je dus een escalatie krijgt met alle gevolgen van die. Dat hoefde niet te gebeuren, wanneer je de zaken goed kunt monitoren en eerlijk met de mensen aan tafel blijft.
0: Yes. Nee, goed. Heer Sapoen, ik wil u dan bedanken. Ik denk dat we het hierop kunnen houden voor wat betreft dit onderwerp. Ik bedank u dat u dan ons toch te woord hebt gestaan. Thank you.
3: Ja, graag gedaan. Fijne dag.
0: Ook voor u. Thank you. Doe. Zo hebben wij gesproken met Raymond Sapoen, fractieleider van de NDP. We hebben met hem gesproken over het beraad van de verschillende onderwijsbonden. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 2 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 2 juni, kassavensoep met kip, pittige bokking met ei, chow mein met kipfasong en geroosterde kip en visballen. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: One Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Ja, we veel ting, nigga.
1: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Ja, rustig, rustig. Omwika, man. Oei, omwika, vijf omwika, man. Doe wakka dabe, ai, go. Hé, dik alasan, go snel, dik alasan. Hé, wakti. Ik wil dat goed dabe. Oké, Arkino, taaie bek, wat teke mee. Ja, want dat ik wat voel maak, wat teke usan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 2 juni. De verschillende onderwijsbonden zijn gisteren in beraad gegaan. In een persconferentie gisterochtend hebben de bonden aangegeven dat de voornaamste problemen de secundaire voorwaarden betreffen. Gistermiddag zaten de bonden aan tafel met de regering. Echter heeft dit niet geresulteerd in een oplossing. Vandaag hebben de bonden daarom wederom hun leden opgeroepen om in beraad te gaan. We spraken vanmorgen Bernice Baron, de president van de VOLS. Zij gaf ons een update over de situatie.
1: Het mensenpakket dat we hebben ingediend, we waren helemaal niet dichtbij van datgene wat wij hebben gevraagd. Toch, het gaat meer om de secundaire voorwaarden hoor. De zaken die wij hebben aangehaald. Het gaat om secundaire zaken. Want de primaire dingen doen we in rafactuurverband. Toch? Maar de zaken die wij onder de aandacht hebben gebracht van de regering waarmee we al een tijdje bezig zijn gaan om secundaire voorzieningen. En we waren niet eens op de helft in principe. Dus vandaar dat het niet is gelukt gisteren.
0: Wie zat allemaal aan bij de gesprekken?
1: Je had het OO, had je het onderhandelingsorgaan. Je had de presidentiële commissie vakbondsaangelegenheden. De minister van Binnenlandse Zaken. Minister ad interim van Onderwijs, minister van Financiën. Ik denk staf van het ministerie van Onderwijs. Die zaten allemaal aan tafel. En later, iets later op de dag, is de minister zelf aangeschoven, minister van Onderwijs.
0: Hoe komt het dat de minister later is aangeschoven, mevrouw Baron?
1: Hij was uitlandig, heb ik begrepen. Hij was uitlandig, maar hij is gisteren gearriveerd. En nadat hij in het land was, is hij meteen naar het kabinet gegaan.
0: Wat houdt het wensenpakket van de leerkrachten in?
1: Ik heb gisteren ook bij de persconferentie aangegeven dat we niet inhoudelijk ingaan op het wensenpakket. We hebben aangegeven dat het om secundaire voorwaarden gaat. Dus ik wil niet inhoudelijk, want als je moet voorzichtig zijn met je inhoud prijsgeven. Het is voor ons. Het is voor ons, het is voor onze leden. Ik volsta met, het gaat om secundaire voorwaarden.
0: En de andere zaken die worden in rafactuurverband geregeld?
1: Primair en fiscale zaken, ja.
0: Ja. En hoe verloopt dat proces?
1: Rafactuur moet uitgenodigd worden om zodat we kunnen starten met de onderhandelingen.
0: En omdat er geen schot in de zaak is gekomen gisteren, betekent dat de scholen vandaag weer gesloten zijn?
1: De leden zijn in beraad. De scholen zijn gesloten. Wij roepen onze leden op. Toch, want niet iedereen is lid van de bond. Dus we roepen onze leden op om in beraad te gaan. En zelfs als er bijvoorbeeld 100% ergens op een school is, is die school gesloten. Maar wij sluiten geen scholen. Wij roepen onze leden op.
0: Jullie gaan door totdat er zichtbare resultaten zijn. Betekent dat jullie geen genoegen zullen nemen met de toezeggingen of beloftes?
1: Nee, natuurlijk niet. Wij hebben gezegd van dat we concrete dingen willen. En de gesprekken moeten leiden tot het tekenen van een overeenkomst. Dat hebben we aangegeven. En dat weten de beleidsmakers ook. Degenen die aan tafel hebben gezeten, die weten het ook. Dat we hebben aangegeven van, als er iets is bereikt, dat het vastgelegd wordt. We gaan geen genoegen nemen met mondelinge dingen, mondelinge toezeggingen. Nee, we moeten overgaan tot het tekenen van een overeenkomst.
0: Wat vormt nog het struikelblok, mevrouw Baron?
1: Nee, wij staan recht overeind. Datgene dat we hebben gevraagd, dat wordt uitgevoerd. Toch? Dus de regering moet de huiswerk beter gaan maken.
0: Ja. Maar waarom kan de regering er niet toe overgaan om datgene te bewerkstelligen? Wat houdt de regering tegen?
1: Er is niet voldoende financiën om dat te kunnen doen. Dat geven ze aan.
0: En mevrouw Baron, hoe lang zijn jullie in staat? Hoe lang kunnen jullie deze actie of dit beraad althans voortzetten?
1: Zolang onze wensenpakket niet is ingewilligd.
0: Bernice Baron, de president van de VOLS, zij gaf vanmorgen ons de volgende update ten aanzien van het beraad van de verschillende onderwijsbonden. De prijzen voor gas zijn gisteren 1 juni verder verhoogd. We hebben gisteren daarom gelijk contact gemaakt met de NVEBS. En we spraken Denise de Jong, hoofd Public Relations. En zij gaf ons meer informatie.
2: Ik moet voorop stellen dat de gasprijzen, die worden vastgesteld bij ministeriële beschikking. Dat wil zeggen dus dat de EBS de gasprijzen niet bepaalt. En gelet op dus de werkelijke kostprijs van gas, was het noodzakelijk dat de gasprijzen die toen golden moesten worden aangepast, zodat ze tenminste de kosten konden dekken. Om, ik weet niet als ik zich kan herinneren dat men voor bijvoorbeeld de 28 lips gascilinder in 2023 nog geen 120 SRD betaalde. En dat lag dus ver beneden de kostprijs. Het verschil werd toen gesubsidieerd. Dus in 2023 is er een exercitie gedaan om te komen tot het afbouwen van de subsidies. Het was trouwens ook een van de hervormingsmaatregelen van IMF. Toen dus de gassubsidie moest worden afgebouwd. Ik weet niet als u zich dat kan herinneren. Er is toen besloten om deze aanpassing dus niet in één keer door te voeren, maar gefaseerd per kwartaal, steeds beetjes bij beetjes. En zo heeft de EBS dus op basis van deze beschikking elk kwartaal vanaf augustus 2023 de prijzen aangepast. En vandaag, 1 juni, hebben we dan weer een van de reguliere aanpassingen gehad. We zijn bijna aan het einde van het uitvoeren van de beschikking van 2023... En de meeste prijzen van de verschillende gascilinders zijn eigenlijk al bereikt. We zitten dus nu op de werkelijke kosten voor die gasflessen. We hebben aanpassingen gehad voor de 100 lips. En de 100 lips is verhoogd met 9 SRD 93. Dus dat is vandaag. We hebben dus volgens, dus dat heeft dan volgens beschikking de werkelijke kostprijs nu bereikt. Dat betekent dat voor de 100 lips er dus geen aanpassing meer is op basis van deze beschikking. De 20 en de 40 lips zijn ook niet verhoogd dit keer, omdat ze ook sinds maart de werkelijke kosten reflecteren. We hebben een verhoging gehad vandaag voor de 28 lips. Die is met 31 SRD 50 verhoogd. En dan moeten we in september nog één aanpassing van 30 SRD 45 krijgen. En dan hebben we de werkelijke prijs voor de 28 lips bereikt. Ook de composietflessen, die zijn per 1 juni aangepast. De 14 kilo, die krijgt de laatste aanpassing in september, maar de 10 kilo en de 22 kilo die zijn dus met 31,50 aangepast en die hebben nu hun werkelijke kostprijs bereikt. Wat ook betekent dat er hierna geen verhogingen meer komen voor de 10 en 22 kilo composietflessen.
0: Maar mevrouw de Jong, in het bericht staat ook dat de burgers, de consumenten moeten waken voor een prijsopdrijving. Dat is nog steeds een probleem waarmee Ogane kampt. Hoe pakken jullie dat aan? En de verhoogde gasprijzen, gaan ze per vandaag voor alle gascilinders in? Voorraad van toen, geeft dan nog de oude prijs? Hoe zit dat?
2: Nee, dus vanaf vandaag 1 juni geldt, als je vandaag een gascilinder gaat kopen, dan gelden deze prijzen. Okay. En voor wat betreft het gedeelte van de controle, inderdaad zien we dus dat, of merken we dat in de samenleving mensen klagen over dat ze gas duurder moeten betrekken dan dus de richtprijzen die wij bekendmaken. En de EBS eigenlijk, of Oegane, wij zijn dus belast met de productie en de distributie van gas. We hebben geen wettelijke bevoegdheid om controles uit te oefenen bij verkooppunten. Dus de controle voor wat betreft prijsopdrijving of speculatie, dat is eigenlijk een formele taak van het ministerie van ESOTI, Economische Zaken. Dus ons advies is dat consumenten, wanneer ze dit constateren, dat ze dit direct melden bij de afdeling prijscontrole van ESOTI. En we hebben in het persbericht ook een nummer vermeld. En het nummer, als ik het mag herhalen, is 402080, toestel 1053. Zij zijn dus bevoegd om op te treden.
0: Denise de Jong, hoofd Public Relations bij de NV-EBS. We hebben met haar gesproken omdat de gasprijzen gisteren 1 juni verder zijn verhoogd. We komen dan terug op de situatie betreffende de onderwijsgevenden, het beraad van de onderwijsgevenden. We zullen daarom live praten met Raymond Sapoen, fractielid van de NDP. Wij hebben hem inmiddels aan de lijn. Goedemorgen, meneer Sapoen. We praten live met u.
3: Hi.
0: Yes.
3: Morgen.
0: Heer Sapoen, het is een live gesprek. Graag de telefoon gewoon aan uw oor houden. Heer Sapoen.
3: Oké, zal ik
0: de... Yes. Yes. Yes, prima. Heer Sapoen, de onderwijsgevenden, de leerkrachten, die hebben beraad aangekondigd. Ze zijn in beraad en inmiddels in gesprek met de regering. Heer Sapoen, hoe kijkt u naar deze situatie?
3: Met een zorgelijke blik natuurlijk. En ik denk dat ik niet de enige ben. Je weet, wanneer het gaat om onderwijs, dat gaat om de toekomst van ons land. Deze generatie, maar vooral de volgende generatie. En wanneer we zeggen dus dat het eigenlijk de sleutel is van succes, vooral in deze uitdagende economische politieke periode van ons land, kunnen we ons geen verstoring in het proces veroorloven natuurlijk. Maar daarmee zeg ik tegelijkertijd dat ik in ieder geval volledig begrip heb voor het standpunt van de onderwijsgevenden. Eén ding is me wel opgevallen. Ik heb dus gekeken naar het collectief dat zich heeft gepresenteerd aan blok. En dat vind ik alvast een goed signaal voor het onderwijsveld. Omdat alleen door een gedemonstreerde eenheid je de meest tastbare resultaten kan vinden voor jouw doelgroep. En ik hoop, omdat wat de mensen zeggen is natuurlijk waar. Het gaat in de eerste plaats om geld. Maar de problemen waarmee het onderwijsveld geconfronteerd is, gaat meer dan geld. Het gaat om die structuur, het gaat om een systeem, het gaat om de voorwaarden waaronder je dus elke dag onderwijs geeft. Het pedagogisch klimaat, de fysieke faciliteiten, de pedagogische faciliteiten die je niet hebt. Dus eigenlijk zitten we in een hele zorgwekkende situatie waar het gaat om het onderwijs. Dus ik sta helemaal achter de acties van de leerkrachten. Alleen heb ik gezegd, we moesten daarop als policymakers, de regering in de eerste plaats, op tijd hebben ingespeeld. Omdat dit iets is dat je zag aankomen. Er zijn een aantal momenten, overlegmomenten geweest, zoals de onderwijsgevenden zelf hebben aangegeven, met het ministerie, met de minister, zonder tastbaar resultaat. En ik zeg altijd één ding, dialoog moet je altijd open houden, ondanks de resultaten. En je moet uiteindelijk goed kunnen monitoren. Dat is één zwakte punt van die overheid, wanneer er afspraken worden gemaakt. Er wordt er niet goed gemonitord en gelet op de voortgang van de gemaakte afspraken. En we huppelen gewoon verder naar de volgende afspraak. En dat is iets wat alleen maar achterstanden gaat opleveren. Toch wanneer je dus let op die achterstallige tegoeden, toelagen die 10 en 8 jaren lang niet zijn uitbetaald. Toelagen voor gecommitteerde gratificatiegelden enzovoorts. De salariering van leerkrachten die niet conform hun de bevoegdheden MOA, MOB plaatsvindt. Dat zijn dingen die alleen maar tot frustratie leiden. Omdat uiteindelijk de onderwijsgeveren ook deel uitmaken van die samenleving. Die het heel moeilijk heeft wanneer het gaat om economische overleving.
0: Ja, ja. Heer Sapoen, kunt u zich terugvinden in de manier van actie voeren? Het in beraad gaan, het in principe neerleggen van het werk?
3: Nou, maar zeggen, terugvinden is niet het woord. Ik kan het begrijpen, omdat ik ook elke dag in contact ben met leerkrachten. En je kijkt naar hun salaris, onderbouw, lagere school, 8, 9, 10, 11.000. En je kijkt naar die economische situatie in het land met de steeds stijgende prijzen. Je ziet weer hier een lijst van Gazprom, Fernandes enzovoorts. En leerkrachten zijn eigenlijk, behoren ook tot die speel van die samenleving waar het gaat om het vormingsproces. Toch? En wij zijn allemaal deel van die samenleving, worden er allemaal geconfronteerd mee. Dus ik kan het best begrijpen. En wanneer ze dus vinden dat je moet grijpen naar het uiterste middel, en dat is het werk neerleggen om een basis te creëren voor overleg en de regering tot handelen te dwingen, dan kan ik dat zeker begrijpen. En vanuit onze positie, mijn positie in de commissie, de vaste commissie onderwijs, zal ik zeker mijn bijdrage leveren dat zo snel als mogelijk er een lichtpunt komt. En zeker voor wat betreft het financiële gedeelte, met de minister moeten overleggen wat de financiële ruimte is. Want dat er wat moet gebeuren in aanloop naar de begrotingsbehandeling straks, juni, juli. U weet, we hebben nu een nota van wijziging voor wat betreft begrotingsjaar 26. Dan ga ik ervan uit dus dat er zeker ruimte daarin wordt geschapen voor een financiële herwaardering. Maar ik kan op dit moment daarover nog beslist geen exacte uitspraak over doen.
0: Ja. Heer Chapoen, wat heeft uw commissie in de Nationale Assemblée allemaal betekend om de positie van de leerkrachten, de onderwijsgevenden, te verbeteren?
3: Nou, in de eerste plaats moet u begrijpen dus dat de vaste commissies, en dat geldt voor alle ministeries, niet in de uitvoering zitten. Hè? Onze taak is om vanuit de samenleving, vanuit ons draagvlak, vanuit onze expertise, zoveel mogelijk in verbinding te staan met de ministeries. En daarbij hoort ook dat je dus op regelmatige basis de stakeholders in dat proces hoort, toch? En we hebben dus in het afgelopen jaar zoveel overlegmomenten gehad met bonden, bij ministeries, bonden van de leerkrachten zelf, om de mensen het gevoel te geven dat er draagvlak is voor hun niet hun acties, maar hun zorgpunten. BLTO bijvoorbeeld hebben we laatst ook ontvangen. En de bedoeling is dus dat wij op basis van hun input we onszelf een beeld kunnen vormen, toch? Wanneer het gaat in het overleg met het ministerie zelf. En wij uit de eerste hand die informatie hebben en daarover ook voorstellen kunnen doen. Dat is het belang van de commissies. En waar het nodig is dat er bijvoorbeeld vanuit de doelgroep gerechtvaardigd kan worden gemaakt dat er ruimte is voor meer financiën, en begroting gaat over financiën in de eerste plaats, dan is het onze taak om dat goed door te koppelen met het desbetreffende ministerie. Dus die meerwaarde van de vaste commissie is zeker belangrijk.
0: Ja, ja. U hebt de hearings gehouden met de verschillende bonden. Had u dit zien aankomen, dit punt?
3: Nou, dus de laatste hearing was niet specifiek gericht op de actie van gisteren, maar was meer in het algemeen ten aanzien van de zorgpunten die de verschillende bonden reeds hadden gedeeld met het ministerie en waarop nog niet voldoende was gereageerd. Maar dus we waren nog niet in dat stadium om te mogen concluderen dat je snel een actie gaat hebben, omdat het meer dan zat is. Dus we waren nog niet in dat stadium. En helaas, we zijn nu in dat stadium. En ik ga ervan uit dat na het overleg van gisteren er een zekere basis geschapen wordt om de onderwijsgeveren toch wel perspectief te geven voor een betere positionering. Want dat verdienen ze beslist wel.
0: Ja. Heer Chapoen, u bent al langere tijd actief binnen de politiek. U staat zelf heel dichtbij daarbij onderwijs. Heer Chapoen, dit probleem speelt al jaren, regeringen op regeringen. Heer Chapoen, wat moet deze regering anders doen? Wat moet deze minister anders doen om de positie van de leerkrachten te verbeteren?
3: Ik zeg altijd, wanneer je daar op het ministerie zit en je weet dat je een policymaker bent, betekent dus dat je, en dat geldt eigenlijk op basis van onze politieke cultuur hier en die maatschappelijke realiteit, dat je eigenlijk moet gaan laveren tussen policymaker op macroniveau beleid uitstippelen En tegelijkertijd soms op cruciale punten met je neus erop zitten, bovenop zitten, toch? En omdat uiteindelijk wat onderwijs betreft je in de eerste plaats die rust nodig hebt. Die rust moet je waarborgen. Natuurlijk zijn we er ons van bewust welke fysieke faciliteiten er ontbreken en ten aanzien van de faciliteiten of de ruimtes, de schoollokalen, toiletten. En aan de andere kant ook de methodiek zelf. En dat wordt nog erger gemaakt door de ontevredenheid bij de onderwijsgevende zelf. Maar aan de andere kant moet je dus ervoor zorgen dat er rust komt. En rust kan je alleen maar in de eerste plaats krijgen wanneer je dus je oren goed te luisteren legt. Dat je als minister dan ook een open communicatiekanaal houdt met al de dragers binnen het onderwijs en zeker de onderwijsgevende zelf. Maar ik praat ook over de leerlingen. Ik praat ook over de pedagogen op het ministerie die werkzaam zijn op onderzoek en planning. Die werkzaam zijn bij examenbureau, bij de inspectie. Dus die hele keten, daar is het belangrijk dus dat je als manager het contact blijft onderhouden. Omdat nogmaals, onderwijs is een vormingsproces en het neemt tijd. En tijd betekent dus dat je moet gaan luisteren vooral. En je moet gaan kunnen verplaatsen in de positie van de werker zelf. En dat is toch wel een aparte kunst die je moet verstaan, omdat nogmaals, je bent genoodzaakt dat te doen. Omdat onderwijs is niet zozeer dat je dus een brug bouwt of een weg maakt, dat is binnen 3 maanden klaar. Maar het is een continu vormingsproces. Dus jouw oren te luisteren leggen en de mensen een transparante vorm geven waar ze hun eitje kweken, dat is voorwaarde nummer 1. En misschien moet daar op strenger worden gelet door de leiding van het ministerie.
0: Ja, de communicatie, heer Sapoen. De onderwijsgevenden hebben zich gisteren ook uitgelaten over de communicatie met de minister. Zij beschrijven dat als niet altijd goed te gaan. Hebt u dat ook mogen ervaren? Hoe kijkt u daarnaar?
3: Op gezette momenten wel. Maar in mijn periode heb ik er wel voor gezorgd. Dus dat er voor bepaalde niveaus in die keten toch wel personen waren. Want jij gaat natuurlijk als minister ook niet altijd dat zelf kunnen doen. Maar dat je wel die updated informatie krijgt. Zodat wanneer je oprecht je dan alle keteninformatie hebt om niet alleen besluiten te nemen, maar ook je een deel daarover te kunnen geven naar jouw eigen staf toe en naar het veld zelf. Maar dat is uiteindelijk het grootste probleem. Hè. Dus we hebben een aantal hervormingen doorgevoerd, ook in mijn periode. En ik zei altijd, je moet die dingen, als je die dingen kans van slagen wil geven, moet je 3 dingen hebben. 1, je moet het draagvlak daarvoor creëren. Soms duurt het 3 jaar, 5 jaar, 6 maanden, 6 jaar. Draagvlak van het bedrijfsleven, van de verzorgers, ouders, leerlingen, leerkrachten. En 2, op basis van jouw beperkte uitvoeringscapaciteit zal je die dingen gefaseerd moeten doen. Toch, je kunt niet pas boem alles in 1 keer willen doordrukken. Het gaat alleen maar leiden tot een failliete boedel en dat is niet goed. En 3, je moet kijken wat praktisch relevant is. Dus, en ik ga een voorbeeld aanhalen hoor. Dus ik kijk naar het programma van het congres dat over een week wordt gehouden. Hè? Nationaal Onderwijscongres. En dat gaat niet het eerste zijn. En ook niet het laatste. Waar je zoveel geluiden in die samenleving hoort al. Van ja, we gaan zoveel weer geld verspillen aan het zoveelste congres zonder enige concrete output. Ik zeg ja en nee. Ik zeg ja, het is altijd belangrijk dat het veld zelf betrokken wordt en een pas op de plaats maakt om te kijken waar we staan en hoe verder. Om gericht te werken naar een langtermijnvisie. Want dat is eigenlijk wat ontbreekt. Maar die zeggen dat het ontbreekt. Want ik weet dus dat in de jaren 2004, 2006, 2008 er vele langjarige beleidsvisies zijn ontwikkeld. Door het onderwijs zelf, het veld zelf. Maar die gerichte korttermijn en middellangtermijn output is uitgebleven. Vanwege discontinuïteit in dat politiek proces. Je hebt een aantal ministers gehad en die hebben elk weer op hun eigen manier de stress gelegd op aantal andere elementen van het hervormingsproces. En dat had alleen maar leiden tot stagnatie en wrevel bij het veld zelf. En ik zeg, het onderwijscongres is goed wanneer het gaat om het herformuleren van een meerjaren strategisch plan voor het onderwijs. Waar we moeten staan als mens. En waar onderwijs het instrument is om dat mensbeeld te geven over een periode van 20, 30, 35 jaar. Maar aan de andere kant moet je nu op kort termijn, middellang termijn, antwoord formuleren op knellende vraagstukken binnen die het nieuw systeem van het, laat me het maar zo noemen, 10-jarig basisonderwijs zoals dat is geïmplementeerd een aantal jaren terug, toch? Want dat leidt, als je dat zo ongewezig laat, onnodig tot wrevel, frustratie en uitval. En die, dat uitval betekent niet alleen uitval van leerlingen, waarin je dus let op wat je gaat verliezen, dat is verloren investering, maar ook uitval van leerkrachten, toch? En dat is al op dit moment heel zorgwekkend. Ik heb gehoord die statement van de bond gisteren, dus dat brain drain bij ons onderwijs geven en al een zorgwekkende trend aangeeft. En dat kunnen we niet zo laten.
0: Ja, ja. Heer Sapoen, tot slot. Het optreden van de regering. De regering is gelijk met de bonden aan tafel gaan zitten. Moest het zo ver komen, eerst zo ver komen, voordat de regering dit zou oppakken?
3: Nee. Dus wat ik daarnet aanhaal, het is belangrijk dat voor cruciale sectoren in die samenleving, we praten bijvoorbeeld over onderwijsgevenden, we praten over verpleegkundigen, we praten over de gewapende machten, cruciale sectoren in die samenleving waar het gaat om primaire, secundaire voorwaarden die zijn afgesproken tussen hen en de regering. Er een structureel overlegorgaan moet zijn dat dit alleen maar afspraken maakt, maar zeker afspraken moet kunnen monitoren zodat die voortgangscontrole voor alle partners heel duidelijk is. Voor die overheid, voor die policymaker, voor de ministers, de president, maar ook zeker voor de mensen om wie het gaat. En als dat goed wordt gemanaged, dan hoefde je niet in een positie te verkeren als nu, waar mensen klagen dus dat ze na 20 overlegmomenten nog geen concrete resultaat hebben gehad. En dat ondanks zoveel brieven er geen antwoord komt enzovoort, zodat je dus een escalatie krijgt met alle gevolgen van die. Dat hoefde niet te gebeuren, wanneer je de zaken goed kunt monitoren en eerlijk met de mensen aan tafel blijft.
0: Yes. Nee, goed. Heer Sapoen, ik wil u dan bedanken. Ik denk dat we het hierop kunnen houden voor wat betreft dit onderwerp. Ik bedank u dat u dan ons toch te woord hebt gestaan. Thank you.
3: Ja, graag gedaan, fijne dag.
0: Ook voor u. Thank you. Doe. Zo hebben wij gesproken met Raymond Sapoen, fractieleider van de NDP. We hebben met hem gesproken over het beraad van de verschillende onderwijsbonden. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 2 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Slim FM. Omdat het anders kan.
1: De andere radio.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn

0: Dus...
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 2 juni, kassavensoep met kip, pittige bokking met ei, chow mein met kipfachong en geroosterde kip en visballen. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Todo taxo.
1: Arkis malon tu, tanti de, u kondoro baka nanga na beskopu of the well, na odofu na dei. En a beskopu fti de, dat taxo. Yo mo kar na pitching. Na eneng. En dat wil zeggen, mijn mensen, openlijk voor de dag komen. Niet achterbaks doen. Met andere woorden, het kind bij de naam noemen. Je moet karna pitching. Na eneng.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Judith Kapsalon, aan de Kwattenweg 175. Voor een goede haarverzorging.
2: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar moni no sari boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.

0: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
1: Zranazani, Naskip.

Neil Draver, Ricardo Eethuis, Café Barkes, Patti Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06 8540 8044, WhatsApp plus

0: Wolf. Orga, Cedre Erik alias Winter. Als...
1: Hoi mama.
2: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
1: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Frank, je zin was 100 euro, Jim.
1: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
1: Ik zei 50 euro, mama. 50.
2: Nee, mijn broer. Omdat die brad hij zijn, Jim, naar 100 hij zin niet.
1: Nou, mama, dan stuur ik ook een 100 euro, hoor.
2: Maar jij nog. Die zin heeft je Western Union, die aan Pengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jeppie is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. That's the one.
1: Ja, maar ik weet. Ik doe het toch al 30 jaar via Cari Trends voor Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 avonds. Toch, ma?
2: Ai. Ma, shalom in de one day, Jere. Mami loop you more, brada. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 105

0: Beatty, ataki dis na o. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakanatori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakanatori, always and still original, with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026, dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakanatori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from

Helaas, helaas, helaas. Zal ik u vanmiddag teleur moeten stellen. Ik weet dat mensen erop zitten te wachten. Maar gelet op de omstandigheden waar ik rekening mee dien te houden, Libis Mafasi, dan vraag ik uw begrip hiervoor. Libis Mafasi, mee no manko in beeld. Voedu abakan natori. Omdat wa heer, ko is de neti jaso, een man, middelbare leeftijd. Helemaal aangeslagen. Helemaal down. En hij heeft me verzocht. Gesmeekt. Om niet meer in beeld te komen. Want

0: ama frota again tak if mi shi a boy disi et wali si nga brel furatan me libi en es mal op den sele filos damite kwam besluit tak ti de une ko en beeld want afro lo ba brel furatan so falek dat afro dat eva shimi nga a brel e grati Raquel Benjamin Bena gesmeek. En mi loop ratan. Mi power ratan. Maar ik heb graag dat deze twee mensen bij elkaar blijven. Mevrouw, blijf bij uw man. En daarom kom ik vandaag niet in beeld. Uno forceer me. Uno por des malibi. Mino kong. Want bij Abba Brel en mijn man Taxandra Brel, dus mijn kong, is een keuze die we gemaakt hebben. Mevrouw, blijf bij uw man hoor, want zelf heb ik mevrouw. Ik ga je niet kunnen helpen. En die man houdt van u. Isabi. Dus we horen zo. Baganadori, mensen. Op 2 juni, Clifton Michael Limburg. Vanuit de zeer bijzonders in slechte staat verkerende Maikoestraat. Vanuit de in zeer slechte staat verkerende Maikoestraat in Paramaribo Noord. Op 2 juni de geboortedag van Winston Malcolm Munslag. Die mij dus heeft laten weten dat de café is niet goed door naar Lelydorp. Maar ama verplaatsen café is goed na. Dat bier ook aan takke. We zitten op 91.7. Dat is de radio, mensen. En we zijn op Facebook. En op de internetradio. Limfmc.com. En ons donja is voor klaar en baga. A bakan natori dat natori za alasanama is stel of arki en we doen dat graag. Ik moet in de tussentijd tussen nu en morgen, want kijk, morgen moet ik wel, ik weet niet hoe ik dat ga doen. Dus tussen, kijk, dus dat ding is een dat ding, we lafo, maar dat ding is serieus gebeurd. Die man is hier geweest. En het probleem wat ik nu heb is, dus jullie moeten me dat laten weten. Tussen nu en morgen moet er wel een oplossing gevonden worden. Nou kan ik niet aan Ratan zeggen, geef me een lelijke bril. Want Ratan heeft geen lelijke brillen. Ratan heeft alleen maar mooie brillen. Aangename mooie brillen. Isabi, zelfs brillen die mij nog meer zouden laten shinen. En de kans is dat if me taigi Ratan dat gimme aan trouwang, dat er meerdere mannen hier zullen komen om te huilen. Isabi, om te huilen. Dus ik hou rekening met die ene meneer. Ik ben een BG fan. Mijn karamaneng. Omdat ik ja, alles masap me. Isabi, alles masap man. Dus. En die masap man, lik wakamang, lik ektamang, lik stratimang. Omdat ik lembo even karmine, dat die masap dat me kreeg een probleem, yo Jimmy. Mita, maar dat is toch geen probleem. Een man mag niet huilen. Hebben we jaren terug ook gezongen op Vaderdag. Isabi, een man mag huilen. Dus je, ik bedoel, waarom mag je niet huilen? Oké, ik heb begrepen vanmorgen, dames en heren, dat Wang Chuan Ching, sik, tenminste. Het schijnt, die oplossing Koina Sani van de. Van de onderwijsgevende. Minosabi if money pay of a money lusso. Of als ze iets anders gehad hebben. Maar ja, ik ben benieuwd om. We proberen mevrouw Baron te bellen. Isabi, misschien kan zij wat loslaten. Maar aan de andere kant is het zo dat de mensen altijd de zaak eerst aan hun achterban moeten voorhouden. Achterban toestemming moeten vragen of weet ik veel. Of achterban laten weten. Isabi, wat allemaal bereikt is. Ja, maar wij gaan niet op achterban wachten. We zullen maar forceren totdat we iets weten. Isabi. En ja, als we het willen weten, zijn we niet echt alleen afhankelijk van mevrouw Baron. Tegenwoordig informatie. Ik zal niet zeggen dat informatie is likkie. Maar tegenwoordig, dames en heren. Ja, voordat je denkt, krijg je te weten hoe of wat. Dus we lukken. We lukken verder. En ik krijg hier een app. Van Humbert. Oh, sorry, van die meneer. Hij bedankt mij. Nog graag gedaan hoor. Dus Limbo, heel hartelijk bedankt voor je medewerking. Ja. Graag gedaan, maar ik kan je niet garanderen dat het morgen weer het geval is. Maar ja, ik kijk wel. We zien wel hoe we dit probleem van die meneer oplossen. Ik kon just, you know. Maar goed, mensen, we starten deze baganatori alvast. We beginnen een baganatori met, ja, wat zeggen ze? Met die tori van Akwik, waar ze in Nationale Assemblée over gesproken hebben. Kwik verdwijning. Ik begreep de verontwaardiging van mensen die zeggen, maar Fasan Kai verdwijnt zo. Isabi, Fasan Kai verdwijnt zo naar Skoto Migado. Ja, die dingen verdwijnen zo bij de politie. Hoe is dat mogelijk, Migado? Maar ja, we zijn in Suriname, dat moet je niet vergeten. Sommige dingen, dames en heren, waarvan je zou zeggen, het kan niet. Nou, dat deed je rustig aan. Zeg dat het kan niet, waar? Misschien ergens anders niet, maar hier. Hier zijn we kampioen in dingen doen. Omikara, mikara, maar nee, Humbert. Sorry. Had ik niet moeten doen. Maar goed, wij gaan terug naar die tori van Kwik. We hebben meneer Elskamp bereikt. Die heeft het een en ander verteld wat daar allemaal gebeurd is vandaag. Co-Archie, want het is vrij ernstig. Mag ik een foto van meneer Elskamp, de woordvoerder? Daar is hij. Hij is Elskamp, maar ja, dat weet u al. En hij zei ons dit volgende in gesprek met Jammy.
1: Op vrijdag 29 mei, jongsleden, is de politie van de afdeling fraude inderdaad tot de ontdekking gekomen dat een partij in beslag genomen Kwik is weggenomen. Er waren 15 cilinderkokers gevuld met Kwik met elk een gewicht van, 38,80 kilo in beslag genomen. En 11 van deze kokers zijn weggenomen door onbekenden. Dus als je het optelt, dan gaat het om 11 kokers met een gewicht van 38,80 kilo. En dat is in totaal 426,80 kilo kwik. Dat is weggenomen. En de kwik was in een container opgeslagen op het achterterrein van het politiebureau Geersvliet. Het is een container die door de afdeling fraude wordt gebruikt als opslagplaats om in beslag genomen goederen op te bergen. Het gaat meestal om goederen die op basis van een ecodopisch delict in beslag zijn genomen. Dat denk ik aan goederen die aan het verkeer zijn ontrokken zijn. Dus uit de handel genomen zijn met andere woorden, producten uit de handel genomen zijn. Die niet opnieuw worden verspreid of bestemd voor vernietiging. Dat zijn de goederen die in beslag worden genomen. Dan denk ik aan medicamenten. En zo is ook die kwik in beslag genomen, want je mag geen kwik in bezit hebben. En op 14 maart is de kwik in beslag genomen bij een verdachte. En u weet, het gaat om een economisch delict. Deze verdachte heeft de boete betaald en de zaak is buiten proces afgehandeld. En de kwik is dan op die dag in de magazijn, beter gezegd de container, opgeborgen. De sleutel waarmee de container normaliter wordt opengemaakt bleek niet meer te passen. Ja, de collega is op 25 april is hij in de container, probeerde hij de container open te maken om in beslag genomen medicamenten op te bergen. En het bleek dat er een andere slot op de container is geplaatst. De slot werd vervolgens opengebroken en na inventarisatie is gebleken dat de 11 kokers inhouden de kwik ontbreekt. En Er is, u begrijpt, het gaat om een vrij ernstige zaak. De afdeling kapitale delicten is terstond gestaan met een onderzoek. En het onderzoek is op dit moment in volle gang. Ja, het is, het is bij een ondernemer in beslag genomen. De afdeling RBT Paramaribo. En de verdachte is toen overgebracht. Dat is op 14 maart gebeurd. En de verdachte is overgebracht. Je wordt voorgeleid en de zaak is buiten proces afgehandeld. En de kwik is op die dag in de magazijn geplaatst. Mm-hmm. In de container geplaatst.
2: Ja. Inspecteur, zijn er camerabeelden?
1: Dus op dit moment is het onderzoek gaande. Kapitale Lekt is bezig met het onderzoek. En ik heb nog geen gedetailleerde informatie met betrekking tot dit onderzoek. Maar ik heb begrepen dat het vordert. Ik denk dat ik later een gesprek heb met een van de leidinggevenden wat dit onderzoek betreft. En als er meer informatie is, dan zal ik dat sowieso morgen delen met de gemeenschap.
2: Inspecteur, u haalde daarnet een opmerkelijke detail aan bij het slot waarmee zo'n container werd gesloten. Hij is blijkbaar verwisseld, dat zegt u. Is dat aan de slot terecht? Is het opengebroken misschien? Of is hij opengemaakt met de sleutel?
1: Dus het andere slot is, dat andere slot is er. Dat slot waarmee het normaliter opengemaakt moet worden, dat is er. Maar het slot zelf is vervangen. Ja, u begrijpt, de collega van de afdeling fraude die belast is met het opbergen van de goederen, die begaf zich op 25 april terug naar de container om weer goederen op te bergen. En hij kon niet in de container gaan. En het bleek dat er een andere slot is geplaatst. Dat slot is vervolgens overgebroken. En kwam tot de ontdekking dat als eerder vermeld, is weggenomen. Dat zoals ik het zei, ja, het onderzoek loopt. Ik volg ook de reacties op social media. Maar laten wij niet prematuur zijn. En wachten op het resultaat van het onderzoek. Maar laat me dit ervan zeggen. Als bleek uit het onderzoek dat een politieambtenaar of politieambtenaren betrokken zijn bij het wegnemen van de kwik, dan kan ik de samenleving wel garanderen dat deze korpschef het integriteitsvraagstuk als een van zijn prioriteiten heeft. En u weet, wanneer we praten over integriteitsvraagstuk, is het een kwestie waarbij iemand moet bepalen wat de juiste handelwijze is om eerlijk, betrouwbaar en vervolgens professioneel en maatschappelijke normen en waarden te handelen. Politiemannen die zich vergalopperen en het imago van het korps ernstig schade worden door de korpschef terechtelijk zwaar aangepakt en zelf ontslag ligt in het verschiet. U begrijpt, de politieman legt een eed of een belofte af bij de aanvaarding zijn bediening. Dus we gaan ervan uit dat de politie zijn werk correct moet doen. Maar laten we het onderzoek afwachten, de samenleving ook geruststellen. Wat het resultaat van het onderzoek ook zal zijn, zullen we dat delen met de gemeenschap. We zijn dat ook verplicht.
2: Inspecteur, wie wist allemaal dat er in die specifieke container zulke spullen werden opgeslagen?
1: Dus de afdeling zelf is op de hoogte en de unit die ervoor zorgt dat die heeft ervoor gezorgd dat de verdachte is afgehouden en is overgebracht naar de afdeling fraude.
0: Oké, dat is dus inspecteur. Iemand zei dat heel treffend, Isabi. Dus eigenlijk zo, ja. Eigenlijk moest man take me money. Isabi, ik hoorde dat ik op 1 kilo go to, me op 1 10 kilo go to. Dan moest man take a 10 kilo go to, dan moest man charing is go to, dan dat je arki nou. Ik kan bewijzen, ze zo breed zo smaak. Of nee, komt dat go to, komt dat money. Ik hoorde dat ik maar 10 duzen dollar. Stel me aan 10 duzen dollar, dan moest man take a 10 duzen dollar. Dan moest man regen naar school, dan dat je nou maar horen 10 duzen dollar, Jimmy. Omdat dringend mim gewoon prezi en mim gewoon money. En de politie is mijn beste kamerad. Dus ik vraag assistentie. AUB's. Hoe kom ik aan het geld? Ik heb er een verklaring voor. Zo breed, zo smal. You know, maar, dan moet ik moet ervan zeker zijn dat ik me gaan zolang aan mijn voeten aan money veilig. Isabi, het kan niet zo zijn dat if Sanders goed dat Sanne last drappel ik eerste. Laten we ophouden. No? Dus heel de wereld kijkt naar ons, dames en heren. En het is elke keer weer onderzoek wordt gestart en dat soort bla bla bla. Maar uiteindelijk willen we ook weten wat is het resultaat van het onderzoek. Wat heb je bereikt? Kom ons vertellen na een maand. En je hoeft niet op pers te wachten om te bellen, om te vragen. De politie kan ook zelf het initiatief nemen om een bericht te maken. Isabi, om de informatie te delen van na onderzoek is gebleken dat drie manschappen zich schuldig hebben gemaakt daaraan. En hoe hebben ze dat gedaan? Zo zijn ze te werk gegaan. En dit zijn de andere manschappen die zich hebben geleend daarvoor. En die hebben meegewerkt. Dat is sabit, maar ik weet het niet hoor. Dit land is toch... Elke dag zijn er... Natuurlijk zijn er ook mooie dingen die gebeuren in Suriname hoor. Maar helaas heb je ook elke dag een bericht waarbij je afvraagt... Maar hoe is het mogelijk? Je gaat ervan uit dat je daar lekker... Dat daar alles veilig zou moeten zijn, toch? Isabi, en waar die dingen ook zijn. Ja. Ik weet het niet hoor. Echt. Mi no sabi. Met hij eerlijk. En daarna hebben ze erover gesproken. Het is een lange discussie geworden, inderdaad. In de Nationale Assemblee, waar ze... over justitie en politie gesproken hebben. Maar ik wil nog even voordat Nicola Diana... wil ik nog even bij meneer Elskamp blijven. Want Isabi, er is een poging ondernomen... voor Broan Scootwagidok. De man bonk Molotov cocktail... op het scootbureau. Gooding. De Zoubesablik Nieuwe Haven... Je vraagt je af, wat is er allemaal aan de hand? Is het een gang die bezig is? Zijn het mensen die dus contact hebben met anderen in een bepaalde case of zo? We willen daar het fijne van weten. Want het mag niet zo zijn, dames en heren, dat ik ermee begin bonk. Die dingen hebben we gehad natuurlijk, maar toen kwam het niet van... dat was toen de spanningen met de militairen waren. In 90 dacht ik na de moord op Gooding. Maar ja, dat waren andere tijden. Maar nu zijn we andere tijden en daar kijk je natuurlijk helemaal verbaasd op. Dat Molotov cocktail in bonkt op scootbureau en dat er poging ondernomen wordt voor Bronze Scootwaggy. Nou, diezelfde Elskamp, de woordvoerder, hebben we weer eens gevraagd om ook hierover kort wat te zeggen. En hij was bereid. En Kuklarap is hij snel. Dan willen we u dit deel natuurlijk met meneer Elskamp over ook laten horen. Laten we luisteren.
1: Ongelaten hebben gepoogd om een politievoertuig in brand te steken. Het is bij een poging gebleven. Dat voertuig heeft inderdaad wel brandschade opgelopen. En er zijn camerabeelden. En... ik kan de samenleving garanderen dat ook in deze zaak klaarheid wordt gebracht. En de verdachte die zich hier aan schuldig heeft gemaakt, wordt sowieso achter slot en grendel geplaatst. En we hebben recentelijk ook nog een geval gehad. Dat is vrijdag 29 mei. Is er een Molotov cocktail gegooid tegen het politiebureau Herman Gooding. Misschien is het goed als ik de samenleving even kort uitleg. Het is omstreeks 11 uur in de avonduren. Wordt de dienstdoende wacht van de aangifte. De aangifte is op de benedenverdieping van het gebouw. Ze hebben een knal gehoord. Het is net als een ontploffing. De wacht is naar buiten, begaf zich naar buiten om na te gaan waar het geluid van de ontploffing vandaan kwam. En er werd vuur ontdekt bij een van de ramen van de afdeling forensische opsporing. Zij zijn gehuisvest in de bovenverdieping van het gebouw. Het vuur ging daarna vanzelf uit. De schade, het raam, is beschadigd. En het gebouw heeft eveneens schade opgelopen. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. En net zoals ik u zei, de afdeling kapitale delicten is gestart met het onderzoek. Er zijn in ieder geval camerabeelden veiliggesteld waarop een verdachte figuur, een man, te zien is die verantwoordelijk is voor het werpen van de Molotov cocktail. En er zijn ook camerabeelden die de vluchtroute van de verdachte aangeven. Net zoals ik het zei, het gaat om een manspersoon. En de politie gaat deze beelden later op de dag ter beschikking stellen, zodat de samenleving de politie ook kan helpen om deze onverlatenen zo snel als mogelijk achter slot en grendel te krijgen. En ook na te gaan wat de reden is om over te gaan, of wat hem heeft gedreven om over te gaan om zulke handelingen te plegen.
2: Inspecteur, bestaat er een verband tussen dat van de pro-wagen en dat van de Molotov cocktail?
1: Dus dat zeg ik u toch. Ik kreeg later op de dag meer gedetailleerde informatie van de afdeling kapitale delicten. Ik heb net een gesprek gehad met het afdelingshoofd en ik kreeg die informatie en ook de camerabeelden ter beschikking. En we gaan dat meteen delen met de samenleving.
2: Inspecteur, zeker delen van de gemeenschap die maken zich zorgen en vragen zich af, kan de politie zichzelf nog wel beschermen?
1: De politie kan zichzelf nog beschermen. Maar mensen, ja, ik weet niet als we gaan uitweiden, maar ja, mensen hebben altijd een criminele inborst. En mensen met een criminele inborst zijn vaak tot alles in staat. Maar de politie kan de samenleving geruststellen dat de politie in staat is de samenleving te beschermen en ook zichzelf. Wat dat betreft, daar sta ik 100% op.
2: Zijn de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd bij de politie? Niet alleen bij Herman Goedings, maar ook te Geersvliet?
1: Ja, dus wat betreft de alertheid, dat is sowieso, komt sowieso aan de pas. Vooral de mensen die de surveillance doen. En alles dat verdacht is, wat extra alertheid is er, is wel geboden. En wat veiligheid, blijft hetzelfde. We doen ons werk normaal, maar in ieder geval alertheid is er wel in dit. Vooral de mannen die op surveillance zijn, opvallende. Ook de camerabeelden van Safe City worden nauw gelet in de gaten gehouden. Op alles dat verdacht is, wordt er daarop ingespeeld. Ik kan de samenleving gerust stellen dat de veiligheid gegarandeerd is.
0: En dat zei Michael Elskamp van de politie. Iemand zegt, waarom waren er geen camerabeelden waar de vader kwik waren? Stelen is een soort algoritme geworden in Suriname waar geen oplossing meer voor nodig is. Er moet korter met gemaakt worden met dit soort mensen. Maar ja, kijk, die beeld, ik lees meestal geen comments op in die live, omdat iedereen die dingen al ziet, die zou ik kan lezen op mijn telefoon, want dat nieuw wat je ziet. En voorstellen die dus ook op de phone worden gedropt. Maar goed, in DNA is er hierop gereageerd, dat ga ik u later op de middag laten horen. Er is morgen school, dus we doen een beroep op de op alle ouders. Stuur de kinderen morgen weer naar school. En ik hoop dat de mensen goed tot elkaar hebben gepraat. Want we hopen niet dat er weer een stagnatie komt vanwege het feit dat deze of die of whoever vindt van Arkino. De afspraken worden niet nageleefd. Welke afspraken de mensen gemaakt hebben, het ligt al op straat hoor, dus we hoeven niet echt officiële dingen af te wachten. Maar de mensen hebben dus een pakket aan maatregelen afgesproken. En daarmee hopen we dat er rust gekocht is. de vertegenwoordigers van de regering. Ik zag de adviseurs van de president. En ik zag de onderminister. Hoe heet hij ook alweer? En ik zag ook meneer Beno. Met de bonden, dames en heren. In principe overeenkomst afgesloten. waarbij onder meer achterstallige betalingen, toelagen, overuren en structureel overleg tussen de partijen zullen plaatsvinden. De mensen spreken af om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen en geschillen voortaan zoveel mogelijk via overleg op te lossen. Ik zie een foto van minister Curry die de overeenkomst ondertekent met de mensen. Ik zie mevrouw Mangre, ik zie mevrouw Baron. En de minister van Financiën, die is er ook bij, mevrouw Wijnerman. Daarna andere foto waarbij de overeenkomst dus zo demonstratief wordt getoond. En op de foto zie ik dat, eigenlijk moesten we deze foto laten zien, mevrouw Kerdijk kijkt niet zo happy. Maar ja, laten we hopen hoor. Laten we positief blijven en hopen dat hetgeen overeengekomen is, dat de mensen zich daaraan houden. Maar het meest belangrijke in die hele overeenkomst vind ik, zal niet meer lezen zo net. Geschillen zullen via overleg opgelost worden. Isabi, geen lange beren verhalen. Morgen is er weer school aan de mensen, de kinderen onderwijzen. Is het het begin van het derde kwartaal? Because there's no time to lose. En laten we hopen dat de leerkrachten vol motivatie het proces wederom zullen oppakken. Waar de leerkrachten ermee ophouden, beginnen, dames en heren, de mensen van BMPO. Want die zijn in beraad gegaan. Waar het beraad is opgegeven aan de ene kant, gaat het beraad in aan de andere kant bij de bond. Bij de bond. Personeel ministerie van OWSC, meneer Giovanni Beek, heeft vandaag een persconferentie belegd. En hij maakt dat hij de problemen laai. En de man maar horen moro. Dan laten we naar Beek luisteren. Deze mensen zullen dan dus nu ook aangehoord moeten worden, zodat ook hun probleem wordt opgelost. En ik ben benieuwd, wie is Beek? Ik weet niet wie die hele Beek is. Oh, is die meneer daar dan? Deze meneer is meneer Beek. Alsjeblieft, voor de mensen die hem niet kennen. Giovanni Beek, voorzitter BPMO. En dit is wat er van gemaakt is.
3: De reden waarom het zover is gekomen dat wij er nu in actie zijn, of laat me dat woord actie niet gebruiken, maar beraad, is omdat na telke malen te hebben aangegeven wat de noden zijn van de medewerkers, het niet onderwijsgevend personeel, er ten lange na geen gehoor wordt gegeven.
2: Vertelt u ons, wat houdt uw beraad in?
3: Ons beraad is dus, als wij binnen eenmaal 24 uur niet zijn uitgenodigd door staf en directie, dat wij binnen die 24 uur het werk morgen ook niet gaan bezoeken. En het gaat dan om het niet onderwijsgevend personeel die lid zijn van de bond.
2: Wat zijn de problemen?
3: Wel, er zijn een aantal van problemen. Maar de meest belangrijke ga ik dan voor u oproepen. Te beginnen met de vervoerstoelagen, de financiële problemen. De controleurs binnen het ministerie moeten het doen met een vervoerstoelage van 500 SRD per maand op maandbasis. En dan wordt er vanuit de afdeling zoveel geëist dat het werk gedaan moet worden. Anders is men dan maar genoodzaakt te kiezen voor een ander ministerie of zo. Dat soort van uitspraken. Dat helemaal niet past. Een ander punt is die achterstallige betalingen van de 10% meer werkvergoeding. voor algeheel niet onderwijsgevend personeel binnen het ministerie. Er zijn nog steeds mensen die niet in een periode tijdbestek van 2 jaar die niet beschikken over die 10% meerwerkvergoeding. Ze hebben het gehoor niet gehad. En er is zoveel keer aangegeven. En let wel, het is een toelage voor een periode van 2 jaar. En de bond nu, die vraagt namens zijn leden, hoe staat het verder dan na deze periode? Wat zal er gaan gebeuren met die 10% meer werkvergoeding? Niemand wil achteruit in salaris gaan. Ja, dan dus het wordt het opgenomen in de bezoldiging. Wat kunnen we verwachten? Geen respons. Geen respons. Niemand die daarvoor echt verantwoordelijkheid wil nemen. En we willen ook niet de onzekerheid. Een ander punt wat de financiën aangaat, is dat in Albina, wat wij zijn op bond is, landelijk hebben wij de leden. Albina, daar heb je en Mungo, maar meer Albina, dat je dat sinds 2022 de zon- en feestdagen de mensen niet heeft bereikt, die extra vergoeding van de zon- en feestdagen. Wanneer men heeft gewerkt op de zon- en feestdagen, dan krijg je extra vergoeding op jaarbasis. Sinds 2022, 2023 is het nog niet in orde gemaakt. Delen van mensen die over 2024 moeten ontvangen, waarbij werd gesteld door de staf dat 1 mei de deadline is waar ieder over zijn gelden zou beschikken. Wat blijkt? Geen uitbetaling, niet iedereen heeft nog kunnen ontvangen. De mensen van Nikeri hebben dat allemaal steen en been aangegeven. Dus zo zijn er een tal van zaken. Het komt erop neer dat ook de niet-onderwijsgevende ook problemen hebben, net als de onderwijsgevende. En daarom willen wij ook gehoord worden. Maar het kan niet zijn dat alleen de onderwijsgevende, er was daar een bericht uitgegaan vanuit het ministerie dat ja, alle betrokken partijen en zo. Nadat je nadere informatie opzoekt, hoor je dat je dan van vooraf moest hebben geregistreerd en zo. Wat blijkt dat dus dat alleen de onderwijsgevende bonden zijn meegenomen in het gesprek. Maar het een staat niet zonder het ander. De niet-onderwijsgevende binnen het ministerie zijn even van belang voor de onderwijsgevende, zodat het apparaat vlot kan fungeren. Begrijpt u dat? Vandaar dat wij ook aan de bel trekken van, luister, als de onderwijsgevende in actie zijn voor hun belangen, dan laten wij ons eigen stem ook horen, want wij hebben die belangen ook en de problemen zijn overeenkomstig.
2: De communicatie, daarnet heb je aangegeven, je hebt meerdere keren gesproken, deze problemen proberen aan te halen bij de leiding van het ministerie, maar er is geen oplossing gekomen. Vertelt u ons meer over die communicatie, hoe dat is verlopen?
3: Eerlijkheidshalve geef ik aan, deze problemen dateren niet van nu, niet van vandaag. Begrijpt u? Maar bij een wisseling van de wacht, want ook voor die tijd waren wij bezig met de rechtspositionele aangelegenheden van onze medewerkers. Maar bij de wisseling van de wacht hebben we dan een kennismakinggesprek gehad. We hebben dan gesproken over, de minister Atas heeft gesproken over processen die zouden worden ingekort. Dat het niet meer zo lang hoeft te duren. Dat al die achterstanden ingehaald kunnen worden. En dat iedereen kan beschikken over zijn rechtspositie. Zijn aangelegenheden, wat zijn belangen, ja toch, in orde gemaakt kunnen worden. Dus er is veel toegezegd. Via de call hebben wij dus als wensenpakket ook ingediend. Dat zou dan verder onderhandeld worden met het OO, onderhandelingsorgaan van de regering. Nadien hebben wij ook gesproken over maandelijkse presentaties eventueel als de bonden bij elkaar komen om dan te kijken wat de resultaten zijn. Maar het blijkt van dat allemaal bij woorden is gebleven.
2: Ja.
3: De presentaties blijven uit. De uitnodigingen, als die niet op verzoek of op aandringen worden aangevraagd, dan hoor je ook niets. En ook al doe je dat, ook al vraag je een meeting aan, een gesprek aan met directiestaf, dan wordt het vandaag, steeds weer vandaag, want iedereen heeft het druk, begrijpelijk. Maar de belangen van de medewerkers die staan, hebben ook prioriteit. Dus er moet tijd vrijgemaakt worden om aandacht te schenken, net als toegezegd, aan de problemen van de mensen.
2: Maar heer Beek, dan deze vraag. Hoe verantwoordelijk is het om nu een actie te houden, zeker tegen de achtergrond dat de onderwijsgevenden ook een actie hebben aangekondigd. Straks ligt het heel ministerie stil. Hebben jullie daarover nagedacht?
3: Maar het lijkt wel dat de enige tool is. Wij hebben altijd gedragen, wij hebben altijd gekozen voor overleg. Geduldig. Wij verzoeken dus daarom zeker op korte termijn een reactie en een heldere actieplan van het ministerie. Ziet u, de PPMO is altijd bereid om in constructief overleg te onderhandelen. Maar als er geen gehoor wordt gegeven, als er geen, dan is dat de enige middel om dan aan te grijpen. Ja. Want de problemen zijn niet van de actieplannen blijven uit, concrete plannen. Het blijft maar bij woorden en niets wordt gedaan. Maar, als je staat dan, wat blijkt? De mensen geven aan dat die jongen, nou kort is mijn koren, jongen. We worden gewoon voor de gek gehouden. Want zij leven in alle luxe en wilde wordt aangegeven. En kijk, wij hebben steeds te maken met prijsverhogingen. Gasbom en kondiri, bredden en kondiri, busvervoer en kondiri, oliesref en kondiri. Maar er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Wij moeten maar steeds proberen rond te komen met onze karige bezondiging van 11 of 12.000. Dan heb je ook nog zo'n grote werkdruk op de werkvloer. Want wat los van het financiële, is er dan ook nog steeds een personeelstop. Een personeelstop. Dat geld, wat het werk verzwaart voor de hardwerkende, degene die

0: de groep te communiceren. Dus daarbij is het toen gebleven. En ja, verdere communicatie gebeurt dus nog wel door het samenspraak met de algemeen technische directeur. Maar tot een concrete oplossing komen we niet. Wat lijkt steeds weer in jouw haar, jouw troon, Susanne, van ja, maar dit, ja, maar dat. Wij komen voor oplossingen. Wij komen gericht, doelgericht. En niet steeds om over hetzelfde heen weer opnieuw te beginnen. Dat moet ook ophouden, want zo komen we ook niet vooruit.
1: Dus je lost een probleem op links, dan rechts van trapprobleem mee ontstaan. Je lost een probleem op rechts, dan links van trapprobleem mee ontstaan. Je blijft aan de gang. Alamaisuku money. Dames en heren, alamaisuku achterstallige toelagen. Alamai tak over gebrekkige communicatie. Maar ten aanzien van gebrekkige communicatie, moet hij eerlijk zeggen, if me communiceer aan haar die. Isabi, me communiceer constant tak je weet if me. Heer die met belly. Heer die me wat stem af. Heer die, me wat luku. Soort plan je abi fa je esching. Het gebruik van de communicatie, Wani. Maar saka communicatie, je. Je hebt communicatie, Wani. Dames en heren. Isabita mensen, communicatie is twee street hoor. Maar even communicatie, Wani. Me saka communicatie, je. Isabi, me betrek je, herdi me kari, konsdo luku, zo breed. Minst 10 minuten. Alla die, me kari folie, si 10 minuten. Dames en heren, sa communicatie, alles is probleem de. De man is naar BMPO. Bond Personeel Ministerie van Openbare Werken. Meneer B. Is dat een beetje bij dit ook? Jullie vinden het altijd erg als ik zing. Maar meneer Spang, want ik hou van zingen. Een vrouw zei me laatst, meneer, ja, je hebt een goede stem, je zou kunnen zingen. Maar je moet ook bij de meneer de man in de studio. Ik wil zingen een poko. Everywhere you go, it's the same. Money worries. Zal ik zingen, every day you go, it's the same what? Shit, no? The same thing. Everywhere you go, it's the same thing. Money worries. Hi, president. De mij weer is Gino. Maar deze dingen zijn makkelijk op te lossen, man. Met Caricom, communicatie. Oh, wat is het communicatie? Achterstallige betalingen kan een beetje moeilijk zijn. Want daar moet je natuurlijk gaan zitten met verkarazijn. Met financiën en zo. Isabi, met komelijke baga. Vaste aanstellingen aan de wanratie. Ja, dat is dat. Look, allemaal aan zekerheid, jaren. Dan ben ik allemaal aan zekerheid. Dus onomtekenen kan de oest doen, kosa, man. Want wat zo smart dat IB kan jezelf beveiligen. Nee, onom kosa, man. Allemaal aan zekerheid. Isabi. Allemaal aan zekerheid. En één ding wat je de mensen ook ziet zeggen, meestal. Ja, maar tijdens Chan zat je rustig en waarom kom je nu? Kijk, ik kan niet zeggen van de onderwijsgever de laatste tijdens Chan ook rustig zaten. Want die mannen constant die man storen, man. Constant die man bij storen, man. Of de mensen die man bij sikkie. Deze mensen, niet zozeer, maar. Voor al hun problemen, vaste aanstelling. Je kan ze niet kwalijk nemen. Allemaal aan een zekerheid. Isabi, want als hangjes de key, je hangt maar aan een draad. Je want ze veel bij dong. Isabi, je kan ouro. Je denkt je pensioen. Dus iedereen probeert zoveel als mogelijk zijn eigen hakje te redden. En wat zijn ze met takkie? Van die met takkie? Gebruik communicatie. Met zakken communicatie. Na communicatie, Johanny. Met zakken, je. Ja, herde mekari. 10 minuten. Laten we even praten. Wat zijn je voorstel?

0: vele? Wat zei je inzichten? Wat denk je? Na een uur met Karibaka, 10 minuten. Hoe ver ben je gekomen? Ik heb dit uitgerekend. Wat denk je ervan? Hoeveel mensen heb je op die lijst? Vertel me wat meer over ze. Wat moeten ze hebben? Oké, ik heb 3 voorstellen. Ik roep je straks, dan gaan we over mijn voorstellen praten. Bagawa, u met Karibaka, 10 minuten. Oké, heb je nagedacht om me voorstellen? Oké, ik heb nog 2 aanvullingen. Ja, daarna communicatie, Wani. Mijn zaken, communicatie, je wordt er niet goed van. Dus dat is 1 ding dat je kan oplossen, hoor. Ik denk niet dat het zo moeilijk is, of misschien zie ik het te makkelijk. Maar het is te managen. Dat was meneer Gio van die Beek. De voorzitter van BMPO. En BMPO staat voor Bond Personeel Ministerie OW. Dan hebben we dat gehad, mensen. Iemand zegt, daarna nooit meer. Ik ben klaar. Einde dienst nog de. Dus ik ben inderdaad vergeten de mensen. Maar mijn versteer muntje ook bad. Dus dat mijn muntje van de jari, dat mijn brada. En mijn bel me en dat moet je wel geen adres.
1: Ik ben niet aan het adres.
0: Ik wil allemaal kopen modder. Maar moet daar hype. Oké. Peode. Morego. Daar maar leg me uit, papa. Isabi. Maar dat moet daar hype in mijn. Maar dat leg me uit. Maar voor pay op mijn pop. Maar dat moet op studio, man. Dat is de rij. Gewoon Greepstraat, toch? Dat is ik gewoon Greepstraat, de rij. Lang. Je borgo in Sani dog. Je reed lang ago bit star dog. Pestar bede. Ay, dat is Amza. Daere. Maar dan weer een attack door. Dus mo fire ma gehemelo. Gehemelo kasi amataki. Mensen. Isa. Maar dan im doro ti de neti. Wo dringa sopi. Mitama in a yadak score bij tamara. Kan je score bij tamara? Dan kan ik kan wat een beetje lekker. Isabi, dat is wel weer lekker. Maar. En het probleem is, ik ben alleen, dus dat is een probleem. Isabi, mijn man, tja, maar dat iedere gosofara, want we hebben kinderen. Dus dat is mijn borrego. Maar ik denk dat muntje, ik ga eerlijk zeggen, lekker kut. En het is niet verantwoord, dat je gaat het likken, dan moet je terugrijden van die geheime locatie. Helemaal naar de stad. Ja, helemaal naar huis. Isabi dus daar. Meentje. Tralisiara. Traari titabigiari. Mangai. Tedede. Nee, me feliciteer hem. En deze man en ik hebben een bepaalde band. Amaris leer me rei wagi toch. Dus daarom. Op de weg naar Nikeri. Dat maar leer me rei wagi. Isabi. Meentje. Winston. Alle andere mensen die jarig zijn vandaag, wil ik feliciteren. Ik denk ook aan de familie Duiker. Morgen is de dag, hè? Morgen is 3 juni. Een grote geest zou morgen jarig zijn. Maar goed, de zieke mensen, we denken er ook toe in Nabagan Natori. Ik denk Sabitak, Anno Dewan De. Siki Nadi Alaman, Oman Egot Napen, Wawenkri Bai Siki. Dus. We hopen dat de kies de schrift baga. En de wanpe sari de. We denken nogmaals aan de familie Hellstone, aan de Wanika straat. Ja, mami. Misschien wel heb je die manting. Ik weet niet of ze al gelezen heeft, maar ja. Ik begrijp het, het is druk. Je kan niet alles lezen. Iedereen hebt. Dus mevrouw Hellstone, love you. Sterkte. En all the best. En ook Urta en alle anderen. We zullen de DNA doen, no? Maar ik wil een paar dingen lezen, man. Laat de DNA even wachten. Isabi, maar het is wel spannend geweest in de Nationale Assemblée. Daar moet ik wel eerlijk over zijn. Heel erg spannend. Heel erg interessant met de bijdrage van de leden ook nog. Dat moet ik eerlijkheid zelf zeggen. Oh, het is BM. De man onderwijsbond, no? Oh. Oh, ben ik naar openbare werken. Dankjewel voor de correctie, hoor. Meneer de man OW. Lembo Nyam. Dame de heren, want die zijn Nyam Poe. Nou, hoor wang. Het was geen scheldwoord, hoor. Nee, bies maar bij dat jongen Nyam Poe, hè. Ik zie dat Ballo een bericht hebt, Horry Spang. En dan heb ik hier bericht aan de leden. Beste leden, tijdens onderhandelingen over de secundaire arbeidsvoorwaarden is er overeenstemming bereikt tussen de regering en de gezamenlijke onderwijsbonden. Hierbij nodig ik je uit om de live briefing vandaag om 2:30 te volgen. Oh, die man hebben een live briefing. Tijdens deze briefing zullen de gemaakte afspraken en de vervolgstappen nader worden toegelicht. Met vriendelijke groet, de live briefing, ATV, EBC, STV, Stravas. Ja, die mensen kijken naar Baganatori, dat is jammer. Mevrouw Ballo, de voorzitter. Er kunnen maximaal 3 mensen met een sleutel zijn. Ik had slot, Brokko Skoto, Noyere, Fadim, Brokko Slot. En ik zie dat Ballo, dat BLTO, dezelfde fout maakt als BVL. Mevrouw Ballo was secretaris en Bilkerdijk was voorzitter. Hij is in februari overleden. Dan schuif je niet gewoon op naar de voorzittersstoel. Is meneer Bilkerdijk overleden? Hè? Even. Ik hoor dit niet, dit ding overvalt me. Daarom heeft die man niet gereageerd op mijn app. Boy. Klopt dat? Ik ben een beetje smakeloos. Ik ben maar smakeloos. Ik schrik hier even van, hoor. Ik hoop dat het niet waar is. Maar ja, die gaat niet zomaar naar iets zeggen, ook naar iets. Helemaal overvallen we dit bericht. Maar februari is niet eens zo lang terug, dus misschien heb ik iets gemist. Even sturen. Die man was ook zo'n interessante spreker. 2 keer een interview met hem gehad. Ja, dus dat vraag ik ook, zit niet. Mies Krikkie. We fietsen door. We zouden lezen een paar van de dingen. En ik heb hier voor mijn neus het eerste bericht. Nou. Ja. Lim, met alle salarisverhoging kunnen we onze borst nat maken. Prijsverhoging in de winkels. In de winkels. Prijsverhoging overal. Al. En dat is het probleem. Even hoor. Mevrouw, hoe gaat het met u? Ja, ik ben boos op u toch. U had wat een afspraak gisteren. U bent in vergadering gegaan. Ik begreep het, maar... En ik heb hier zo zitten. Waar bent u nu? U gaat naar huis. Nee, maar jullie gaan live tijdens Baganatori. Geen hond kijkt toch? Je moet dat jongen tijdens Baganatori. Ik wacht op u. Ja, hoe laat bent u hier? Ja, kom. Hoe laat komt u? Het is pas 3:00. U komt zelf. Oké, tot zo. Hai. Dat is een vrouw, dat is mevrouw, mevrouw Baron. Mevrouw Baron gaat straks komen. Waar zijn we ook alweer? Ik vraag iedereen, laten we bidden voor de hoge plaatsen. Want inderdaad, met al de dingen die toegezegd worden, hoe je kan kiezen, want geen krab krabo, dat is gewoon een feit hoor. Maar hoe zit het met de prijzen voor eerste levensbehoeften, en olie en noem maar op, benzine, karkong. Alleen mijn toelage kan onmogelijk in de vaste maandbezoldiging worden opgenomen. De toelage kan eventueel verruimd worden, maar als die situatie zich niet langer voordoet, ook worden opgeheven. Onder wie resorteert deze bon? De problemen zijn niet van vandaag of gisteren, ook niet van eergisteren. Vele problemen zijn toch voor straf bij een bepaald ministerie geïntroduceerd. Ik vind dat onze ambtenaren onredelijk zijn. Zoveel achterstand. Chan kwam niet eens bij de poort tijdens demonstraties. En nu moet alles tegelijk opgelost worden. Ik denk dat we een combinatie van een democratische dictator nodig hebben in het land. Die dingen zijn ze gaan opstapelen toch, dat is het probleem. Zelfde geld, nee, eigenlijk moeten alle bonden van de ministeries ook starten. Indien men het meent, dan moet men gewoon naar alle werkers kijken. Hetzelfde geldt voor het niet verplegend personeel van het ministerie van Volksgezondheid. Voorlopig is dit alles het begin. Vooral hoe de politie heeft heel wat gedaan waarbij ze niet gestraft worden. Dus er zijn vraagtekens. Het is de stilte die de storm vooraf gaat. Sa usuku nadat un ochari. De kiesonderwijs Faden Sani. Denk ik kiesonderwijs Faden Sani. Mafia et tira kondria. Mijn hebben gelijk niks aan schrijven, maar goed, milisie. En ik hoop dat het dat ik goed gelezen heb hoor. Want, meneer Elskamp zegt dat er camerabeelden zijn van wat daar gebeurd is bij, de politie, bij het politiebureau. Nieuwehaven. Maar bij de container gesleed zegt hij niets over camerabeelden. Als er vandaag of morgen iemand bij jou komt om te zeggen dat als je morgen niet te zien bent op FB, pleeg die zelfmoord. Hè? Dat begreep ik ook niet. Enkele jaren geleden werd er ook een geldsbedrag van 7000 euro gestolen op de afdeling kapitale delicten, die niet belast is met het onderzoek van Kwik, de Gersleid. Vanaf deze diefstal op de afdeling kapitale delicten is niets van terechtgekomen van het onderzoek. In Suriname is de politie onze beste kameraad in plaats van beste kameraad. Op beste kameraad in plaats van beste kameraad. Wat gebeurt er in mijn mooi land Suriname? Eerst naar Dopu Elassi uit een kluis van AT jaren geleden. Dan 400 kilo goud bij Grasalco. En nu is het Kwik. Waren die dingen zo klein dat men het gewoon in een broekzak heeft kunnen stoppen? Dis de carpus puse lucu merci. Ja. Ik heb een paar filmpjes voor u gestuurd. Eén van een man die dus wordt aangereden en een man die dus weer een broffiet steelt. En een van de mevrouw. Een van de Nationale Assemblée. Ja, maar ik heb al die filmpjes gezien. Nu wordt het moeilijk voor onze regering. Ze hebben een akkoord bereikt met de leerkrachten. En nu gaan alle bonden opkomen. Aanstel is vanaf volgende week ook al in paraat. Ja, ik heb begrepen dat de mensen in de zorgsector zich beginnen te roeren. O, mooi, jij nakondre. Ook een mooi. Je vraagt je af hoe het staat met de prijzen. Wel, ik vraag me af hoe het staat met de rest die geen verhoging of toelage krijgt. Zij moeten namelijk naar dezelfde winkel met de verhoogde prijzen, zonder enige opslag te hebben ontvangen. Wie denkt aan die mensen? Wie? Mooie vraag allemaal die jullie stellen. Mooie vraag die jullie stellen. Ik groet u, meneer, dankjewel. Ik hoor niks van koopkrachtversterking voor het eerst zo laat. Vraag aan mevrouw Baron wat er met de pensioenen van de gepensioneerde leerkrachten en andere gepensioneerden zal gebeuren. Zullen die ook verhoogd worden? Mevrouw Baron komt straks hier in deze live om ons wat feintjes te vertellen hoe verder. Ik heb er wel niet gevraagd hoe ver ze zit en binnen hoeveel tijd ze hier zou kunnen zijn. Maar we gaan rustig door. Ik heb nog DNA. Maar ik kan DNA niet starten, want er is nogal een lang fragment. Goedemiddag, nieuwe minimumloon zou sedert maart moeten ingaan. U mag de berichten sturen op 8781482, is het toch? 8781482, ja, dat is het nummer. Dat is ons appnummer, niet vergeten. 8781482. Misschien moeten we met Tillesuur even afstemmen om ons een mooier en makkelijker nummer te geven, waarop de mensen sneller kunnen bellen. De overheid moet... Goedemiddag Limburg, we weten niet of er koopkracht zal krijgen. Ik groet u, ik hoor niks. Ach, heb ik al gelezen, man. A bond die zien af voor mangelen toe? Nee, het is een andere bond. Juspol is in handen van Abob. 4 kilo goud, Grasalko, niet wat volgt dan maar. Dat is Jenny haar beleid. Weer bij de politie, waar gaan wij naartoe? Laat dit luid en duidelijk zijn. De pseudo-monteur die aan de Marwijnenstraat bij een kopiebedrijf voertuigen met name autowrakken op de berm parkeert, moet worden aangepakt. Bij nader onderzoek gaat het om een bricolateur. Welke berm? Marwijnenstraat. Als ik Marwijnenstraat hoor, gaan mijn oren staan. Kopiebedrijf ook nog, daarna helemaal voorin. Ik was zo geschrokken, meneer Limbo. Ik dacht dat iets ernstigs was gebeurd. Oh, aan het begin nog. Ik vind het ernstig, dus daarom heb ik ervoor gemeend om naar die meneer te luisteren. En tussen nu en morgen nogmaals moet er een oplossing komen. Gasbom en brood, allemaal verhoogd. Limbevolker, intussen heb ik mijn rijbewijs al. Ik moest toch onder de tafra betalen na 5 tot 6 keren te hebben verlengd aan die gasten daar. Zo. In op een paai toch, daar ben je ook fout. Wat er in Suriname moet gebeuren is regelmatig overleg met de vakcentrales en alle knelpunten bespreken. Vaste periodes afspreken. Dat voorkomt veel ruis en zorgt voor rust. Goedemiddag, wie is die Koeman? Hij heeft een soort live programma op social media. Hij scheldt de regering en vooral jouw visafel uit. Koeman. Je denkt toch niet dat ik me druk maak met mensen die me willen uitschelden. Ik bijs dat stop. Je zou mijn smakos mee en transmet uw bagan naar Dori. En ik ben er nog hoor. Dus ga je niet zitten ergeren aan mensen die Limbo uitschelden. Want Limbo zelf is daar totaal niet onder de indruk van. Waar Bon Copy Center is, iets voorbij de Chinese winkel. Ik sta niet achter verhoging. Het beste is wat aan de prijzen te doen. Niet elke leerkracht trekt ook een bril aan. Is een goeie. De regering is stom geweest. Ze hadden iedereen een loonsverhoging moeten geven. Want nu gaat iedereen komen zoeken en gelijk hebben ze.

iedereen gaat komen zoeken, dat is duidelijk. Je hebt die meneer al daarnet gehoord, toch, in dat gesprek. Oh, mevrouw, ik moet de location sturen, boy. Dat is ze niet hier, hè. Even, mensen. Stuur de location voor mij. Laat me even vragen hoe ver ze zijn. Daar heb ik een indicatie. Dat gebeurt er, hè, als je live bezig bent. Live baganatori. Even mijn location moet ik, ja. Dat moet mevrouw Baran hebben. En dan ga ik er even zelf vragen hoe ver ze zit. ...8781482... op dat nummer kunt u ons het snelst bereiken. Met Limburg weer. Hoe ver bent u? Oh, dan bent u net hier. Tot zo. De weg is wel niet zo geweldig hoor, maar het komt goed. Jongen, dat is hier in de kamie weer iedereen vooruit. Ja, en ik heb een trui aan. Niet eens een hemd. Maar ja. Dan zullen we het wel begrijpen hoor. Laten we even wat advertenties inschuiven. Mensen, gaan we advertenties luisteren. En daarna ben ik gewoon bij jou terug. Sustame, let's go.

0: rustig, dikke rustig, my drie. Ja, rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oei, omwika,
1: fai omwika, man. Doe wakka dape, ai, go. Hé, dik alasan, go go snel, dik alasan. Hé, wakti. Ik wil dat goed dape. Oké, Arkino, taai je bek, wat teke mee. Ja, want dat ik wat voel maak wat ik kusan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. If I be de abo working for Improcer NV. Hoe ben je van
2: Sepi mi godo.
3: Ja mi lobby, mi popki. Misugrus krati.
2: Shella send money, Jim. Buy a me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
3: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
2: Nee. Me want gonna carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
3: Misugrus krati. Als we net hier om de hoek gaan.
2: Maar verstaan je niet verstaan dat me no want.
3: Dan breng ik je op de e-bike. Geen benzine verbruik. Dat is essentie. Udorobaka.
2: Isap sang? Doe zei wani.
3: Mi popchi. A city, hè?
2: Mi teji no cham concha. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
3: Den a euro.
2: Maar no Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Junga tiang ting fung.
3: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
2: Nee, ik voet na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drapen me chis mi euro. Altijd.
3: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
2: Stop deka tif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa euro so.
3: So my pa euro ne egi oso.
4: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging. Toegangscontrole. En parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
5: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
6: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op woensdag 3 juni 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 3 uur in de middag. Gedeelte Bonnystraat tussen Wongsoregio-straat en Anton Drachtenweg, gedeelte Kaikoussi-straat tussen Abu Navroko-straat en Abonne-straat, gedeelte Commissaris Roblesweg tussen Anton Drachtenweg en Louis Govea-straat, Baronstraat, Abu Navroko-straat, Tatakolin-straat, Avensai-straat, Ramjani-straat, Josephine Samson Greenstraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 3 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
2: Dank u wel, mevrouw Silvana, voor het bericht van EBS. En dan ben ik bij u terug in deze live op de dinsdag Bacana van 2 juni. We gaan een beetje praten met mevrouw Baron straks. Hele nasleep van het beraad. En de resultaten. Ik heb gisteren een ongeval gezien in de Wanica-straat. Het slachtoffer zat op het trottoir. Twee agenten of misschien brandweerlieden spraken de man aan en gingen weg. Ik stopte een brandweerauto met daarin twee mannen. Ze reden vervolgens weer verder. De chauffeur die betrokken was bij de aanrijding stond aan de overkant van de straat. De voertuigen die betrokken waren stonden midden op de weg, dus het verkeer reed links en rechts op het trottoir. Niemand die het slachtoffer bijstond. Een drone was wel in de lucht. De man had verschillende wonden. Ik vind dat de ambtenaren bij die man moesten blijven en het verkeer regelen. Hij kan ook nog op het trottoir worden aangereden. Groetjes, Ivan. Dankjewel, Iwan. Goedemiddag. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dagen niet geluisterd. Nou, dat kan niet toch. Dus ik ben verbaasd om te horen dat Mangri ook meedeed met BVL. Oké, ja. We gaan zien wel. Deze vraag hebben we de hele dag gisteren. Ik zal het straks aan ze voorhouden, maar deze vraag heb ik. We hebben daar de hele dag over gesproken. Middag. Die mensen zijn er nog niet, dus dat even skippen. Wij wachten nog steeds op de goederen. Goedemiddag, Lim FM. Het volk moet nagaan, sedert wanneer er wordt gestolen bij justitie. Naar mij inzien, sedert justitie aan deze gomen van ABOP. Deze moet eindelijk stoppen. Prijzen gaan dagelijks omhoog en als de ambtenaren een tjaka krijgen, dan gaat de koers ook omhoog. Zijn de ambtenaren in dienst van cambio's? Koers moet omlaag, het kan stapvoets. Oh, je bent mevrouw Ballen, no?
3: Ja.
2: Oh, zie je voor het, ik zie je voor het eerst in levende leven. Mevrouw Ballen is hier. Ik hoor van de technische man wanneer ik live kan met de vrouwen. Mevrouw Yolanda. De naam waar ik het gisteren over had. En ik zei, als de vrouw Jolanda heet, moet je oppassen. Na Faya. Ja, ja, tuurlijk. Dit is mijn gewezen buurvrouw, dus ik weet het. Wanneer ze 's middags naar de winkel ging. Huh? Altijd net een gangster. Oh, oké. Okay. Ja, de mensen horen het. Middag, het vak schrijven wordt niet langer op de basisschool onderwezen. Meneer Limbo heeft uw Shia handschrift in het voortgezet onderwijs. Oké. Okay. Zelfs een dubbele verhoging van de briltoelage voor onderwijsgevende Noé Poer Breni. Kan ik starten met de dames? Je bent nog niet zover. De bonden zijn niet gaan onderhandelen voor loonsverhoging. Men is gaan onderhandelen voor secundaire arbeidsvoorwaarden. 12 juni gaan ze zitten om te onderhandelen over salarisverhoging. Dat is afgesproken. Alleen de bonden willen dit in ravactuurverband doen. Ik ben daarmee niet eens. Gewoon zo door onderhandelen met de overheid. Oké, we gaan dan de trein starten. We beginnen met mevrouw Baron op microfoon 3. Mevrouw Baron, goedemiddag.
3: Goedemiddag,
2: meneer Limber. De donkere wolken zijn weg.
3: Donkere wolken. Nou, we hadden een wensenpakket ingediend en als dat voor 98% is ingewilligd, dan kan je bijna zeggen dat de donkere wolken weg zijn. Ja. Maar dat is het financieel, een deel van het financieel gedeelte.
2: Mm-hmm.
3: Want er zijn nog andere zaken die spelen, toch? Maar die zaken waren niet in het wensenpakket opgenomen. Dus de inhoudelijke onderwijsproblemen.
2: Ja, er is nogal veel kritiek uit de samenleving weer geweest over een ander punt. Maar daar gaan we straks over praten.
3: Ja.
2: Want ik heb gemerkt dat voor jullie belangrijk was de eenheid, hè?
3: Yes.
2: Hoe hebben jullie dat kunnen doen om alle nieuws in één richting te krijgen? Heeft iemand bemiddeld of zo? Is er een speciale commissie geweest?
3: Nee, het is gewoon één dag geweest. We zaten in een presidiumvergadering van de VOLS. En we spraken over de punt, over het wensenpakket spraken van... Hey, we hadden een ultimatum in maart, maar we hebben verder niets meer gehoord. Dus toen zei mevrouw Meijer van, we moeten kijken wat we gaan doen. Hoor. Eigenlijk moeten we iets doen. Kunnen we die andere bonden niet erbij betrekken? Toen zei ik van, zeker? Ja. Ik heb toen gelijk gevraagd van, wie kent wie van welke organisatie? En ik zei van, oké, eenmaal ik een nummer heb van een van de mensen van het syndicaat, heb ik contacten gelegd met het syndicaat. Mevrouw Meijer heeft contacten gelegd met het IOL. En Rishma, we liepen al zo'n al een beetje met Rishma met in de ravactuurverband. Dus het was bij Rishma al makkelijk om te zeggen van, weet je, en toen ik haar belde en ik tegen haar zei van, luister, we willen een gezamenlijke vergadering beleggen. Maar het syndicaat komt ook erbij. Ik zei ervan, laten we dat stukje laten. Ik weet dat er weet je, een gehaal en getrek was tussen jullie. Maar nu hebben we dat niet nodig. En toen zei ze van, oké.
2: Maar ik dacht dat... ik weet als Gerald die vraag gisteren stelde. Ik wil die vraag nogmaals stellen. Wat is belangrijk nog? Want dat in het leven leer je uit het verleden.
3: Ja.
2: De vraag is, als het zo snel gegaan is om een eenheid te smeden, dan vraag ik me inderdaad terecht af. Waarom kon het dan in het verleden ook niet zo gebeuren?
3: Kijk, sommige dingen hebben een timing. Toch? Je wil soms iets hebben, maar het is niet de juiste timing geweest. Misschien is dit de juiste timing geweest om het nu uiteindelijk te gaan doen.
2: Maar wat maakt die timing juist? Toen waren de problemen ook immens.
3: Ja, toen waren de problemen ook immens, maar misschien... Het lukte niet, we waren misschien nog te veel tegenover elkaar. Soms duurt het een tijdje voordat je echt moet beseffen van één, nou, dat ding kan zo niet doorgaan. We zijn opvoeders.
2: Ja.
3: En het is niet goed om zo met elkaar om te gaan.
2: Ja,
3: zo, dus er moet een dag komen dat je het doet.
2: Ja, oké, we komen straks daarop terug. Maar wat hebben jullie concreet bereikt? Dat waarvan ik kan zeggen, hey, voor de komende periode geen onderbrekingen. Als dan nog de rusten.
3: Oké, okay, laat me hier.
2: En de school gaat normaal door.
3: Ja, laat me hiermee beginnen. Het beraad van ons ging over de secundaire voorwaarden. Laat me dat duidelijk stellen.
2: Iemand zei dat ook.
3: Het ging niet over primaire zaken. Toch? We hebben een wensenpakket ingediend. En in het wensenpakket stond wel primair, maar in een gesprek met de president ervoor, 5 februari, had de president ons al daar aangegeven van, kijk, laten we de primaire zaken even parkeren, want we moeten nog gelden of middelen gaan vergaren om te kijken hoe we dat gaan doen. Maar er komt een aparte onderhandeling daarvoor. Dus daarover spraken we dan niet meer. Wij hadden het meer over de secundaire zaken. En alle zaken die wij hebben opgezomd wat de secundaire zaken betreft. We hadden aangegeven alle achterstallige betalingen van de gelden die de mensen kregen. Gratificatie, overuren, wat is er, gecommitteerd gelden. Dat soort gelden hebben we gezegd van nee. De president had het ook aangegeven. Je moet hiervoor moeten de mensen geen actie voeren. Het is die mensen hun recht. Ze moeten het krijgen. En ziet het vandaag weer beaamd. Toch? Dus dat stukje hebben we bereikt. De gelden zullen uitbetaald worden.
2: Wanneer?
3: Vanaf juni gaat mijn staat. Die groep is wel een beetje groot. Dus de minister heeft ons gevraagd om het bij delen te doen. Maar de mensen zullen hun gelden krijgen. Het wordt bij delen uitbetaald. Wat het belangrijkste is waar wij toch wel zeggen van hey, nee, ligt in de tunnel. Is dat twee vertegenwoordigers van de gezamenlijke bonden zitting zullen nemen in zijn werkgroep. Samen met het ministerie van Onderwijs, ministerie van Binnenlandse Zaken en ook nog de presidentiële commissie. Dus zij gaan als ondersteunend. Maar dat al deze achterstanden weggewerkt zullen worden. En dan zeg ik van nee, want als het misgaat zijn we daar. Om aan de bel te trekken van hey, hallo, het duurt te lang. Toch? Dus dat vind ik een pluspunt. En bril kregen we 2000. Het is niet makkelijk geweest. We hebben 4 schorsingen, bijna 5 schorsingen gehad gisteren.
4: 6.
3: 6 nog? Hoor daar zelf. Ik heb niet helemaal bijgehouden. Maar gisteren waren we niet eens, we waren niet dichtbij. Helemaal niet. Dus als je van gisteren naar vandaag, ik denk, ik heb een punt gemaakt en ik denk dat ze zich allemaal zijn gaan buigen daarover. Ik vond het onterecht dat er voor WIKA $225,000 vanuit de regering wordt gegeven om centen te kopen voor WIKA. Dat onderwijs is een probleem. Laten we ophouden. En ik heb toen die opmerking daar gemaakt. Ik zeg, als je dat ding op een weegschaal zet, waarvoor ga je kiezen?
2: Effect is van WIKA.
3: Nee, Limbo, ik wil niet eens daarover praten. Ik wil niet van voetbal.
2: Je gaat straks, samen met uw man ook hangen aan die televisie.
3: Luister, mijn lof voetbal. Toch, maar ik zeg nee, maar ook al hou ik niet van voetbal, daar gaat het bij mij niet om. Bij mij gaat het erom, onderwijs heeft problemen. Waarom zeg je niet van, laat me kijken hoe ik aan dat geld van WIKA ga komen, maar laat me dat geld daar stoppen.
2: Ja.
3: Toch? Dat was voor mij een punt. En ik denk dat ze misschien daarmee zijn gaan slapen. Ik weet het niet, dus ik denk gewoon eraan. Ze zijn daarmee gaan slapen. Dus ze denken van, die mensen hebben daar een punt gemaakt. Of mevrouw Baron heeft daar een punt gemaakt. Want ook mannen aan onze zijde begonnen te springen van dat ik aan WK wil komen. Maar ik zeg, als we echt van de kinderen houden, als we echt iets willen doen dat ons onderwijs verandert, dan gaan we daarmee starten.
2: Dus maar, weet je, jullie zeggen zelf, al deze dingen zijn in het verleden toegezegd. Welke garantie, stel ik weer die vraag, hebben jullie dat de mensen, de overheid, zich gaat houden aan wat is toegezegd? Is het omdat jullie zelf erbij zijn? Is dat de garantie? Wat is dan die garantie?
3: Nee, toegezegd was mondeling. Nu is er een overeenkomst getekend.
2: Oké. Okay.
3: Voorheen, je vroeg je dingen en men geeft aan van ja, we gaan nog erover praten. Ja, dit komt nog, dat komt nog. Maar er is nooit een overeenkomst toen getekend over deze zaken.
2: Mm-hmm.
3: Maar nu hebben we hem verankerd in een overeenkomst. Dus als je hem niet uitvoert, heb je wel een probleem met deze stieren.
2: Ja.
3: Ja.
2: En wat gaat het probleem zijn? Dan ga je naar de rechter.
3: Naar de rechter? Je weet het, we hebben al gezien wat we hebben gedaan, toch?
2: Mm-hmm.
3: We hebben een landelijk lam geleid, dan gaat het langer duren, ja.
2: Ja.
3: Zonder genade.
2: Oké, okay, ja. Nieuwe wind dus bij je.
3: Het gaat niet om nieuwe wind. Nee, het gaat niet om nieuwe wind. Het gaat gewoon erom van dit is die werkwijze.
2: Hmm.
3: Het heeft niks te maken met nieuwe wind.
2: Ja, oké. Okay, mevrouw Ballo.
4: Ja, meneer.
2: U mag wat dichter bij die mic praten.
4: Zelfde?
2: Nee. Ik heb een andere.
4: Okay.
2: Mevrouw Bell, ik heb je een paar keer gehoord in interviews hier. Is het al dicht bij u?
4: Ja. Goed.
2: U bent BLTO, no?
4: Ja, BLTO.
2: Ik hoop dat iemand dat bericht weer stuurt, want er was kritiek op u. Maar ja, het zijn honderden berichten die ik kreeg, dus ik kan het bericht niet zo snel vinden. Maar ik hoop dat de mensen dat bericht wederom opsturen. Maar wat zegt u aan het veld, nu dit bereikt is?
4: Algemeen vat ik wel. Ik bedoel, meededen bij beroepsonderwijs.
2: Ja.
4: Leden jullie zien dus bij deze dat de BLTO de stappen heeft gemaakt, maar nu gaan we in een grotere groep werken aan de stappen die we hebben voorgezet. Ik kan zeggen, we hebben de stoute schoen mogen dragen, maar je ziet als je alleen gaat, kan je niet zoveel breken. We zijn gehoord geworden, maar nu voelen we ons sterker en we merken op dat je als een enkeling bijna een drenkeling wordt. Dus nu deze bundeling heeft gemaakt, dat we dus veel meer kunnen breken. En ik denk dat de leden van BLTO bij deze erg blij zullen zijn hiermee. En men kan zoveel zeggen dat we niet teruggekoppeld hebben met het veld. Maar wat de leden hebben gevraagd, dat hebben we geprobeerd te breken voor ze.
2: Mm.
4: Ja, ze hebben nooit aangegeven hoeveel procent. Wij hebben als bundeling nagegaan hoeveel mogelijk is. En daarvoor zijn we gegaan. Dus ik denk wel dat mijn leden hiermee blij zullen zijn.
2: Ja. Nou ben ik niet op sensatie uit. Maar ik wil terugkomen op de kritiek van de samenleving. Mevrouw Kerdijk, mevrouw Baron. Omdat ik naar die persconferentie keek. En ik heb de mensen gelijk gezegd, body language tells all. Want toen mevrouw Mangere aangaf, we hebben de basis gelegd. Oké, ik was aan het joekje even, mevrouw. Mevrouw Baron. En u keek van, huh? Wat zegt deze nou? Maar nu u aan het lachen bent, dan had ik het dus aan het juiste eind.
3: Nee, luister. Nee, waarom ik eigenlijk zo heb gekeken. Weet je, wij hadden toen een wensenpakket. Hè? En wat heeft de regering toen gedaan, omdat zij waarschijnlijk partijgenoot is, heeft de regering haar bevoordeeld.
2: Mm.
3: Toch? Want ons wensenpakket zag er veel beter uit. Maar ja.
2: Maar voor de zoete vrede hebt u dat dus niet gezegd?
3: Wanneer?
2: Gisteren.
3: Nee, kijk, we hebben...
2: Want ik zou hebben gezegd, even mag ik een correctie?
3: Nee, deze vrouw, ik ga niet terug.
2: Hmm.
3: We hebben een afspraak gemaakt van, luister, we laten het verleden achter ons.
4: Yep.
3: We laten alles achter ons, geen vinger wijzen naar niemand. En dat hebben we aangegeven, ik heb ze verzocht. Toch? We hebben een prachtige van een meeting gehad.
2: Maar
3: onze
2: het is
3: niet
2: zo makkelijk
3: meeting.
2: Bij Kerdijk gegaan.
3: Ja, kijk, misschien, kijk, mensen verschillen, hè. Mensen verschillen, maar als we één doel nastreven, dan is dat... Maar ik schrok wel even, dus ik had dat niet verwacht dat ze dat zo aangeven.
2: Ja.
3: Dus daar schrok ik even van. Maar ja, en men is er een filmpje van gemaakt. Surinamers zijn heel snel.
2: Ja, dat was duidelijk. Ja, de vraag van Gerald was helemaal... Dat was terecht.
3: Ja.
2: Maar... Mevrouw Kerdijk, mevrouw Jolanda Kerdijk.
4: De mic.
2: Wat is uw opvatting... Ik mag niet zeggen, wat is jouw opvatting, want hier bent u mijn buurvrouw niet. Maar wat is uw opvatting, want... En ik heb ook terecht gezegd, mevrouw Mangere heeft het niet geïntroduceerd. Toch? Je hebt jaren terug, we hebben altijd personen gehad in de vakbeweging die hun banden hebben gehad met de politiek, partijpolitiek dus. Dat is niet haar uitvinding. Maar toch keek men er naar en men had toch problemen. En nog steeds praat men erover. Als ik nu de lijn opengooi, gaan de mensen overwegend daarover praten. Ja, en waarom is niet... Ja, ik weet niet hoe dat werkt hoor, maar... je kan niet komen aan een andere organisatie. Maar het legt toch wel ergens een smet op jullie bezig zijn. Of zie ik het verkeerd?
5: Ik vind dat je het wel verkeerd ziet, ja. Want waarom? Kijk, mevrouw Mangri is voorzitter van BVL en ALS.
2: Ja.
5: En als we kijken naar haar ledenlijst... Dan zijn het de leden die eigenlijk moeten zeggen van... We willen u niet meer.
2: Oké.
5: Okay. Niet de vak...
2: Terecht, ja.
5: De voorzitters van de verschillende vakorganisaties. Mm. De leden zijn daar om dat te zeggen. En als je vindt dat ze een ALV moet uitschrijven... Dan moet je opkomen. Mm-hmm. Maar als de leden haar goed vinden... Dan is dat hem. Want ja, toen wij bijvoorbeeld problemen daarmee hadden... Zijn wij opgestaan. En daarom is het syndicaat ontstaan.
2: Jullie zijn dus daaruit voortgekomen?
5: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ik kan niet zeggen dat je geen gelijk hebt.
5: Het zijn de leden.
2: Dat intern is opgelost worden.
5: Ja.
2: Maar je begrijpt wel dat de samenleving op een bepaalde manier naar kijkt.
5: Ja, sowieso, dat begrijp ik wel. Maar ik kan toch niet voor die leden gaan vechten van... Mangri, je moet niet komen.
2: Ja,
5: dat
2: dus daarom houdt het op. Mangri zit gerechtig daar.
5: Ja.
2: Ja, ja. Maar wat is toch jouw opvatting over politieke vakbeweging? Hebben jullie daar eens serieus over nagedacht?
5: Jawel, jawel. Kijk, je bespreekt het met andere mensen die langer in de vakbeweging zitten. En ze geven aan dat het wel kan. Mm. Maar alleen als je weet dat je voor één kant gaat kiezen... Dan is dat het probleem.
2: Mm.
5: Want als je zegt van ik kom op voor mijn leden, dan ook al zit je in de politiek, dan moet je dat doen. Mm. En dan denk ik dat je meer macht hebt om het te doen. En als je dat niet doet, dan zijn het de leden die ervoor moeten zorgen dat je weggaat.
2: Ja.
5: Ze moeten je wegstemmen. Ze moeten kritisch blijven, gaan voor een ALV. Om je weg te stemmen.
2: Ja.
5: Maar dat heb ik niet, gezien.
2: Ja, dus van die jaren. Mangri wordt dus nog gedragen.
5: Dat geloof ik.
2: Ja. Hebben jullie van het syndicaat dat gesprek met haar gehad?
5: Waarom?
2: In dit verband?
5: Nee. Nee, we hebben dat gesprek niet gehad.
2: Komt het nog?
5: Ja, sowieso. Mm-hmm. Komen bepaalde zaken nog. Sowieso.
2: Ja. Oké. Okay. Maar het was niet moeilijk voor jou, toch? Ik zag je inderdaad zitten en kijken en dacht, oh god, wat is dit nou?
5: Nee, kijk, op bepaalde punten dan denk je van, het is niet zo automatisch gegaan, want het syndicaat is tijdens de Chan-regering steeds over straat geweest.
2: Dat is wel zo.
5: Mm. Dus het is niet automatisch gegaan. Mm. Je hebt geluisterd naar de mensen, de leerkrachten. Ik weet ook dat Vals protesteerde, dus... Als je luistert, dan zit je daar, dan kan je bepaalde zaken realiseren. Maar het is niet automatisch gegaan. Want als we stil waren, als we niks hadden gezegd, dan hadden we misschien ook niks gehad.
2: Hmm.
5: Dus dat is
2: het. Mevrouw Baron, politiek, vakbeweging en politiek. Gaat het nou samen of is het toch soms weer een hinder?
3: Het is een hinder voor mij niet. Voor mij geldt dat niet. Vakbond en vakbeweging en politiek gaan voor mij niet samen. Reden waarom? Kijk, als je lid bent van een politieke partij en ze benaderen je voor een functie.
2: Kandidaat DNA.
3: Nee, ik zou... telt voor mij niet. Reden waarom? De politiek die hier in Suriname gevoerd wordt, het lijkt alsof je een aanhangsel van ze bent. Wat zij zeggen, je moet hun taal spreken. En wanneer je hun taal niet spreekt, nou, dan word je goed gekruisigd.
2: Heeft Mangri dat gedaan?
3: Ja. Ik durf het gewoon te zeggen. Ja. Maar kijk, we gaan nu niet meer naar het verleden kijken. Toch, nu kijken we wat we kunnen betekenen voor die kinderen van onze leerkrachten.
2: Ja.
3: Dat is voor ons belangrijk.
2: Maar je bent zelf geen lid van geen enkele partij?
3: Nee.
2: Ik heb je werkelijk niet. Nooit gezien somewhere?
3: Nee. Bewust niet. Gewoon
2: maar je bent wel gaan stemmen?
3: Ik ben ook niet gaan stemmen.
2: mevrouw Baron Dale, Dale Jasanopori. Huh? Doe niet dan.
3: Nee.
2: Of u bent wel gaan stemmen, maar u denkt, als ik ja zeg, dan gaat hij me vragen voor wie. Ik ga je niet vragen voor wie.
3: Nee, nee, nee.
2: Ik mag u dat ook niet zeggen.
3: Nee, maar ook al zou je me vragen, ik zou het toch niet doen. Weet je, maar nee. Ik vind niet, ik heb 2 keer gestemd, denk ik, maar... Je ziet toch, men belooft zoveel voor de verkiezingen. En wanneer de verkiezingen voorbij zijn, is men je letterlijk vergeten. Ik zit daar in de buurt waar ik woon. Ik ben een Rahimal. Meneer,
2: Rahimal,
3: wanneer het heeft geregend, die laars.
2: Mm.
3: Een laars kan je niet aantrekken, gaat water erin.
4: Mm.
3: Ik moet nu mijn auto naar de monteur brengen, water in mijn gearbox.
2: Maar ik krijg verhoogd. Ja,
3: wat zegt
2: geen,
3: u?
2: Geen verhoogd.
3: Maar ja, weet je, dus daarom zeg ik van nee, politieke partij, geen ding voor mij.
2: Mevrouw Ballo, bent u lid van een partij?
4: Ik ben geen lid. Ik heb wel een favoriete partij waarvoor ik stem. Ik hoef je prijs te geven, toch, daarin. Maar dan...
2: Hoe je Surinamers denken, ze gaan gelijk zeggen VIP.
4: Nee, nee, nee. Ik zou het nooit weten. Ik mag eerlijk zijn. Ik ben... Bronto heeft heel veel voor me gedaan.
2: Wie?
4: Meneer Bronto, dus ik heb echt voor hem gestemd.
2: Oh, je bent
4: PR. Reden waarom, waarom ik het bewust heb gekozen, ik heb altijd gekozen voor vrouwen. Ook voor Jenny Simons heb ik in 2010 gestemd, helaas was hij geen president.
2: Mm-hmm.
4: Maar mevrouw Weidenbos was daarvoor. Maar ik ben bewust gegaan voor Bronto, waarom? Een van mijn doelen was dus dat we altijd vervoerstoelagen moesten krijgen. En dat heeft hij kunnen realiseren, helaas. Is het nog niet voor de leerkrachten, daarvoor moeten we nog gaan. Maar we kunnen ook nog niet in aanmerking daarvoor. Maar dat is iets dat ik

0: Maar weet je, mevrouw Baron, u spreekt zegt secundaire voorwaarden en zo, maar dat geld zelf, hè?
1: Welk geld?
0: Nee, dat is geld. Geld. Is geld het probleem, onder andere van leerkrachten? Money.
1: Luister, om nu de leerkrachten te motiveren, om die groep eigenlijk te behouden.
0: Zeg maar niet,
1: hier is geld. En we hebben het ook gehad bij het congres van 8 en 9.
0: Vertel eens, als u naar uw eigen situatie kijkt, u bent daar, hoeveel mensen zijn in uw gezin?
1: 4.
0: Uw man en die 2 kinderen?
1: Ja.
0: Hoeveel geld zou u nodig hebben, bij wijze van spreken? Om te zeggen van, ik ben stil, mi libi, zonder wie dat ook lastig te vallen.
1: Hoeveel ik moet verdienen?
0: Ja. Rekening ook houden met uw mans inkomen, toch? Want jullie zijn beide kostwinnaar, als ik het zo mag zeggen.
1: 45.000.
2: Ja, hebben
0: we. Dus een leerkracht zo. Bent u daarmee eens, mevrouw Kerlik? 45.000.
1: Startsalaris.
2: Kijk, als je kijkt naar de huidige situatie, dan zou ik niet minder willen verdienen. Zeker niet.
0: Maar dan zou je wel andere zaken in place moeten hebben. Want als je 45.000 zou krijgen en daarna stegen de prijzen en alle andere voorzieningen, dan heb je bijna een gat in je hand. Toch?
2: Hoezo? Een gat in mijn hand, hoezo?
0: Oké, ik ga je hand misschien, maar het ligt op een sief, laat me dat zo zeggen. Uiteindelijk.
2: Kijk, als de regering zelf inziet, laat me specifiek noemen, de president inziet dat we terug moeten gaan naar $1,000, dan zitten we in de buurt van 45.000.
0: Ja.
2: Dus ik zou niet minder willen verdienen.
0: Ja. En hoeveel krijgen jullie nu ongeveer?
2: Ik denk dat de basisschool 12 is.
3: Ja.
4: 11. 12. Ja.
3: Dus is het eigenlijk...
4: Bruto-loon,
3: hè? Ja. Max is 18.
2: Dat is weinig, ja. Dat is echt weinig. Kijk, we hebben over vandaag, trouwens gisteren en vandaag niet gesproken over de lonen. Maar we moeten... Wij hebben een draft voor een nieuwe loonstructuur. We moeten het bespreken met onze leden. Dan gaan we het samen bespreken, de bonden. Ik ga mijn deel aan de overige organisaties geven. En we moeten de overeenstemming bereiken. En we gaan daarvoor.
0: Maar de regering gaat het dan niet makkelijk krijgen.
2: Nee.
0: Want als jullie dat gaan indienen, gaan andere groepen ook opstaan.
2: De regering heeft nu niet met ons gesproken, omdat ze ook met de andere groepen willen praten daarover.
0: Ja. Iemand zegt 45.000, dan neem ik ontslag in Nederland en kom ik naar Suriname, kom ik in Suriname werken.
4: Die persoon jacht. Dat is gewoon een leugen. Hoeveel verdient de persoon? 45.000
2: is slechts 1000 euro.
3: Ja, dat is 3000.
2: Waarover praat de persoon?
0: Ja.
2: Waarom zou je naar Suriname komen voor 1000 euro? Hoeveel verdient de persoon daar?
0: Okay.
2: Meer dan 1000 euro, toch? Laten die mensen rustig zijn, hoor.
0: Nee, Jolanda is wakker. Dit bedoel
2: ik. Ik bedoel, praat zinnige dingen. Toch? 1000 euro, je verdient geen 1000 euro in Nederland. Ik heb ook een tijdje daar gezeten. Het is niet zo weinig.
0: Ja, oké. Misschien kan de persoon het straks verduidelijken. Want hier staat echt 45.000, dan neem ik ontslag in Nederland en kom ik in Suriname werken.
1: Nee, het salaris van een leerkracht in Nederland begint bij 3000 euro.
3: Ja,
1: 3000
3: euro.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ik krijg ook een sollicitatie oproepen. En als je ziet wat een leerkracht MOB verdient, is tussen 4000 zoveel en 8000 zoveel. Dus waarover praat de persoon? Eerste graad docenten daar, 4000 zoveel, 8000 zoveel. Laten ze het even onderzoeken.
0: Ja. Milton Menig Poketti zegt live aan publiek: leerkrachten moeten beter gaan budgetteren.
1: Laat meneer Poketti komen uitleggen hoe hij met een 15.000 zal budgetteren. Laat hij me dat uitleggen. Leerkrachten verdienen niet om een armzalig bestand te gaan leven. Als hij dat wil, laat hij zijn salaris inruilen en dan neemt hij die 15.000.

0: Ja. Okay, money, money, money, money. Baga dat die alasan verhoop, baga. Chan periode, money, money, na. Masambe silent. Maar dat is niet waar, want jullie waren niet zo silent tijdens Chan. Jullie waren...
1: Nee, we hebben, kijk, we hebben degelijk. En weet je, soms verwachten mensen dat wanneer je... Pas wanneer je op straat gaat... Dat je dan actie voert. Nee, wij hebben onze dingen ook vanuit de achtergrond gedaan. Ja. Toch? We hebben echt wel gesprekken moeten voeren om bepaalde dingen te krijgen wat we wilden. Dus waarover praten ze?
0: Ja.
1: Niet wanneer je de hele dag over straat bent en je schreeuwt, dan heb je iets gedaan.
2: Mag ik wat zeggen?
0: Natuurlijk. Daarom zijn jullie hier. Jullie moeten constant praten.
3: Ik snap niet dat mensen gaan verwijzen naar periode Chan. Syndicaat, periode Chan, waren we actief. En ik moet zeggen, de Nationale Assemblée stond echt achter ons. Ze kwamen zelf lopen met ons. Ze gaven ons water. Dus als je vandaag dat
0: soort dingen... Maar dat zijn mensen die toen in die oppositie waren.
3: Ja, toch? En als je nu dat soort dingen zegt, dan ben je niet... Je bent niet eerlijk bezig.
2: Klopt.
3: Want waarom... Kijk... Als je toen hebt gezegd, ja, leerkrachten, jullie hebben gelijk, jullie hebben gelijk, jullie hebben gelijk. Als je komt zitten, zorg ervoor dat je dat in orde maakt voor de leerkracht. Dan heb je dit niet.
0: Mm-hmm.
3: Dan hoeft niemand te klagen van, ja, Chan periode. Want Chan periode waren we over straat. En als je wist dat je het niet kon doen, dan moest je niet vechten. Dan kon je mijn stem voor me en ik ga het in orde maken.
0: Mm-hmm.
3: Want dat hebben ze gezegd.
0: Ja.
3: En we klagen nog steeds. Waarom moeten we klagen? Je kon het toch in orde hebben gemaakt?
0: Gracita zegt... Mangre is niet door de ALV gekozen tot voorzitter... maar door de vorige voorzitter. Zelfs al was ze volgens de regels gekozen... zou ondertussen haar zittingstermijn zijn verstreken. Ze zit dus dubbel onrechtmatig aan de onderhandelingstafel. De overheid moet eisen dat alleen statutair... gekozen vertegenwoordigers aanzitten bij onderhandelingen. Deze persoon maakt een punt, want eigenlijk zegt deze persoon, eigenlijk, zal me corrigeren, niet alleen de overheid, maar ook andere bondgenoten zouden moeten zeggen van, hey Arkina, ik trek met je op wanneer ik weet dat je background, you know, je bent, je draagvlak, wees van spreken. Je bent...
1: Kijk, mevrouw Mangre is niet hier, dus ik wil niet daarop ingaan, toch? Dus om inhoudelijk op in te gaan van of ze statutair gekozen is of niet. Ze is niet hier om ze te verdedigen. En ik wil me niet op dat gebied begeven om te zeggen dat ik haar hier ga komen verdedigen. Ga ik absoluut niet
0: doen. Nee, maar er is niet eens, eigenlijk hoeft ze niet eens hier te zijn. Wij hebben gezien, de voorzitterskamer... is door meneer Valies overhandigd.
1: Maar de leden hebben het geaccepteerd, meneer Lemberen.
0: Er is geen verkiezing geweest.
1: Nee, maar de leden hebben het geaccepteerd. Als ze het niet hadden geaccepteerd, hadden ze anders gehandeld. Dus het is desorganisatie.
0: Ja.
1: Het is desorganisatie. Ik weet hoe ik met mijn leden omga. Ik communiceer voldoende met mijn leden. Toch? En ik denk niet dat ik een dagje gewoon zou zeggen van luister, ik ga opstappen en ik ga het niet aanwijzen. Nee, we gaan verkiezingen houden.
0: Ja.
1: Dat ben ik.
0: Ja. Nou lees het door. De prijzen... Wacht even, is te veel. Mevrouw Baron, de mensen zijn kritiseraar, dus u gaat ook kritische apps hebben. Mevrouw Baron moet geen duivelse advocaat spelen. In 2022 zijn de WK-uitzendrechten ook gekocht. En ze heeft met haar groep het onderwijsproces niet lam gelegd. Of had het onderwijs geen problemen toen? Groetjes Brian. Brian gaat door.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, laat me alleen lezen. Brian zegt verder. Vakbondsleiders moeten ook leren hun leden op te voeden. Niet iedereen kan zich bijvoorbeeld een auto permitteren. En zijn laatste bericht. Ze prijzen zichzelf met ze waren actief. Maar legde het onderwijsproces niet plat.
1: Is niet waar, meneer Limburg. Ik ga zeggen 2022. Ben ik opgestaan. 3 dagen lang. KOB was helemaal vol. Toch, ik wil niet teruggaan in die tijd. Want ik wil geen vinger wijzen naar iemand. Maar toen een telefoontje heeft gemaakt binnen mijn kringen. Dat dat niet door is gegaan. Toch, dus die meneer die ik daar zeg. Hij moet goed gaan nadenken. En ik ben altijd opgestaan.
0: Altijd. Maar laten we klaren eens zien. Wat is er? God is gebeurd.
1: Wat
0: is
1: gebeurd?
0: Je zegt, u wil geen vinger wijzen of zo. Als iets gebeurd is, moeten we gewoon zeggen.
1: Nee,
0: u was met uw leden in KOB.
1: Ja. Dus...
0: En meneer Nergens heeft u gebeld.
1: Hij heeft mij niet gebeld.
0: Hij heeft gezegd, cancel die actie.
1: Nee, de pers heeft gebeld. En toen heeft hij aangegeven van dat hij van niks op de hoogte was en allerlei dingen. Ja. Snap je toch? En toen heeft de regering ons voor het gerecht gesleept. Toen is de regering daartoe overgestapt van het is een wilde actie.
0: Hmm.
1: Dat was het.
0: Dus eigenlijk heeft Nergens jullie toen in de steek gelaten.
1: Sabi, ik laat dat voor hem, voor zijn rekening. Ik weet het niet.
0: Om durf dankzij van
1: nee, je zeggen. Ik kan niet om dingen durven. Ik weet het niet. Ik kan dat niet bevestigen. Ik weet het niet.
0: Ja.
1: Maar over dat
0: maar
1: van Brian Rika.
0: Is doorgegaan, hè? Ja. Hmm.
1: Laat me even op dat stukje antwoord geven. Waar hij zegt van dat ik niks heb gezegd over Rika of wat. Ik was niet ervan op de hoogte.
0: In 22.
1: Nee, ik was er niet.
4: We hebben niet gestaan. We waren niet in beraad voor om Wika, toch? Je hebt gewoon een punt gemaakt.
1: Nee, ik heb een punt gemaakt over Wika. Omdat ik het toevallig heb gelezen ergens op Facebook. Van, en de regering heeft het beaamd toen ik die vraag heb gesteld. Als ik het toen ook had geweten, nou, dan had ik misschien ook toen een opmerking gemaakt. Maar ik wist het niet.
0: Je zegt verder niet, iedereen kan een auto kopen.
1: Nee, dat misschien niet. Daarin gelijk. Maar waarom, als je ja, het kan permitteren. Misschien heb je het van iemand gehad. Nee, laten we eerlijk zijn. Als ik een auto, een vervoer nodig heb van de afstand van waar ik woon, moet ik het kunnen kopen, ja. Dus zij wil me ook zeggen dat niet iedereen een huis kan kopen. Dat gaat hij straks ook zeggen. Laat die man ophouden.
0: Brian, hou op. We gaan even lezen. Ja. Lim, 45.000 is goed. En de vakantiemaanden, wanneer ze thuis uitslapen? Gewoon 24.000.
1: Nee, laten die mensen ons rust laten ze ons rust gunnen. Hè? Ik wil dat iemand die geen onderwijsgevende is, ik geef je niet eens een halve dag om met 25 leerlingen in een klas te zitten. Ik geef je niet eens een halve dag.
0: Maar even over de vakantie.
1: Het is ons
0: omdat
1: die kinderen.
0: Jullie niet.
1: Die kinderen werken niet. Maakt niet uit. We bereiden ons goed voor.
4: Een beetje voor.
1: Je bent, wanneer de vakantie is gestart, ben jij nog niet klaar? Ga je nog door?
0: Dus u bereidt zich voor heel augustus?
1: Nee, niet heel augustus. Natuurlijk niet. Hmm. Natuurlijk niet. Maar voor augustus je moet me betalen. Voor september moet je me ook betalen.
0: Ja.
5: Mag ik zo
0: wat? Ja, natuurlijk.
3: Kijk, de mensen praten over vakantie. Als je ambtenaar bent, heb je 30 dagen. De leerkracht heeft 7 dagen. En geloof me... We gaan niet naar school om te zitten. Op kantoor kan je misschien zitten. Kan je misschien Tori gaan praten. Kan je misschien ergens gaan staan roken. Maar je gaat niet zitten. We moeten les geven. En we hebben maar 7 vrije dagen. Dus de vakantie is een compensatie. Mensen moeten weten waarover ze praten.
0: Mm-hmm.
3: Want soms praten ze, maar ze weten niet waarover ze praten. Het is compensatie. Wat doe je met 7 dagen? Is het genoeg voor een leerkracht? Een heel schooljaar.
0: Ik mag doorgaan, toch?
1: Ja.
0: Ik lees hier. BVL als voorzitter is illegaal en niet statutair gekozen. Waarom de regering met een illegale voorzitter onderhandelt, is ook een raadsel. In de tijd van Chan was alleen syndicaat zichtbaar op straat. Chan behandelde hen altijd als tweederangs burgers. BVL als was toen nergens te vinden... En dan komt de illegale voorzitter van BVL als grootspraak geven tijdens persconferentie dat zij dit heeft gedaan en dat gedaan heeft. Ze heeft niks gedaan, behalve haar politieke agenda afwerken, want ze zat gisteren daar haar wijlend voorzitter op te hemelen en niks anders. Ik weet niet of jullie daar iets over willen zeggen.
1: Nee, eigenlijk, ik heb al aangegeven dat ik...
0: Goedemiddag Lim, ze waren bang om te staken, want het was no work, no pay. Daarvoor waren de docenten bang. Ook Ori zei dat no work, no pay. En de mensen waren stil.
4: Ja. Wees er niet bang geweest daarvoor.
1: Stel, je mag meer, zeg maar.
0: Ja.
3: Nou, we hebben gestaakt hoor. En ik heb altijd mijn geld gehad. Dus Ik weet niet of je nog sms'jes of appjes moet lezen, want het is geen waarheid wat er daar wordt gezegd. Mm. Ik heb altijd mijn geld gehad.
0: Brian, kom terug. De vragen van mij moeten mevrouw Baron en haar collega goed in perspectief plaatsen. Ze trekt vergelijkingen met het buitenland, maar laat ze zich goed informeren dat niet iedere onderwijsgevende een eigen vervoer heeft in het buitenland.
1: Kijk, dat is zo. Niet ieder onderwijsgevende heeft vervoer in het buitenland. Waarom hebben ze het eigenlijk ook niet echt nodig? Daar is vervoer goed geregeld. Goed geregeld. Dus niet iedereen kiest echt ervoor om een auto te hebben. De mensen die daar kiezen voor een auto, zijn mensen die echt in luxe willen leven. Maar soms laten ze ook een voertuig thuis en ze gaan met de trein of met de metro of met de tram.
0: Ze moeten ook kunnen rekenen.
1: Ja, ja.
5: En Limbo, ze zijn zuinig hoor. Ze zijn echt zuinig. Benzine,
3: belasting die ze moeten betalen en zo, ze zijn zuinig. Dat moet die meneer ook aangeven. In Nederland is men zuinig.
0: Oké, Cliff. Mevrouw Baron moet niet denken dat er ezels rondlopen in Suriname. Ik ben een vakbondsman in wording. Mm-hmm. En je kan niet met iemand samen optrekken die volgens statuten zijn of haar zittingstermijn overschreden heeft. Ze moet als vakbondsleider haar mening geven en niet verschuilen achter mevrouw Mangel is niet hier om zichzelf te verdedigen.
1: Laat me even hierop reageren.
0: Dit is waarom ik niks wil horen van dit soort vakbondsleiders.
1: Maakt niet uit.
0: Wij, nieuwe generatie vakbondsleiders, gaan al deze gasten moeten vervangen.
1: Moet hij doen. Mevrouw Mangre zit niet hier. Ik ben Mangre niet. Rechts van mij is geen Mangre. Links van mij is geen Mangre. Dus we kunnen Mangre de vragen niet beantwoorden. Laat hij dat weten. En het is een organisatie waar mevrouw Mangre leiding aan geeft. We hebben het al gezegd. Het zijn de leden die daar moeten praten. Wie zijn wij? En die meneer zei, hij is een nieuwe generatie vakbondsleider. Succes. Nou, ik wens hem heel veel succes toe. Hij is opkomende.
0: Hmm. Mm-hmm. Ja, oké.
5: Hij gaat een keer ook met Mangre moeten zitten.
1: Weet je, wanneer je nog niet in dat ding zit en je aan de kantlijn staat, zeg je zoveel. Maar op het moment wanneer je al eenmaal erin zit, dan ga je zien wat het werk echt is. Heel veel mensen staan aan de kantlijn en die leggen wat los aan uit. Maar laten ze dat werk daadwerkelijk komen doen. Dan gaan ze zien wat ze te wachten staat. Is het niet eenvoudig?
0: Ja. Oké, let's go. Faya mit Fala. Faya. Volgens mij is dit de persoon. Mevrouw Ballou, ik wist niet dat meneer Belkendijk overleden was.
6: O ja, hij is overleden. Ja.
0: Ik wist het echt niet. Mm. Ik schrok vandaag. En nu zie ik dat bericht, want iemand heeft hem doorgestuurd.
6: Ja. Yep.
0: Gecondoleerd daar.
6: Thank you.
0: Was wel een goede voorzitter, hè?
6: Ja.
0: Maar deze persoon zegt, u moet ook verkiezingen uitschrijven. Want meneer Belkendijk is overleden.
6: Oké, dan is het zeker geen lid van ons.
0: Niet
6: maar
0: hoe werkt het
6: bij jullie? In 2023 hebben we onze verkiezing gehad. En meneer Belkendijk heeft van op de verkiezing zelf gezegd. Hij heeft de verkiezing gezegd van, ik ga zal binnen een paar maanden overdragen aan mevrouw Baloo. Maar ik wil nog 2 tot 3 maanden met haar meelopen. Maar daarna kwamen steeds de problemen van uitbetalingen van overuren. Dus hij zegt, Baloo, ik laat je niet erin. Ik ga toch even door. Tot hij is overleden en ik vond het ergens niet erg, want ik kon heel veel van hem leren. Mm. Ik heb eigenlijk 80% van het werk gedaan als ondervoorzitter. Maar iedereen vroeg van, wanneer word je de voorzitter? Wanneer? Dus dat er nu speciaal daarvoor een verkiezing uitgeschreven moest worden, dat is het niet. En volgens onze statuten, het is geen lid van ons die waarschijnlijk de opmerking gemaakt heeft, staat ook, mocht de voorzitter komen te overlijden, dan neemt de ondervoorzitter over. Maar het punt dat hij maakte vanaf het begin, Baloo wordt de voorzitter en daar ga ik overdragen. Dat heeft hij helaas niet gedaan, maar dat hebben we dus als bestuur, 3/4 van het bestuur moest daar wel stemmen, dat ik dus de voorzitterschap overneem.
0: Ja, want wie zit dat?
6: Volgend jaar. Na 1 jaartje hebben we verkiezingen, sowieso.
0: Oh, oké.
6: Okay. We gaan daar wel verkiezingen schrijven.
0: Ik vind dat van mevrouw Mangre de boel overschaduwt ook, hè?
1: Ja, luister.
0: Maar dat heeft ook te maken met dat wat ik eerder zei, politiek en vakbeweging. Ja. Klopt. Dat betreft zijn op één lijn.
1: Ja, klopt. Kijk, laten we dat accent niet gaan verleggen. We hebben gebundeld met een bepaald doel. Ik snap de mensen van de samenleving van kijk, ze gaan nu kijken. Maar laten we gaan leren om niet steeds achteruit te kijken. Als ik zeg soms, het hindert me verschrikkelijk als ik naar DNA-vergaderingen kijk of luister. Men kijkt terug, steeds terug. Je moet vooruit kijken. Ja. Toch, het verleden is goed. Maar niet voor alles is het verleden goed. Dus er is nu iets gebeurd, ja inderdaad, 5 jaar terug. Ik wil het nogmaals, want in een contact ik niemand voor erop. Maar daar gaat het niet om. Want ik zeg, die mevrouw is niet hier. Ik ga niet over haar praten. Als je er vragen wil stellen, ik weet niet hoe mensen er willen bereiken of mensen er dingen willen zeggen. Maar ik ga geen vragen voor Mangre hier komen beantwoorden. Want die vraag is niet, aan mij gesteld. Er was steeds gezegd, Mangre dit, Mangre dat, maar ik ben geen Mangre.
0: Ik ben Mangre niet.
1: Nee.
0: Ja. De leerkrachten moeten zeker beter gewaardeerd worden. Gemotiveerde leerkrachten zullen dan beter kwaliteit leveren binnen het onderwijs. Het zal zeker ook bijdragen aan de criminaliteit of om de criminaliteit te verminderen. Ze zijn dan in staat om zich beter te concentreren en de jeugd beter te richten.
1: Ik ben het helemaal eens met deze persoon, helemaal. Toch waardeer de mensen goed.
0: Ja. Ik kan niet alles lezen, maar die jongen, die apps. Vraag hoeveel uren, meneer Limbo, vraag hoeveel uren zij in Nederland per dag werken. Nou, wie moet ik dat vragen? Aan jullie?
6: Nee.
0: Ik weet niet.
1: Ze werken van verschillende dagen, verschillende dingen hoor. Want ik ben op bepaalde scholen daar geweest. Ze beginnen 9 uur. Je hebt bepaalde dagen dat de kinderen soms om 2 uur naar huis gaan. En dan heb je andere dagen waar ze tot 5 uur op school zijn. Maar we kunnen de scholen in Nederland niet vergelijken met de scholen in Suriname. Daar zijn de faciliteiten anders. Je hebt alles binnen die scholen. Echt alles. En wat we hier hebben, dit moeten we ook aan onze kinderen gaan leren. Sommige kinderen houden van vernielen. Je krijgt mooie bureaus, alle mooie dingen krijg je. En ze schrijven maar op die taal, ze vernietigen die dingen. In het buitenland heb je die dingen niet. Ik heb gezien op school, het meubilair blijft zo mooi. Wanneer het meubilair naar Suriname komt, vraag je af, zeg, hebben die kinderen echt 2 jaar dit meubilair gebruikt? Ja, ze hebben het gebruikt. Toch, dus wij moeten gaan kijken. Leerkrachten zijn creatief genoeg. En ze doen hun uiterste best om de kinderen goed te sturen in die maatschappij.
0: Oké, hier staat, goedemiddag, fijn te horen dat er bereikt is tussen de regering en onderwijsbonden. En er is er 1 grote maar. Laten de onderwijsgevenden de goede niet nagesproken. Hun hand ook in eigen boezem steken. En op een betere en verantwoorde wijze lesgeven aan onze kids. Er is zeer veel kritiek op de hedendaagse juffen. Leerlingen met achterstanden worden gewoon aan hun lot overgelaten.
1: Lim,
0: ik weet waar ik over praat. Fijne middag en ga door met het blijven informeren, oké? Het moet mij echt van het hart verder om aan te geven dat de dames de werksituatie in Nederland echt vanuit een roze bril bekijken. Ik heb jaren les gegeven in Nederland. Een groot salaris, ja. Maar is men ervan op de hoogte hoeveel belasting en allerlei andere zaken afgeschreven worden?
6: Ja, het bleek niet zo.
0: Ja.
3: Nou, als we praten over dat salaris, ik kom niet aan dat salaris van mensen in Nederland. Als je 4.000 verdient of 8.000, ik vraag 1.000 SD, 1.000 euro. Het is slechts 43.000 en daarvan zullen ze ook belasting en zo afschrijven. Dus ik ga dat niet in handen krijgen. Dat is gewoon bezoldiging. Dankjewel.
1: Ja, ik wil reageren op die, ik weet niet of het de ouder is of wie dat heeft aangegeven. Kijk, in elk beroep heb je niet 100% mensen die het beroep goed uitoefenen. Je zal altijd wel een paar rotte appels hebben. En terecht, ik ben het eens met de persoon die dat schrijft, van je hebt echt wel bepaalde collega's, ze gaan niet goed om met onze kinderen. Echt waar, ik moet gewoon eerlijk zijn. Ze gaan inderdaad niet goed met onze kinderen. Je hebt kinderen die, ze gaan naar school, anderen houden echt van hun juffen of hun meester.
0: Ja, ja.
1: Maar je hebt andere kinderen, ze huilen, ze willen niet naar school.
0: Ja, ja.
1: Toch, ze vertellen hun ouders van, nee, ik wil niet meer bij de juf zitten. Dus ik snap het, ik snap die ouder, maar in 1 keer ga je niet alles kunnen oplossen. Gaat niet kunnen. Maar ik snap het helemaal. En als organisatie denk ik wel dat we samen met het ministerie hierna moeten kijken van hoe we oplossing brengen in deze zaken.
0: Oké, we lezen door. Dit is een call uit het buitenland, denk ik. Ik zie een Nederlands nummer. Wat zouden de leerkrachten doen als de regering ze naar de rechter had gebracht? Net als Jan. En dan gaat de persoon verder, is een heer. Mevrouw Baron is bang om haar mening te geven ten aanzien van Mangre. Ze moet Mangre niet bespreken. Ze moet wel een mening hebben over het feit dat ze met een niet-statutaire gekozen voorzitter aan tafel zit. Dat is hypocrisie.
1: Ik zeg het nogmaals. Meneer Limburg gaat het nog een keer zeggen. Luister, mensen zeggen niet statutair of statutair. Wie ben ik om te gaan zeggen van luister, omdat je niet statutair gekozen bent, ga ik niet met je werken. Dat is het doel niet. De persoon is nu op dit moment de leden hebben het geaccepteerd. De persoon is op dit moment voorzitter. En wij hebben als organisaties gezegd van luister, we gaan optrekken omdat we ons doel willen bereiken. En we hebben onze eerste stap bereikt. Het ligt nou aan de leden wat zij met hun voorzitter willen doen. Ik kan dat niet voor de leden gaan bepalen.
0: Ja. Oké, okay, dat is een paar keer gezegd. Ja.
3: Wat was het dat ze ons voor het gerecht zouden slepen?
0: Ja, ja. Wat als?
3: We zouden ze gewoon klappen met hun eigen woorden. Want ze geven allemaal toe dat het heel erg slecht gesteld is met het onderwijs. Dus als de rechterlijke macht naar luistert, dan zouden we gelijk krijgen in de strijd.
6: Mag ik ook wat zeggen? De aanzien van, omdat ik heb ervaring mee. 2024 zijn we ook voor het gerecht gesleept door minister Ori. En ik vond het juist goed. Want de rechter heeft de regering gestuurd, eigenlijk het ministerie gestuurd, om zijn huiswerk te doen. Mm-hmm. En dat vond ik oké, okay, jammer genoeg zou het besluit alsnog genomen worden. En zo als je iets een uitspraak moest nog gedaan worden, er is nooit daarna een uitspraak gekomen. Dat betekent ook, de rechter heeft zijn werk niet gedaan. Wij als bond hebben vorig jaar ook weer geschreven met de rechter. Kom de zaak weer op tafel, want wij hebben ons gehouden aan ons woord, maar de regering niet. En weer daar waar de uren al laat uitbetaald. Dus ik zeg, soms naar de rechter stappen heeft wel zijn voordelen.
0: Ik lees verder. Mevrouw Baron, je zult dan maar zeggen hoor, als we moeten stoppen, maar zijn zoveel reacties. Dank, bijna 5 keer dank mevrouw, dat u dit hebt ingezien. Mijn hart bloedt om die kids die verzuipen. Middag. Wat de leerkrachten willen is een gepast salaris. Minimaal omgerekend 1000 US netto om te beginnen. We willen voorlopig niet zorgen over secundaire arbeidsvoorwaarden. Die zijn ook belangrijk, maar ons primair loon moet opgetrokken worden. Dat moet as soon as possible gebeuren. Limbo. Dit is te lang. Ik ga dit niet. Ik kan niet zulke lange berichten niet lezen. Gewoon kort en delen. Een van de sprekers bevestigt dat niet alle leraren presteren. De spreker zou zich positief en waardig kunnen profileren als zij ook de vorming of heropvoeding van leraren als onderhandelingspunt zou benoemen.
1: Heb ik toch aangegeven dat we als organisaties gaan, samen met het ministerie gaan kijken hoe we dit oplossen? Heb ik aangegeven.
0: Limburg, ik vind het hypocriet dat men de andere voorzitter aanvalt terwijl ze juist de leden moesten aanvallen. Juist moeten ze een compliment krijgen dat ze hun hebben meegetrokken, ondanks mevrouw Mangere. Zo kan je het toch ook zo zien. Begrijpt u het?
1: Ja.
6: Ja.
0: Goedemiddag, ik hoop dat deze verhoging, waar mijns inziens niet alle leerkrachten voor in aanmerking komen, dit laatste kwartaal en vanaf de komende schooljaren de leerkrachten hun manier van werken enzovoorts gaat veranderen. Komt u maar kijken naar het gedrag, de kleding enzovoorts van de leerkrachten. Leerkrachten zijn meer uit de klas dan wat anders. komen ze hun eieren verkopen, gaan naar Willys of Wallis en roep ram en laat de kinderen alleen achter, met alle gevolgen van dien. Dat is de realiteit.
1: Wat ik wel kan zeggen, kijk, ben benieuwd, ze moeten niet generaliseren. Mm. Het is waarschijnlijk op een school gebeurd en er wordt aangegeven leerkrachten. Toch? Ja, dan is het toch de schooldirecteur die dat toelaat. Mm. Dus als mensen praten, moet men niet generaliseren van dat iedereen zo is. Mm. Want dat is niet waar.
5: Want je kunt niet zomaar op straat gaan als je les moet geven.
0: Ja.
5: De directeur zit toch daar?
6: Maar ik denk dat men dus misschien ze vergist met beroepsonderwijs. De leerkrachten en docenten van de beroepsonderwijsscholen, die zijn uurloners. Dus je hebt een dagrooster waar je bijvoorbeeld 5 à 6 lessen vrij bent. Dan hoef je niet op school te blijven. Dan mag ik naar de vrouw gaan. Dus dat is een van de voorbeelden.
0: Ja, ja. Iemand zegt, je bent selectief, want je leest mijn app niet.
6: Die lange app zeker.
0: Even hoor, want die gaat uit volgens mij. Iemand denkt, zie dan het Charles daarom. Want die pas. En het gaat om deze app. Mevrouw Baron moet ook weten hoe haar leden met de leerlingen omgaan. Mijn kleindochter maakt de opmerking over de klasjuf en korter. Oh ja, maar dat is eigenlijk heel beantwoord, toch?
1: Ja, ze heeft toegegeven
0: dat sommige dingen ze totaal anders moeten. Laten we niet over individuele gevallen praten, want anders zijn we heel lang bezig. Die dames zitten voor hun eigen voordeel daar. Brilt elke leerkracht? Hoe staat het met tandheelkunde?
1: De medische voorzieningen, die komen nog eraan. Toch, want dat hebben we niet volledig in het wensenpakket opgenomen. Maar aan de onderhandelingstafel hebben we dat wel aangehaald. Toch, we hadden brilvoorziening, maar we hebben wel aangehaald, zeg luister, we willen nu ook wel dat leerkrachten in aanmerking komen voor een premiumkaart. Dat hebben we aangegeven. Toch? Dus en kijk, als je bepaalde dingen op papier hebt, kan je niet met nieuwe dingen komen. Want je hebt gezegd van het wensenpakket moet gedaan worden. Dus kan je niet meteen met nieuwe dingen komen. De regering gaat werken met wat al op papier stond. En dat hebben we afgehandeld. Nou, en dan gaan we nou verder om die nieuwe dingen nou te plaatsen. Ik werd ook gebeld door een collega, praktijkdocent. Van luister nou, die afstanden zijn te ver die we moeten afleggen om een bedrag van 800 zoveel te krijgen per maand. Als ze helemaal naar Domburg of naar Munko moeten rijden. Dus dat heeft ook onze aandacht.
0: Ja. Oké. Die vakbondsman komt terug.
1: Ja.
0: Die vriend.
1: Ja.
0: Hij zegt, het is niet eenvoudig zoals mevrouw Baron het zegt, maar ook niet zo moeilijk of ingewikkeld. Vakbondswerk is objectief en eerlijk werken. Voor een camera zijn dit voor vakbondsmensen eerlijk, maar achter de schermen zie je wie ze allemaal zijn. Wij nieuwe vakbondsleiders komen eraan. Oké, dus dan moet het afwachten geblazen.
1: Ja.
0: We gaan afronden. In alle landen moet een leraar goed behandeld worden. De stress die ze moeten doorstaan, de verdraagzaamheid, geduld. Brutale kinderen. De leraar moet goed behandeld worden.
1: Laat me nog wel een opmerking maken hierover.
0: Ja.
1: Kijk, ik zeg niet dat omdat het hier in Suriname zo is van dat leerkrachten minder gewaardeerd worden. Maar ik ben zeker 2 keren naar congressen geweest in het buitenland. En dan zitten we daar met een aantal landen.
0: Hmm.
1: Zeker 53 landen die dezelfde problemen hebben zoals leerkrachten in Suriname. Ik zeg niet dat het goed is. Maar dan moeten we ook gaan kijken van, als het hier in Suriname zo aan toe gaat, in het buitenland ook, dan er speelt iets in die wereld van wat onderwijs betreft, dat men niet voldoende ernaar kijkt van, hey, onderwijs is het fundament van een samenleving. Dus men moet extra aandacht daar gaan besteden. Waarom denk je dat die landen steeds naar mensen zoeken? Omdat ze ook niet goed gewaardeerd worden. Toch, want Nederland zoekt steeds mensen, het Caribisch gebied zoekt steeds mensen. Waar gaan die mensen naartoe op den duur? Want als er een groep vanuit Suriname gaat naar het Caribisch gebied, en volgend jaar zoek je weer, waar gaan de mensen dan naartoe?
0: Ja, laatste app. Recruiten krijgen, wat is dat? We begrijpen niet. Ik begrijp, wat welk woord is dat? Of ben ik dom? Dames, we gaan eruit. Dus jullie gaan rustig en tevreden slapen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Mm-hmm. Oké, wat zeggen we? Ik was straks wel eens zo met mijn leden.
0: Wat hebben de leden gezegd? Jullie hebben geen vergadering uitgeschreven om ze dit voor te houden.
1: Nee.
0: Het was al op het nieuws.
1: Ik heb het trouwens, dit stukje, ik heb het ook aan meneer Akinboto gezegd. Ik vind dit stukje niet fijn. Op het kabinet. Want toen het hebben ontdekt...
0: Chief of Staff.
1: Juist. Toen we het hebben ontdekt, we waren bezig die overeenkomsten lezen. Mm-hmm. Om te kijken als alles wat wij zijn overeengekomen, als het inderdaad klopt.
0: Mm-hmm.
1: En dan zitten we en dan gaat een van ze op Facebook en ziet van, hey, akkoord bereikt. Oké, geen probleem.
0: Wie heeft het gezet?
1: Iemand heeft het geplaatst, toch? En later zien we op status verschijnen, die hele overeenkomst. Alles met bedragen en al. En ik zeg van, dit is onkan. Dit ga ik niet accepteren.
0: Maar media mensen hebben onze bronnen toch?
1: Nee, maakt niet uit, meneer Limburg. Ik vind, als we aan tafel daar zitten in die vier muren, moeten partijen elkaar kunnen vertrouwen. Het heeft niks te maken met bron. Ik heb ook gisteren tegen een van de mediahuizen gezegd. Geen enkel mediahuis moet denken dat ik een spion van ze ga zijn. Echt niet. Nee. Want we moeten elkaar kunnen vertrouwen, toch?
0: Mm.
1: Als je me vraagt...
0: Dus je denkt dat iemand van het kabinet...
1: 100%.
0: Het van,
1: 100%. Want van waar komt het? Van waar komt het?
0: Mm.
1: Toch? En dan zeg ik van... Als wij hebben aangegeven van... Luister, we zijn akkoord gegaan met dit. Maar laten we onze leden gaan vertellen wat we allemaal hebben bereikt. Toch? En er wordt aan ons gevraagd van... Maar kijk nou... laten die mensen gaan werken...
0: Mm.
1: Dan zeggen we van luister, net zoals we via onze mediakanalen, onze kanalen, de mensen hebben bereikt om te zeggen van jullie gaan in beraad. Oké, is goed, zo gaan wij dat ook doen. Via de kanalen gaan we ook de mensen ook wel vragen van, om het werk te hervatten.
0: Mm.
1: Toch? Dan kan het niet zo zijn dat je ons iets de ruimte geeft om dat te doen voor onze mensen. Dan komt dat ding kant en klaar. Ik heb niks tegen staan dus, hoor. Helemaal niet. Ik heb wel iets tegen de persoon die ons dat geflikt heeft. Dat wel. Ik hoop dat het aan zijn of haar geweten gaat knagen dat je dit niet moet doen.
0: Maar ik begrijp je niet. Waarom noemt u dan de naam Akinboto? Want dat begrijp
1: ik. Ik heb het aan hem gezegd. Ik heb hem gezegd, meneer Akinboto, ik lees net iets hierop staan, dus ik vind het niet fijn.
0: Maar waarom heb je het aan hem gezegd?
1: Omdat hij nog daar was. Hij was nog in die ruimte.
0: En wie heeft dat ingeleid? De waarnemende president?
1: Nee.
0: Minister B.
1: Minister B, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Maar u denkt dus niet dat het Akinboto was, omdat hij toevallig
1: daar was? Nee, omdat hij nog daar was. Hij was nog daar. Toch, dus toen heb ik hem dat aangegeven. En hij vond het ook niet fijn.
0: Hmm.
1: Hij zegt, nee, een volgende keer, wat we moeten doen, we moeten goede afspraken maken, dat wat hier is gezegd, nog niet naar buiten gaat.
0: Maar daar hoef je toch geen afspraak over te maken?
1: Ik vind, ja.
0: Dat is toch logisch?
1: Nee, ik vind dit, nee.
0: Maar voor ja, maar kijk, wij mediamensen, wat jullie daar afspreken, zal mijn woord wezen, ik heb het nieuws nodig.
1: Maar Limbo, kan je niet wachten? Ik vind gewoon dat je haast hebt.
0: Nee, ik kan niet wachten.
1: Nee, maar luister, nee.
0: Maar zo werkt
1: nee,
0: het.
1: Nee, en dan next zo werkt het. Nee, maar Limbo. Iedereen wil scoren in de media, heb ik tegenwoordig gezien.
0: Nee,
1: want alles maar wanneer.
0: Nee,
1: alles maar wanneer. Ik wil het nieuws eerst brengen.
0: Maar ik
1: wil
0: niet op je te wachten. Voor mij.
1: Abon, ja, Letty.
0: Het gaat om de informatie.
1: Letty.
0: De Star Nieuws heeft gelijk om dit te publiceren.
7: Die informatie was al eruit. En wij waren nog bezig te discussiëren. We hebben nog zaken laten wijzigen in het contract. Toch?
8: Ja, klopt. Ja.
7: Dus waarom het zo snel naar buiten was, weten we niet.
0: Mm-hmm.
7: En ik vind het een beetje... Het is echt onbeliefd, hoor. Sorry.
8: We hebben dezelfde advocaat.
7: We hebben een...
1: De volgende keer tekenen we niet. Meneer Limburg, luister. We hebben nog niet getekend.
0: Mm.
1: Dat is dat ding al buiten. Een volgende keer, als dit gebeurt, gaan we niet tekenen.
0: Ja.
1: Ik hou me aan mijn woord.
0: Ja, oké. Niet boos worden. Je mag je mic beter zetten, mevrouw Baran. Dan, want we gaan met u bij. Wilt u nog wat zeggen tot slot, mevrouw Kerdijk?
9: Nee.
0: Mevrouw Jolanda?
9: Nee.
0: Niet? Mevrouw Ballon?
9: Nee.
0: Mevrouw Baron.
1: Ja.
0: Tot slot.
1: Nou, ik weet dat we we kunnen niet alle leden tevreden stellen. Is altijd zo. Je gaat nooit 100% achter je krijgen. Maar toch wil ik de leden vragen. Ik weet niet als de andere organisaties de zaken met hun leden hadden besproken. Maar wij waren er iets lang ermee bezig. En via de vertegenwoordigers van de school hebben we dat gedaan. Maar ook al, als je niet volledige informatie hebt gehad, je weet van als je een bestuur hebt dat je op je bestuur moet kunnen vertrouwen dat zij goede dingen voor je zullen doen. En als je als lid van een organisatie ontevreden bent, ik heb het altijd tegen mijn leden gezegd, schroom niet. We staan open voor dialoog. Kom en praat. Maar je gaat en je levert zoveel kritiek, maar wanneer je wordt opgeroepen om vergaderingen mee te komen of bij te komen wonen, dan schittert het van afwezigheid van dat lid. Toch? Dus ik zeg van luister, we begrijpen iedereen. Mensen hadden gedacht dat we met loonsverhoging bezig zouden zijn. Maar als ze ook de persconferentie gevolgd hebben, hebben we specifiek aangegeven dat het om secundaire voorwaarden gaat. Ik wil u vragen, het is een laatste kwartaal. Ik wil u toch wel vragen om uw uiterste best te doen om de kinderen toch zover over de streep te kunnen halen. Ja, ik wens ieder een fijne middag. En morgen vraag ik u om uw school normaal te bezoeken zoals u dat de vorige dagen gedaan heeft.
0: Waar geef u les op? Waar bent u?
1: Ik geef voorlopig geen les. Ik ben fulltime bij KOB. Oké.
0: Mevrouw Keldijk, welke school?
8: SET.
0: SET. Wat staat het voor?
8: School
0: nog een mensen
8: op
0: Tamarino. Oh, Tamarino.
6: Ik ben op LTS 1, Sinaas Tennis School 1 en s'avonds op Amdo.
0: Oké. Dames, bedankt. Succes. Kom jullie goed aan.
1: Dank u wel.
0: We gaan eten, mevrouw Ballard. Ja, mijn mic is nog aan, dus weten jullie wat jullie zeggen?
8: Ik heb mijn eetpatroon helemaal ontregeld. Het gaat dagen duren.
0: Mevrouw Baron, ik ben nog in de uitzending.
8: Pardon.
0: Ja. Rijdt u voorzichtig. En komen jullie goed aan. Dank je wel. Yes. Dan mevrouw, hoe gaat met u? Is de hele delegatie nog op de gang? Is dat meneer Rusland op de gang?
8: Nee, ze
0: bodyguards. Bodyguards van wie?
8: President.
0: Van wie? Oh, je hebt bodyguards. Ja. Abon, ai. Dat was inderdaad een leuk gesprek met de mensen. Mensen, leek van mij bekondig aan. Isabi Akwiksa verdween. We hebben je aan het begin van die bagarinatori, meneer Elskamp, laten horen over de kwikverdwijning. En de mensen hebben hun verontwaardiging hierover uitgesproken. Het publiek, ook in deze live. By the way, we hebben straks weer een live hoor, vanmiddag om 17:30. En deze live de Jamal. Gisteren heeft Randy de live gedaan met Cibrano. Cibrano heeft een paar dingen gezegd richting meneer Somoharjo. Ga snel ernaar kijken op YouTube, na Bakanatori, want hij staat er al. Straks om 17:30 een andere live. Maar Diana sprak dus over de dingen die gebeuren de laatste tijden waar meneer Manorat, hoe zeg je dat, in sommige gevallen de wind van voren krijgt. Enorme hoeveelheid kwik gestolen. En Diana heeft hierover vragen gesteld. En wij vinden het belangrijk genoeg om u dat ook te laten horen. U hoort in het fragment de VP, in dit geval nog de waarnemend president, want mevrouw Simons is er nog niet, en de leden Bettersen, Parmisser, de minister zelf, de voorzitter van het parlement. Ik ben eens met die foto hoor, ik vind de voorzitter van het parlement moet zichtbaarder zijn, dus kunnen jullie daar even aan sleutelen, want je zet meneer Adin helemaal achterin, terwijl hij eigenlijk de basis van die tent daar. Meneer Jones komt ook aan het woord. Is dat Atom Pai? Ja, Atom Pai, Joggy en mijn vriend Van Manning van de BEP. Hoe is die man van de BEP?
9: Sabina.
0: Sabina. Dus meneer Rusland heeft te veel ruimte voor in als we een beetje met die foto mogen spelen. Meneer Adin moet natuurlijk meer even groot zijn. Maar goed, jullie kunnen dat doen terwijl de mensen luisteren. Maar kan het wat sneller, want anders staat hij te lang.
10: Inderdaad, werd ik opgeschrikt op vrijdag in de namiddag dat er een ontdekking is geweest dat de opslagcontainer van resort Geersvliet, waar stukken worden opgeslagen en spullen, dat het was opengebroken en dat 11 containers kwik met een totaalgewicht van 537 kilo waren weggemaakt. Het punt in deze is meerzijdig, heer voorzitter. De stukken zijn 14 maart zijn die containers kwik in beslag genomen. Aansluitend zouden deze zaken vernietigd moeten worden. Maar aangezien wij in Suriname dat proces tot vernietiging van kwik nog niet hebben, zijn de stukken daar opgeslagen geworden en zo lang daar gebleven. Dat is het eerste ding dat is gebeurd. Tweede ding is dat er meerdere spullen zich in de container bevonden, doch is enkel de kwik verwijderd. Er waren 14 containers, 11 containers zijn verwijderd. En voorzitter, laat me u één ding zeggen. Het is teleurstellend, het is verwerpelijk en het is afkeurenswaardig dat de opslagcontainer dat op een politiebureau staat, te midden van resort, het politiebureau aan de voorkant en RBT Paramaribo aan de achterkant, dat het is kunnen gebeuren, dat de kluis is, de opslagcontainer is opengemaakt en het is verwijderd. Dat betekent dat wij met het onderzoek zijn gestart onmiddellijk. En ik wil wat voor betreft dat gedeelte van het onderzoek, wil ik niet te veel informatie prijsgeven. In elk geval is het zo dat wij alles eraan doen dat we ontdekken wat zich precies heeft afgespeeld en hoe dit is kunnen gebeuren op het terrein van een politiebureau waar allerlei afdelingen eromheen zijn en waar er dagelijks wordt gewerkt. Ik wil verzoeken, voorzitter, om te volstaan met deze verklaring tot nu toe, omdat wij dit als een ernstige situatie ervaren. En we vragen om die zaak zo goed mogelijk te onderzoeken. En dan kan ik op een nader moment de informatie aan u delen. Dank u. Ja.
11: Verduidelijking hebt u nodig? Ja, kort. Een verduidelijkende vraag.
12: Bedankt, voorzitter. Inderdaad, voorzitter, maakt de minister een indruk dat hij inderdaad geschrokken is. Dat zien wij. En ik ben blij dat de minister onderstreept, voorzitter, dat dit wat gebeurd is niet had mogen gebeuren, voorzitter, en dat er een onderzoek komt. Maar ik neem aan, voorzitter, dat de minister weet dat hij minister is van Justitie en Politie en dat dit is gebeurd onder zijn regime. En dat hij zeker de politieke verantwoordelijkheid draagt over het ministerie. En de vraag is nogmaals, wat vindt de minister zelf? Dat hij in deze kwestie vrij uitgaat, voorzitter, of moet de minister consequenties verbinden hieraan?
11: De minister heeft al uitgelegd wat er moet gebeuren. En ik denk dat het duidelijk is, als de minister het heeft aangegeven, dan wachten we het onderzoek af. En we gaan niet beschuldigende of verwetende zaken. We wachten het onderzoek af en het resultaat, dat zal het duidelijk worden. Kort, graag de lid Jones. Oh.
13: Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk in lijn met wat lid Joggi aangaf, zou ik toch wel aan de minister willen vragen. Als er een onderzoek is ingesteld, is er een specifieke commissie, omdat dit niet de eerste keer is. Tijdens die vorige regering hebben we toch ook gezien dat op Nieuwe Haven sieraden uit de kluis gehaald is. Waar was lid Joggi toen om te vragen naar correctie? Want had hij dat gedaan, was er nu al een commissie om ervoor te zorgen dat dit geen ongoing ding was. Want het heeft niet te maken met die minister. Ja, die minister is aan het hoofd van het ministerie. Ja, politiek verantwoordelijk, misschien ja. Maar een minister, Elukus heeft Sarape, wat die minister wel moet doen, is ervoor zorgen dat er degelijk onderzoek komt en waar nodig maatregelen getroffen worden. Dus dat vraag ik wel aan die minister. Maar laten we niet doen alsof plotseling dit gebeurt nadat minister Monorat minister van Justitie is geworden, terwijl we te gevallen kunnen noemen, gouden sieraden vanuit de kluis Nieuwe Haven, drugs en noem maar op. Dus Koenopriest thuis voegen, maar minister, ik vraag u wel om een onderzoek te laten plaatsvinden.
11: Punt van orde. Wordt dat ondersteund? Ja, wat is uw orde voorstel?
12: Voorzitter, niemand is bezig hier struitvogel te spelen of die politiek te voeren, voorzitter. Net heeft de waarnemend president bij de beantwoording gezegd van issues hebben zich nu aangediend en nu moet er een oplossing ervoor gevonden worden. Ik kan ook teruggaan, voorzitter, en zeggen hoe documenten zijn verdwenen uit de kluis van de Surinaamse bank ooit, voorzitter. Maar dat doen we
11: kunt
12: niet, voorzitter.
11: Kunt u terugkomen op het punt?
12: Ja, dus dat doen we niet, voorzitter. En het is mijn recht als parlementariër om een issue die zich nu aandient, voorzitter, om daarover duidelijkheid te vragen, voorzitter. Ik vraag toch niet hier, voorzitter, hoe er zoveel geld is geweest thuis bij iemand die bij de politie werkt, bij een inbraak is ontdekt, voorzitter. Ik vraag toch niet, voorzitter, hoe er andere dingen zijn gestolen bij de politie. Daarover praat ik toch niet.
11: De minister heeft duidelijk aangegeven, er zijn institutionele maatregelen. En ik vraag u niet dan persoonlijk de minister te vragen om te bedanken en dat soort van zaken. Geachte fractieleider, permisser.
14: Voorzitter, helaas. En nogmaals, helaas kan ik niet volstaan met deze verklaring van de minister van Justitie en Politie in kwestie de kwikverduistering. Hoe kan het dat ik dacht ongeveer 15 vaten, totaal 537 kilo, zoals de minister aangeeft, daar tussen twee instituten, bewakingsinstituten, zo verdwenen, voorzitter? Waren er geen camera's? Waren er geen andere bewakingsmensen en noem maar op? Dus als de minister onderzoek doet, wil ik graag een heel diepgaand onderzoek over al deze aspecten. Wie had de leiding daar? Waar is die kweek naartoe gegaan? En dan maken we geen grappen erover, want die kweek is gegaan ergens. En we weten waarvoor heel veel kweek in dit land gebruikt wordt. Dit soort en meer zaken in de afgelopen dagen zou het ministerie van Justitie en Politie toch ver zijn met het onderzoek. Het is een grote smet voor de zoveelste keer wat de politie betreft, uit kluizen van de verschillende politiebureaus worden zaken meegenomen, juist politie, een apparaat waar we vertrouwen in moeten hebben. Wat voor vertrouwen straalt de politie op deze manier uit, voorzitter? Ik kan niet volstaan met deze verklaring. Ik kan niet volstaan. Dat moet op korte termijn, wat vanmiddag een van de vergaderingen betreft, desnoods in een kleine meeting, in een besloten meeting, er moet meer duidelijkheid komen, voorzitter. Dat moet kunnen, anders deugt uw apparaat niet. Zo ver wil ik gaan, voorzitter. En ten tweede, met uw toestemming, vraag ik via...
11: Kan de spreker afronden?
14: Dringende aandacht voor de gezondheidssector. Bijvoorbeeld in het academisch ziekenhuis zijn mensen een lange tijd de overbruggingstoelage, wachten ze maanden erop. Laat dat van de onderwijs niet overwaaien naar de gezondheidssector.
11: Okay. Ja,
14: dat vraag ik beleefd, dat u ook dringend naar kijkt. En dat is ook wat de waarnemend president heeft aangegeven, ook op andere ministeries in die lijn, maar dat is heel dringend. Dank u.
11: Laten we het bij de verduidelijking houden. Geachte lid Julem Singh, we houden het bij de verduidelijkende vragen.
15: Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort, voorzitter. In het lijn van de opmerkingen van de leden Jogi en Ibu Jones, ook de vraag, en ondersteunen aan de minister toe, eenmaal u bezig bent met het onderzoek van zaken die vanuit politiebureaus verdwenen zijn, legt zonder meer een smet aan de reputatie van de politie. Maar in der tijd is er ook zelfs drugs uit de kluis verdwenen van de politie, 90 plus kilo, wat zij nog niet vergeten, waar ook een camerabeveiliging was. Maar we hebben nooit antwoord gehad als volk wat het resultaat van het onderzoek is geweest. Kunt u misschien daarin een oplossing brengen ook? Eenmaal u bezig bent met onderzoek van zaken.
11: Geachte fractieleider Asabina, verduidelijking.
16: Voorzitter, bedankt. De Engelsman zou zeggen, I'm confused, voorzitter. De antwoorden van de minister roepen veel meer vragen en zorg u toch, voorzitter. Het gaat niet om het 4 kilo goud uit de kluis van, weet het bedrijf weer, was Grasalco, kan je wel in mijn laptoptas meenemen, of waarover collega Jones het net heeft gehad, voorzitter. Ik begrijp, elk vat had een gewicht van niet minder dan 53 kilo, voorzitter. 36 kilo. Dus we zouden graag willen weten van de minister, in welk stadium verkeert het onderzoek? En dat antwoord moet hij ons vandaag geven, voorzitter. Maar voorzitter, as we speak, heb ik begrepen dat de Paramaribo Noord in het Mungra project of Danis project bulldozer bezig zijn, voorzitter, huizen van mensen te weg te bulldozeren.
17: Ja.
16: Ja, premier Tramadenanga, Akananga, Ossi, voorzitter. Ik vraag me af in welk land we wonen, voorzitter. Ja, ja. En er is geen haan die er naar krijgt, voorzitter. Dus ik wil aandacht vragen van de minister van Justitie of zijn en veiligheidsmannen zijn gestuurd, toch? Om onder hun bewaking of veiligheid soortgelijke handelingen te plegen, voorzitter. Dank u.
17: Dank u wel. Dat is wel even zorgwekkend. Maar geachte lid Bettersen.
18: Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Ik zou willen zeggen, bijna wil ik lachen. Alles is mogelijk in dit land waarschijnlijk. Hoe veilig zijn wij nog? Voorzitter, de minister heeft hier aangehaald, hetgeen is gebeurd met die kwik. En ik vraag me af, is de integriteitscommissie bij de politie. Wat doet deze commissie? Wat is er gebeurd na al die gevallen waarbij heel wat zaken zijn verdwenen? Ik weet dat de minister heel hard zijn best doet. Ik weet dat we vaak roepen dat ministers moeten bedanken, maar dat is niet de oplossing. Omdat simpelweg je als minister niet altijd alle overzicht hebt. Dat weten de mensen die minister zijn geweest. Dus minister vraag om te bedanken vind ik wel absurd. Maar belangrijk is dat de minister wel de vinger aan de pols moet houden en moet gaan onderzoeken. Want dit gebeurt veel te veel, voorzitter. Omdat het tast de integriteit van het hele korps aan. Omdat als er rotte appels zijn, dan moet het duidelijk zijn dat er een proces is om die eruit te verwijderen zonder genade. Want die snokkang, 53 kilo voor, en tussen twee, normaal, dus, hoe veilig is de burger dan? Als dit, voorzitter, dit is heel ernstig. En in lijn van fractieleden Parmissen wil ik toch vragen dat er een kleine sessie, zaken worden uitgebroken, laten we weten wat er is gebeurd. Wat gebeurt er eigenlijk in dit land? Dit is schrikbarend, voorzitter. Echt waar.
17: Er moeten strenge maatregelen, regering, geachte lid Atompai.
19: Voorzitter, weet u waarom het zo is? Weet u waarom het nu zo is bij de politie? 5 jaren lang hadden we bijna geen politie in Suriname. 5 jaar is koutu bestribi, niks nopsta. 5 jaren zonder ontwikkeling. Vandaar al die vragen. Dus nu aan de minister hebben zij met moeite het doen best. Kan ik wel begrijpen hoe moeilijk het is van 5 jaar achterstand. Maar goed, ik hoor lid Bettersson praten over een aantal kilo's. Lid Asabina weer over een ander getal. En weer een ander lid weer over iets anders. Wat niet zo duidelijk is, voorzitter, via u. Om hoeveel kilo kwik gaat het? En ik hoor de minister praten over een aantal containers. Hebben ze containers meegenomen in vaten? Wat was het precies? En nog één ding is, wanneer is het gebeurd? Want bij de politie zijn er 3 diensten en we dragen alles over. Dus het is makkelijk om af te bakenen van, hey, de man voorasani in een morgen of in een middagdienst. En dan weten we allemaal hoe pijnlijk het ook is. Wat we altijd hebben gezien is dat die mensen alvast beginnen te hangen. Dat is de keiharde realiteit van de afgelopen jaar. Wat we bij de politie hebben gezien.
17: De regering heeft een kwestie. En u merkt dat het zwaar raakt de integriteit van het korps politie Suriname. Ik denk dat de fractieleider van de BEP nog wat toegevoegd heeft. En we vragen ernstig, waarnemend president, we hier naar kijken. We hopen dat het antwoord dat u geeft natuurlijk wat verduidelijking kan geven, via de minister misschien ook. Maar wij vragen wel dat als deze vergadering, nadat u gesproken heeft en we continueren met de wet, dat wij wel gedurende de dag meer informatie krijgen. Want dit gaat zwaar raken en ons in verlegenheid, u als regering in verlegenheid brengen. Waarnemend president. Ja, verduidelijking. We gaan het terug naar de regering, AUB. Ja.
20: Voorzitter, in eerste instantie heb ik reeds aangegeven dat wij proberen hier globaal op bepaalde zaken in te gaan. Bij onderwijs ben ik een beetje gedetailleerder op ingegaan, omdat ik dus er nauw bij betrokken ben geweest. Het onderhandelingsteam heeft contact met mij, aan de hand van de ontwikkelingen die lopen. Dus ik kan daarover een beetje meer vertellen. De minister van Justitie en

Ja, ben ik erin? Ja, de VP, Gregory Rusland, doornemend president, Gregory Rusland. Nou, we zijn hiermee gekomen aan het eind van deze Baganatorie. Interessant met de dames Ballo, Kerdijk en Baron. Ik bedank ze voor het komen. We bedanken meneer Elskamp van de politie voor dat vraaggesprek. En natuurlijk ook meneer Beek ook voor dat vraaggesprek. Interessant, Limbo niet in beeld. Nu moet ik gaan nadenken, zou het doen om te voorkomen dat we morgen weer niet in beeld zijn. Ik hoop dat die meneer het goed gemaakt heeft. En dat de mevrouw thuis is. Want dit is niet, we gaan dit niet kunnen houden. Maar ja, ik heb geprobeerd om rekening te houden. Dat is het effect van verklaring van Ratan. Een fijne begin. Robert is er over een uur hier. Maar daarvoor hebben we een live. Maar dat is alleen op FB hoor. Is er een live. Met jongeren. Interessant ook om naar te kijken, denk ik. Nou, fijne begin. Take care. En we spreken elkaar weer morgenmiddag. De andere aflevering. Goedemiddag.

0: 2020. Wow, Farra! Orca, Cedre Eric alias Sinter.
1: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op woensdag 3 juni 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 3 uur in de middag. Gedeelte Bonnystraat tussen Wongsoregio-straat en Anton Drachtenweg. Gedeelte Kaikoussi-straat tussen Abu Navroko-straat en Abonne-straat. Gedeelte Commissaris Roblesweg tussen Anton Drachtenweg en Louis Govea-straat. Baronstraat, Abu Navroko-straat, Tatakolin-straat, Avensai-straat, Ramjani-straat, Josephine Samson Greenstraat en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 3 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw
2: begrip. Hey, Biggie, stel op! Want if you want professional Juda, na een browser in de man. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for de man City Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest u boos snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon-app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
3: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
4: Zranazani, Naskip.

0: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren, de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op woensdag 3 juni 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Beekhuizenweg tussen Livornoweg en Vierde Dwarsstraat, gedeelte Warakoeweg tussen Bikkoeweg en Purperbeerweg en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
1: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place. Roraweg

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Sabaku, Young Koshie, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers

0: 0641
1: 59 46.
0: Zaterdag 5 september.
2: De lezing.
3: The number one tune this week.
4: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
5: Number one.
6: Number one.

0: Het is inmiddels 7:12. Ik ben een beetje aan de late kant, maar dat gaat de pret niet drukken. Ik haast me om te zeggen een hele, maar dan ook een hele goedenavond. Het is vandaag weer dinsdagavond. Het is dinsdag 2 juni 2026. Inderdaad, de maand mei, die ligt achter ons. Dat is inmiddels verleden tijd. De nieuwe maand is begonnen. Nieuwe ronde, nieuwe kans, hoe je het ook wil noemen. Opmerkelijk, niet alleen de dagen vliegen voorbij, ook de maanden vliegen voorbij. Nogmaals een hele goede avond. Mijn naam is Robert en tot aan de klok van 9 uur is het eindelijk weer mijn beurt hier in de studio aan de Maikoestraat van Lim FM 91.7 om weer te mogen knallen. Je kent het recept. Oude pokoes, nieuwe pokoes, bekende pokoes, onbekende pokoes. Dat allemaal lekker door elkaar heen gehusteld. En die presenteer ik op een dienblad naar jou toe. Tussen de pokoes in hebben we altijd een onderwerp. En vanavond is dat niet anders. In lijn van consistentie heb ik vandaag wederom een thema meegenomen waar we lekker over gaan babbelen. Welke kant het opgaat, heb ik nog geen flauw idee. Ik heb wel een thema in mijn hoofd dat ik denk van ja, daar wil ik het over hebben. En je weet, die thema's die komen ergens vandaan dat ik of met iets in mijn hoofd zit en ik denk ja, die neem ik mee. Of ik heb het om me heen gehoord ergens. Nou, deze heb ik om me heen gehoord. Dus blijf er vooral gezellig bij. Straks, je weet hoe we dat doen, we bossen eerst een aantal pokoes en zit de energie goed. Dan beginnen we lekker met het thema. 2 juni, ben je vandaag jarig? Heb je vandaag iets te vieren? Laat me dat, ik sla dat soms over, soms niet. Vandaag gaan we dat wel weer doen. Is het je verjaardag of heb je anything anders te vieren? Wat je ook kan verzinnen, misschien geslaagd. Je rijbewijs een tentamen gehaald. Anything dat je kan bedenken. Van harte, het is jouw dag, het is jouw feestje. Misschien heb je een of ander succes. Iets anders te vieren. Een promotie gemaakt. Eindelijk een opdracht die, weet ik veel, die al lang op de planning stond, afgekregen. Hoe klein het succes ook mogen zijn. Vieren, vieren, vieren. En die boodschap, die is niet uit de lucht gegrepen. Ziek, zwak, misselijk, heel veel beterschap wordt razendsnel weer de oude. Heb je te kampen met de verlies van een dierbare? Gecondoleerd vanuit deze plek. Heel veel sterkte in deze tijd. Ik zeg er altijd bij, het is ook zo. Weet dat je er nooit alleen voor staat. Wil ik nog iets toelichten voordat we van start gaan? Ben ik iets vergeten? Nee, ik denk het niet. Het is 7:15. We gaan lekker knallen tot 9:00 vanavond. Blijf er vooral gezellig bij. Geef even een seintje aan de buren als die nog niet afgestemd zijn. Geef even een seintje aan oom, tante, neef, nicht, oma, opa. Wie je ook kan bedenken, Karkom. We zijn begonnen. Het feestje is hier gestart op 91.7 Lim FM. In 3, 2, 1, enjoy the ride. Let's go and take it away.
1: MP Records.
2: Que massa gangado. Diogo de mandar o futuro aqui não acaba doente. O tabaco de mó blessing fiente por ontem. Ok?
3: Ok, ok.

Money Moya. Ja, die pokoe vibe gewoon heerlijk, man. En dan wil ik niet eens hebben over Sont en zo van Yogi D. Echt, hè. Op dit soort momenten ben ik dan echt gewoon mega trots op ons eigen product. Ons eigen Sranasani. Onze eigen Surinaamse muziek. En dat moeten we waarderen. Ik blijf nog even in de Surinaamse muziekstijl. Maar de twee nummers die je net hebt gehoord, dat zijn latest nummers van 2026. Rotman Mané, dat is een nummer dat Money Mohia, die is net gelaunched. Deze, die gaat way back in time.

0: Lekker hè, om zo even terug in de tijd te duiken. En toch, soms zeg me, ja, vroeger was alles beter. Vroeger waren de nummers beter, denk ik, ja. Even serieus, hou eens een keer op. Nee. Maar wel heerlijk om even terug te duiken. Wat me wel opvalt is, als ik echt een beetje luister naar... Misschien waren de beats eronder... minder is niet het juiste woord. Misschien een stuk... Misschien waren ze een stuk simpeler. Maar dingen als autotune en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat zat er toen zeker niet tussen. Absoluut niet. Goed, het is 7 uur. Het is klokslag 7 uur. En je luistert nog steeds naar Lim FM. Je treft ons op 91.7. En als je dat niet deed, nou, dan hoorde je me nu ook niet. Dus welkom erbij. Mocht je net ingeschakeld, ingetuned, weet ik veel. Je snapt wat ik bedoel. Maar goed, ik heb een thema meegenomen. En dit is een thema dat ik lekker... Ja, eigenlijk zoals altijd. Maar ik kan hem lekker freestylen. Omdat, wat ik vind... Daar gaat het allemaal niet om. Het is gewoon hoe we erover denken. En ik deel inzichten met je. Dus, let's start. Thema dat ik heb bedacht. Of waar ik deze week... En de week is nog maar heel kort. Dus dan weet je dat gisteren is gebeurd. En het gaat erover... Als je jezelf de vraag stelt. Stel jezelf deze vraag. Ben ik succesvol? Wanneer vind ik dat ik succesvol ben? Wanneer vind jij dat je succesvol bent? Daar wil ik met je over babbelen vandaag. Het is eigenlijk een hele simpele vraag. Maar hij klinkt best ingewikkeld, toch? Gewoon lekker simpel. Wanneer ben je eigenlijk succesvol? Echt even serieus. Stop met wat je doet en neem even... de tijd om daarover na te denken. Wanneer zeg je dat je succesvol bent? En weet je waarom het? Het is een simpele vraag, maar een ingewikkeld antwoord. Omdat we heel, heel, heel sterk beïnvloed worden... wanneer het over deze vraag gaat. Ik zeg altijd, we leven in een digitaal tijdperk. We leven in een social media tijdperk... En dat heeft voordelen, maar het heeft ook nadelen. Toch voordelen, want soms kunnen de mensen de voordelen niet meer zien... en vinden het is allemaal negatief. Het digitale tijdperk waar we in leven... daar is social media onderdeel van. Stukje digitaal. Weet je dat het vroeger een hell of a job was... als jij contact moest onderhouden met je familie... in het buitenland. Het was een hell of a job. Het kostte je... of klauwenvol geld... of het was... heel erg inefficiënt. Als in, het was... het ging niet zo makkelijk. Want als je een brief moest schrijven... dat kost niet zoveel geld. Maar voordat die brief aankomt... is de boodschap die aan moest komen... bij die persoon in het buitenland... waarschijnlijk al lang niet meer relevant... Dan had je nog de telefoonlijn die je kon pakken en kon bellen naar het buitenland. Dat kan, dat kon toen al, dat kan nu nog steeds. Alleen kostte het toen een godsvermogen. Je zou diep in de buidel moeten tasten. Je zou diep moeten grabbelen in je portemonnee om dat telefoongesprekje simpelweg te betalen. Tegenwoordig bellen we over het internet heen en kost het... Los van de verbinding die je al thuis hebt, kost het jou niks extra's. Alle social media platformen, je kan super makkelijk contact onderhouden zonder dat het je heel erg veel kost. Maar dat hele social media gebeuren heeft ook een keerzijde. En die keerzijde wil ik even linken, nu alleen even linken aan de vraag... Wanneer ben je nou eigenlijk succesvol? En wat heeft social media ermee te maken, vraag je je misschien af. Blijf erbij, blijf me volgen. Als je social media mag geloven, of ik, laat me het even hebben over mezelf. Als ik social media mag geloven, als ik het moet geloven, dan lijkt het erop alsof iedereen succesvol is. En waarom zeg ik iedereen lijkt is succesvol op social media? Iedereen lijkt wel ondernemer. Als je geen ondernemer bent, iedereen is influencer. Iedereen is soort van life coach. Iedereen is een of andere CEO. Iedereen is een of andere investeerder. Iedereen is een of andere motivational speaker. Iedereen is een of andere succesvolle zakenlui. Als ik social media moet geloven, dan zou ik echt invullen. Alles wat ik daar voorbij zie komen, iedereen is succesvol. Mensen posten de foto's met de mooiste outfits, de mooiste en de duurste auto's, de lekkerste gerechten, de grootste cocktails. In een nutshell, mensen laten je op social media zien wat ze willen dat jij ziet. Als jij op basis daarvan antwoord gaat geven op de vraag, wanneer ben je succesvol? En je gaat eerst kijken naar social media. Hey, wat zie ik daar? Die ene grote auto, die heb ik niet. Dus, streep erdoor, ik ben niet succesvol. Een grote auto betekent niet meteen succesvol. Een dikke bankrekening betekent niet meteen succesvol. Een CEO zijn betekent niet meteen succesvol. Vier keer per jaar op vakantie betekent nog steeds niet meteen succesvol. Dat ene grote huis wat je op die foto ziet op de achtergrond betekent nog steeds niet succesvol. Daar wil ik het nog niet eens erover hebben. Hoe weet jij nou dat die foto's die jij daar ziet staan, dat die allemaal legit zijn? Ik heb het gevoel alsof je me niet helemaal begrijpt. Ik ga het voorbeeld praktischer voor je maken. Wanneer mensen gaan uit eten, dan maken ze een foto van die portie. En dat delen ze op social media. Zodat jij dat ziet en denkt, wauw, nice. Wanneer diezelfde persoon de volgende dag, en dan moet ik nu iets gaan bedenken dat niet denigrerend klinkt. Het gaat gewoon zo doen. Als het toch een beetje vervelend klinkt, sorry. Wanneer diezelfde persoon de volgende dag een portie thuis eet met rijst, ei en extra uien als zijgroente, gebakken, dan post die persoon die foto van dat bord niet op social media. Snap je het verschil? Die persoon wil niet dat je dat ziet. Maar wanneer die persoon toevallig een borrel heeft gekregen, of iemand heeft hem of haar meegenomen naar een of ander fancy restaurant, en daar maak ik wel een foto van, jij reflecteert daarop. En als je niet scherp bent, als je niet goed oplet, dan ga je onbewust een succesverhaal koppelen aan wat jij ziet op social media. En als je daaraan begint, komt er geen einde aan. Ik zei net, die grote auto, dat dure huis, die vakantiefoto's, karkong. Dan kan dat nu wel kloppen. Ik draai het even om. Het klopt nu allemaal wel. Die persoon heeft werkelijk die dure auto. Die persoon heeft werkelijk dat grote huis. Die persoon gaat werkelijk 3-4 keer per jaar op vakantie. Die persoon is werkelijk CEO van een of andere big company. Maar waarom moeten we dan gelijk zeggen, die persoon is succesvol? Als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk dat succes 1-op-1 gekoppeld is aan geld. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is een illusie. Dat is BS. Dat is een verzonnen realiteit. Een verzonnen werkelijkheid. Maar het is helemaal niet waar. Want precies alles wat ik net heb opgenoemd, Weet je als die persoon misschien van binnen kapot gaat van de stress? Weet jij of die persoon waarschijnlijk nooit zijn hoofd op een kussen neerzet in dat huis? Want die persoon is nooit thuis, maar werkt alleen maar. Je weet niet of hoe die persoon zijn of haar nachtrust eruit ziet. Je weet niet hoe die persoon aan die materialistische spullen... Materialistische spullen? Ik weet niet of het klopt, maar je snapt wat ik bedoel. Je weet niet hoe die persoon eraan is gekomen. Of dat door de manier hoe die persoon eraan is gekomen... dat die persoon om die reden elke nacht met één oog open moet slapen. Je weet niet of die persoon gelukkig is. Je weet niet of die persoon gezond is. Dat vooral. Je weet niet of die persoon een fijn gezin heeft. Je weet niet of die persoon met plezier wakker wordt en denkt... let's go, let's do this. Of die persoon denkt... waarom ben ik wakker geworden? Wie is er dan eigenlijk succesvoller? Jij die rustig slaapt in een veel kleiner huis... of in een veel kleinere auto rijdt... maar je hoeft niet iedere keer om je schouder heen te kijken. Of de andere kant. Denk even erover na.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

Ik blijf genieten van deze remake. Misschien moet ik voor de verandering de originele versie een keer erbij halen. Maar deze van Spin Master Sunil, denk ik. Ja, van Spin Master Sunil. Dan denk ik van... sorry, afgeleid in mijn hoofd. Ja. Vast even deze pokoe klaarzetten. Waar ik zo'n fan van ben. Goed, waar hadden we het over? Ik moet echt een soort van samenvattingen in mijn hoofd maken. Of aantekeningen maken of zo. Want ik vergeet het iedere keer. Waar hadden we het over? We hebben het erover eigenlijk de hamvraag. Wanneer ben je eigenlijk succesvol? Wanneer zeggen we ja, ik ben succesvol. Ja, ik heb het gemaakt. I made it. Ik ben succesvol. Nou, die vraag, het is een hele makkelijke vraag. En eigenlijk het antwoord ligt ook niet zo ver weg. Want het heeft allemaal te maken hoe jij erover denkt en hoe jij er naar kijkt. De uitdaging ontstaat zeker. Sorry, dat ging even mis met de microfoon. De uitdaging ontstaat zeker. Ja, in het feit dat we in het social media tijdperk leven, digitale tijdperk. En dat is wat ik noem, ja, eigenlijk een beetje de vergelijkingsval. Toch, we zijn zo keihard aan het vergelijken op social media. Dat die vraag beantwoorden, wanneer ben ik nou eigenlijk succesvol? Het wordt te veel, je denken daaromheen wordt te veel beïnvloed. Even serieus. Social media heeft van vergelijken, als je het aan mij vraagt, echt een soort van Olympische sport gemaakt. En wij zijn de spelers en we zijn er kampioen in. Toch? Ik zei net als voorbeeld, je ziet foto's van mensen die op vakantie zijn in Dubai. Je ziet foto's van mensen die staan bij hun gloednieuwe auto. Business class aan het reizen. Karkong. En ineens denk jij bij jezelf, bekruipt jou een soort gevoel en je denkt bij jezelf, shit. Eigenlijk ben ik best wel achtergebleven. Maar dan denk ik, je hebt geen flauw idee hoeveel schulden die andere persoon heeft. Je hebt geen flauw idee hoeveel stress die andere persoon met zich meedraagt. Je hebt geen flauw idee hoeveel offers erachter zitten. Weet je, sommige mensen posten succes tussen haakjes, succes. Maar ze slapen met grote kopzorgen. Andere mensen posten helemaal niks. Maar ze bouwen rustig aan een prachtig, succesvol leven. Snap je dat verschil? Kan je dat verschil aanvoelen? Weet je, misschien moeten we succes eigenlijk breder gaan bekijken. En ik denk niet misschien. Succes moet... Let me rephrase that. Succes moeten we breder gaan bekijken. Wij als Kondremangs, wij als Surinamers, wij als mensen. De definitie van succes moeten we echt anders gaan bekijken. Succes kan toch ook zijn, hey, ik ben eindelijk schuldvrij. Weet je dat voor sommige mensen dat groter is dan die nieuwe auto? Schuldvrij leven. Je weet niet waar je over praat, man. Mensen die eindelijk hun verslaving hebben overwonnen. Wat voor verslaving het ook mag zijn. Alcoholverslaving, drugsverslaving, een gokverslaving. Hebben ze overwonnen. En ze zeggen, ik ben succesvol. En dat ben je verdomme ook. Snap, ik weet het niet. Voor andere mensen, hè, ik ben vader van 2 kinderen. Andere mensen die zeggen van, no, ik heb het al die tijd verkeerd aangepakt. En nu ben ik een betere vader geworden. En dat is mijn succes. Dan kan ik het gelijk reflecteren op de moeders. Ik heb het niet altijd goed gedaan. Ik heb nu mijn zaakjes op orde. Betere moeder geworden. Dat is mijn succesverhaal. Ik heb altijd mijn studie laten liggen. Uiteindelijk toch opgepakt, diploma gehaald. Maakt niet uit wat voor diploma dat is.
Dat is mijn succesverhaal. Ik wilde altijd een kleine onderneming starten. Ik durfde niet. Uiteindelijk heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken. En ik heb mijn kleine business waarbij ik eten vanuit huis verkoop online geplaatst. Dat is je succesverhaal. Die ene rare, slechte gewoonte heb ik doorbroken. Weet ik veel. Altijd moeite gehad met vroeg opstaan. Ontbrak aan discipline. Dat heb ik nu verbeterd. Ik heb geen moeite meer met vroeg opstaan. En ik hou me aan die commitment met Charewaka. Dat is je succesverhaal. Ik heb geleerd dat ik vaker nee moet zeggen op de momenten dat ik zoiets heb van, ja, maar ik kan eigenlijk niet, maar ik durf niet zo goed om nee te zeggen. Ik zeg maar altijd ja, ja, ja, ik kan. En op die manier breng ik mezelf in de problemen. En dat doe ik vanaf nu anders. Ik durf gewoon meer voor mezelf op te komen. Dat is je succesverhaal. Ik kan nog een uur lang doorgaan. Sommige mensen hebben dit jaar geen miljoenen verdiend, hè? Echt niet. Maar ze zijn wel een betere versie van zichzelf geworden. Dat is hun succesverhaal. Snap je me? Voel je me? Gelukkig.

0: chop my money. Chop the man in die ter. Ik hou het liever in mijn zak. Goed, ik moet echt even aantekeningen maken zodat ik weet waar ik ben gebleven in het verhaal. Ik zei, succes moet, succes kan, / moet er echt ook anders uit gaan zien. Het moment dat jij succes gaat koppelen aan puur en sec aan rijkdom, dan hebben we een probleem. Dan hebben we een probleem. Dan vind ik misschien kun je succesvol zijn als jij dat zo wil bestempelen. Maar je denken, de manier waarop je denkt, is straatarm. Zo grof durf ik het wel te zeggen. Weet je, iemand zei een keer tegen me, no joke, iemand zei een keer tegen me, weet je, je bent al succesvol wanneer je gewoon iedere dag net een iets betere versie van jezelf bent. En ik weet het, dat kan een beetje zweverig klinken of dat je denkt, ja, zo kan ik het allemaal wel heel succesvol en heel erg gaan bekijken door een roze zonnebril. Als in, alles is dan succesvol. Nee, dat is het niet. Maar als je dat, als je die mindset weet aan te houden, dan ga je wel meters maken. Dan kom je wel veel verder. Toch, succes vieren, zo maakt niet uit hoe klein het succes. En ik heb dit al, ik denk een stuk of 120 keer gezegd door dezezelfde microfoon. Het moment dat je jezelf aanleert om kleine successen te vieren, hoe klein ze ook zijn, hoe klein ze ook zijn, vier het. Heb je rijbewijs gehaald? Vier het. Heb je tentamen gehaald? Vier het. Ik kies van loonsverhoging? Vier het. Je hebt je gehouden aan een afspraak waarbij het eigenlijk normaal gesproken niet zo lekker meegaat. Vier het. Weet je waarom? Successen vieren nodigt meer successen uit in je leven. Dat ding wordt, het wordt zweverig, ga ik nu klinken, maar je gaat je bevinden, je gaat je begeven in een ander soort energie waar succes om je heen hangt. En jij vult in wat succes voor jou betekent. Als het betekent dat je succesvol bent, pas wanneer je in een huis van 10 verdiepingen woont. Prima. Iemand die altijd een planga osso heeft gezeten en die heeft zichzelf opgewerkt naar een mooie, kleine, tweekamerwoning. Is die persoon dan niet succesvol? Hey, ga spelen, man. Ga spelen, want je bent nog lang niet wakker. Je bent nog lang niet wakker. De andere kant van het verhaal ook weer. Sommige mensen zien succes als een soort van bushalte. Snap je wat ik daarmee bedoel? Als een soort van bushalte. Wat volgt er na de bushalte? Nog een bushalte. Wat volgt er na die bushalte? Nog een bushalte. En na die? Nog één. Dus wanneer ik zeg sommige mensen zien succes net een bushalte, of ze leven net alsof succes een bushalte is, die denken zo, oké, wanneer ik dat huis heb, dan ben ik succesvol. Oké, dan hebben ze dat. Wanneer ik die auto heb, dan ben ik het. Dan komt die auto. Oké, wanneer ik dat salaris heb, dan ben ik het. Alsjeblieft, man. Je bent zo druk bezig met iedere keer de volgende stap, dat je allang niet meer doorhebt hoe ver je nu al bent gekomen. Snap je dat? Als je nu gewoon even terugkijkt naar achter, toch? Stop. En kijk naar achter. Kijk even achter je. Heb je gekeken? Waar stond je 5 jaren geleden? Wat kan je nu wat je 5 jaar geleden niet kon? Wat heb je nu wat je 5 jaar geleden niet had? Wat heb je geleerd wat je 5 jaar geleden nog niet wist? We kijken, we focussen ons zo zwaar op de dingen die we nog niet hebben, dat we vergeten wat we tot nu toe wel al hebben bereikt. Want ik kan jou nu vertellen waar jij nu staat. stond je 5 jaar geleden niet. Is dat geen reden om te zeggen, dat is een succes? Maak het jezelf niet onnodig moeilijk, man.
1: Check the baseline out.

bam, bam. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lekker op tempo, lekker op zwepend. De energie zit er goed in. Het is inmiddels 2 minuten voor de klok van 8 uur. Uiteraard ben en blijf je nog steeds afgestemd op Lim FM 91.7. Het is het gezelligste blok hier op deze mooie zender. Ik knal door tot aan de klok van 9 uur. Het is tijd voor mij om te verkassen. En uiteraard sluit ik daar weer donderdag sluit ik hier weer aan. We hebben het over het thema: wanneer zeg je nou eigenlijk ik ben succesvol? Als je er op een verkeerde manier over denkt, dan zeg je dat waarschijnlijk nooit over jezelf. Als je gaat vergelijken op social media, dan word je lekker op een dwaalspoor gebracht. En dan ga je jouw eigen verhaal linken aan dat van anderen. Keep in mind, mensen laten je alleen op social media zien wat zij willen dat ze je... Dat jij... Wop, nog een keer. Ze laten je alleen op social media zien wat zij willen dat jij moet zien. En als je het op basis daarvan gaat interpreteren, you're naki ide. Zo simpel is dat. Weet je wat grappig is? Grappig, maar eigenlijk is het ook niet grappig. Je hebt sommige mensen die bereiken precies wat ze graag wilden hebben. Waar ze van droomden. Hun succesverhaal. Zeggen, als ik dat heb bereikt, dan ben ik succesvol. En nog steeds zijn ze niet gelukkig. Ik heb gezegd, nog steeds zijn ze niet gelukkig. En weet je hoe dat komt? Weet je waar dat aan ligt? Omdat ze die dinkie hebben gehad dat succes een bepaald gevoel zou oplossen. Luister goed. Ze hebben succes gekoppeld aan dat gaat een bepaald gevoel oplossen. Maar dat is een illusie. Want als er onderliggende issues zijn, dan reizen die problemen, die issues, die reizen gewoon simpelweg met je mee. Dan heb je nu meer geld. Dan heb je nu die grotere auto. Dan heb je nu een groter huis. Kaarkong, noem het op, maak dat lijstje af. Maar wat je niet hebt, als je nog steeds geen rust hebt in je hoofd, dan voel je nog steeds diezelfde leegte die je had voordat je voor jezelf zegt, dit heb ik nu bereikt en ik ben nu succesvol. Maar het voelt nog steeds niet oké aan. Dat is omdat je een verkeerde interpretatie koppelt aan wat betekent succesvol zijn. Wat betekent succes boeken? Ik ben iemand, ik sport graag. Ik ga graag naar de gym. Kan je je voorstellen, ik ga graag naar de gym. Dat doe ik al jarenlang. En de ene keer ben ik volledig in shape, helemaal ripped. En de andere keer ben ik niet lekker in shape. En dan moet ik het weer gaan opbouwen. Snap je dat wanneer iemand met, en dat zeg ik niet vervelend, maar snap je dat wanneer iemand in de sportschool rondloopt en die persoon woog ooit 120 kilo en die persoon is afgevallen en weegt nu 100 kilo. Die persoon heeft succes geboekt. Is 20 kilo afgevallen. Als ik zeg met me in shape zijnde en ik zeg ik wil 5 kilo aan spiermassa erbij en dan ben ik tevreden. En die andere persoon weegt nu 100 kilo maar komt van 120 of 130 kilo. Wie heeft succes geboekt? Dat je over het antwoord nadenkt zegt al genoeg. Beide hebben succes geboekt. Het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Iemand die zijn hele leven lang tot nu toe 5000 SRD per maand heeft verdiend. En die persoon vindt nu een baan waar hij of zij 15.000 SRD gaat verdienen. Moet die persoon zeggen,
Het is maar 15.000 SRD, dus dit is geen succes. Hé, hey, als je het zo bekijkt, dan ben je lost. En dan is je denken echt messed up. Even serieus, dan is je denken echt messed up. Stop alsjeblieft met vergelijken. Stop met het constant vergelijken. Stop met je eigen succesverhaal linken aan dat van iemand anders. Want je hebt geen idee waar die andere persoon allemaal doorheen gaat. Wat die andere persoon allemaal heeft moeten doen. Waar die persoon allemaal vandaan komt. Nog een praktisch voorbeeld. Iemand die jarenlang... En ik ken echt iemand. Dit is echte shit. Ik ken iemand die vrijwel zijn hele leven lang heeft gestotterd. En die persoon stottert nu nog steeds een beetje. Als je het weet, ga je het merken. Die persoon heeft zichzelf getraind, laten opleiden, laten bijscholen. En die persoon geeft nu communicatietrainingen. Ik zit in dat vak, dus ik kan je vertellen waar ik het over heb. Die persoon geeft nu communicatietrainingen. De trainingen van die persoon zijn misschien nog lang niet op het niveau van iemand die al 20 jaren lang in dit vak zit. Ik zit al 20 jaren lang in dit vak. Misschien zelfs ietsje langer. Ja, bijna 20 jaren lang in dit vak. Diezelfde persoon die ooit stotterde, die tot aan halverwege vorig jaar nog stotterde, staat nu voor groepen van 10, 15, 20, 25 man. De grootste groep die hij ooit heeft getraind bestond uit 30 man. En hij heeft een stotterverleden. Zijn succesverhaal is way, way, way groter en anders dan hoe ik er naar kijk. Wie heeft hier in deze tory succes geboekt? Alsjeblieft, ga er anders naar kijken. En als je stopt met vergelijken en het gaat benaderen vanuit je eigen oogpunt, kijken waar kom ik vandaan en belangrijker, waar sta ik nu? Dat gaat een hele andere wereld voor je openmaken. Dus nog eens een keer. Stop met het constant vergelijken. Vier elke kleine overwinning. Want de ene overwinning trekt de andere overwinning aan. Als je het voorbij laat gaan, je geeft die kleine overwinning geen aandacht. Want je vindt, ach, het is toch maar zo klein. Ik heb wat gespaard en ik heb kunnen sparen om een leuke broek te kopen, dat is niks. Iemand anders die spaart om een auto te kopen en dat is pas succesvol. Nee, alsjeblieft. Je gaat de plank misslaan. Je gaat jezelf laten wennen aan het niet vieren van successen. En op die manier ga je de mist in. Kijk naar vooruitgang. Alsjeblieft, voel deze tip, want deze is heel belangrijk. Voel deze tip. Kijk naar vooruitgang en niet alleen naar eindresultaten. Nog één keer. Kijk naar vooruitgang. Kijk naar progressie die je boekt. En kijk niet alleen naar het eindresultaat. Als jij iemand bent die hebt net je rijbewijs gehaald en je stapt nu in de auto en je denkt terug aan de allereerste rijles. Je zat net een bang vogeltje achter het stuur. Nu ben je 2 weken verder. Hoe zit je nu achter het stuur? Nog niet helemaal in de rust. Nog niet helemaal met 100% gewenning. Maar je zit er niet meer bij als een bang vogeltje. Je zit nu min of meer op een schaal van 1 tot 10. Zit je nu ontspannen erbij al op een 7. En je zat ooit op een 2. Kijk naar die progressie. Kijk naar die vooruitgang die je boekt. De mensen op de werkvloer, toen je eerste werkdag, je eerste werkweek, hoe was je productie?
Maar op een schaal van 1 tot 10 was het een 2. Nu ben je 3 maanden verder. Op een schaal van 1 tot 10, hoe doe je het nu? Het is nog geen 10. Maar je moet niet zeggen, pas bij een 10, ai, en nu doe ik het goed. Nee, als je van een 2 gaat naar een 5, is 2, 3, 4, 5. Waarom bestempel je dat niet als een succes? Het is vooruitgang. Vier dat en focus daar ook op. Zeg niet alleen het eindresultaat, de eindstreep is het succesverhaal. Nee, helemaal niet. Als je er op deze manier naar gaat kijken, dan leer je de kleinere dingen ook waarderen. En wanneer je de kleinere dingen ook wil waarderen, dat is het moment dat je de grotere successen naar je toe trekt. Maar alles is een succes. Elke stap voorwaarts is al een succes. Dus. Neem het alsjeblieft mee en ga er vanaf vandaag anders naar kijken. Investeer ook in vaardigheden om steeds een beetje beter te worden. Want niets gaat vanzelf, hè. Je kan wel zeggen, ja, ik wil iedere dag een net iets betere versie van mezelf worden. Maar als je niet investeert in jezelf, gaat het niet gebeuren. Toch, wat heb je aan succes als je lichaam of je relaties onderweg gewoon sneuvelen? Ze gaan kapot. Wat heb je dan aan het succes? Wat heb je aan alleen kijken naar de eindstreep, wanneer de eindstreep misschien nooit daar aankomt? Zeg je dan, alles wat ik onderweg heb gedaan, heb meegemaakt, heb gerealiseerd, is dat geen succes dan? Anders naar gaan kijken, andere mindset eraan koppelen. Pak ik hem even breed om dit mooi onderwerp een beetje af te sluiten. Dan kijk ik naar mijn geliefd land. Ik kijk naar mijn liefde inwoners van dit land, de Surinamers. En dan kom ik tot de conclusie, misschien moeten wij als Surinamers ook anders kijken naar succes. Niet misschien, ik weet het wel heel zeker. We moeten anders gaan kijken naar succes. Succes hoeft niet, en daar heb ik het ook al een keer over gehad. Succes, een succesvolle Surinamer hoeft niet alleen te betekenen, oh, ik heb de mogelijkheid om te vertrekken uit Suriname, dus meer lusso. Of ik moet stinkend rijk worden en dan ben ik succesvol. Is het niet. Je gaat jezelf in de nesten werken. Je gaat jezelf in vervelende bochten brengen, omdat je koet te koet vindt, meer geld is meer succes. En daar ontstaan die problemen. Succes kan ook betekenen, lieve Kondreman, een goede ondernemer worden. Kan ik nog meer aanhalen als voorbeeld. Een bepaalde impact hebben op andere mensen, hun leven. In de buurt waar je woont, kijk goed om je heen. Hoe kun je mensen helpen? Hoe kun je mensen tegemoetkomen? Als je dat doet, is dat geen succes? Toch? Je kan ook zeggen, succes betekent voor mij ook, voor mij betekent dat zeker, een goed voorbeeld zijn voor jongeren. Ik ga nog zo vaak de fout in dat ik, weet je, in het verkeer iets gaat mis en dan word ik boos en dan scheld doe ik mijn raam open en dan scheld ik ook. Dan denk ik van, nou toch, nee. Als ik mezelf dusdanig onder controle heb dat ik dat soort dingen niet meer doe. En ik vind, nu kan ik mezelf, vind ik mezelf een goed, in ieder geval een meer dan oké voorbeeld voor jongeren. Voor mij betekent dat ook een succesverhaal. Weet je, ik een impact achterlaten bij mensen. Iets bouwen dat langer meegaat dan mijn eigen leven. Dan zeg ik ook, Rob, je hebt succes geboekt. Dus, alsjeblieft, ga er anders over nadenken. Want je doet jezelf tekort. Je doet jezelf elke dag weer tekort. Succes moet ook niet zijn, dat zei iemand vorige week ergens tegen me, van mensen kennen je daar vandaan en daar vandaan. En dan denk ik van ja, succes zou voor mij niet 1, 2, 3 betekenen.
hoeveel mensen kennen je naam? Nee, maar wat het wel voor mij zou betekenen, hoeveel mensen zijn beter geworden door wat je doet. Puur om het feit dat je er was. Hallo. Geld is echt mooi, hè? Geld is mooi en leuk om te hebben. Status is mooi. Maar ik geloof in een impact achterlaten. Want dat blijft. Dat is iets dat blijvend is, toch? Je moet succes ook niet alleen zien als iets wat je bereikt voor jezelf, maar ook wat je achterlaat voor anderen. En laat ik bewust die stilte vallen. Denk er toch eens goed over na. Waar ben je trots op van jezelf? Wat? En nog één keer die vraag. Kijk naar achter. Kijk 5 jaren terug naar achter. Waar was je toen? Waar ben je nu? Wat kon je toen? Wat kan je nu? Wat wist je toen niet? Wat weet je toen nu wel? Hoe gedroeg je je toen? Hoe gedraag je je nu? Succes is veel breder dan wat jij ooit dacht dat het is.

Boy, eigenlijk zijn we een beetje te woelig bezig, man, op zo'n dinsdagavond. Ik besef me net van, hey, ik had enig gevoel, wacht even, het is vandaag donderdag, dat het weekend bijna voor de deur staat. Nee, helemaal niet. Het is vandaag pas dinsdag, hè? Ik weet het niet, maar voor mijn gevoel heeft deze week 10 dagen of zo. Ik heb het gevoel alsof we al heel lang zijn begonnen met een nieuwe week, maar het is toch echt pas dinsdag. Ja, dinsdag 2 juni. De maanden gaan razendsnel voorbij. Ik heb nog gewoon fresh in mijn geheugen dat ik hier in de studio zat op 1 januari met mijn kater en al. Mijn poes zat top 100 of was het top 50? Ik weet het niet meer. Moet ik even een clip aankijken. Ik weet het gewoon niet meer. Maar ik heb dat gewoon nog helder voor de geest. En we zijn daar nu gewoon al. Januari weg. Februari weg. Maart weg. April weg. Mei weg. Juni zijn we nu begonnen. Het jaar gaat zo snel. Hey, de tijd wacht niet op je. Hè. De tijd wacht niet op je. Verspil geen tijd. Het is zonde. Over de tijd gesproken. Het is 8:55 heen getild. We bossen door tot 9 uur. Blijf er gezellig bij. Hier op Lim FM 91.7.

Okay. We gaan even resetten. Even tempo helemaal omgooien. En het tempo gaat wat rustiger worden. De energie niet. Tempo, energie, it's not the same. Blijf even bij de les. Maar ik wil hem echt nu. Thema van vandaag. Wanneer zeg je nou, ik ben succesvol? Wanneer zeg je nou, ja, dit is een succesverhaal. Dit is een successtory. Wil ik dan nu echt helemaal gaan afsluiten voor vandaag. Met een pokoe eronder die volledig niet in lijn is met wat je net hebt gehoord. Maar dat maakt ook niet uit. Dat kan allemaal. Ik bedoel, ik heb hier die knop in mijn hand. En ik ga ervoor kiezen om een volledige andere weg in te slaan. Maar toch nog even voor de laatste keer inzoomen. Want ik vind dat wij hier in Suriname, dan heb ik het over ons, Surinamers, die definitie van succes, we zijn soms echt helemaal lost. Zo lost dat we ook onze eigen dingen, en dingen is vaag, maar onze eigen dingen ook niet meer weten te waarderen. En daar, ook daar moeten we anders naar gaan kijken. Ook daar moeten we een ander soort interpretatie aan gaan hangen. Suriname is niet het buitenland, waar dan ook. Suriname is Suriname. Dus wat in Suriname sneller gezien mag en kan worden als een succes, dan moet je dat ook gewoon zo bekijken. Toch? Als je hier in Suriname zit, maar misschien heb je 10 jaar lang in het buitenland gewoond, en dan weet je dat je misschien daar 4-5 keer per jaar op vakantie kon, en hier is het een hele andere ballgame. Maar dat kan en dat mag, maar ga gewoon toch echt even, pak die challenge aan, daag jezelf uit en vul voor jezelf in, wat zijn de dingen waar ik als Sranamang trots op kan zijn voor mezelf. Dat is 1. Maar kijk ook naar Suriname. Wat zijn de dingen waar Suriname als Suriname zijnde trots op moet zijn, mag zijn, kan zijn? Voor mij een mooi voorbeeld. Ik mijn handen jeuken om ik heb onwijs veel zin in het WK. Suriname doet niet mee. Maar wat ben ik op Suriname? Ik ben trots op Suriname. Waarom ben ik trots op Suriname? Ik ben trots op Suriname omdat Suriname het net niet gehaald heeft. Met de nadruk op net niet. We zijn gesneuveld in de kwalificatie, maar we zijn nog nooit zo dichtbij geweest. En dat maakt mij ontzettend trots op Suriname. Ga ik kijken met een oranje bril, een Nederlandse bril, pak hem gewoon op, het past me niet, maar ik pak hem gewoon op. Zeur niet, doe niet moeilijk. Als ik ga kijken met de oranje bril en Nederland zou zich niet gekwalificeerd hebben voor het WK, dan is de teleurstelling bij de Nederlander diep gegrond. Hoe kijk ik als Kondrimang naar Suriname, die het net niet gered hebben, met onwijs veel trots? Snap je het verschil? Begrijp je het verschil? Voel je het verschil? Zeg alsjeblieft ja.

Meer dan een gezellige uitzending, maar ik moet toch zeggen aan alles wat leuk is en alles wat gezellig is, gaat toch ooit een keer een einde aankomen. En dat is ook vandaag het geval bij deze uitzending. Ik wil je meer dan hartelijk bedanken voor de tijd die je genomen hebt om te luisteren, de tijd die je genomen hebt om afgestemd te zijn en het ook te blijven tot aan de klok van 9 uur vanavond. Ik wens je een hele fijne voortzetting van je avond. Wij gaan elkaar donderdag weer spreken over de ether. Voor nu, heb een mooie avond. Wat je vanavond nog ook gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. Nog onderdelen van het verkeer, wat zeg ik altijd, let extra goed op. Wees extra alert, nooit alleen voor jezelf, maar doe dat ook voor je medeweggebruikers. Gedraag je niet als een beest in het verkeer, dat scheelt heel erg veel ellende. Voor nu, ja, nogmaals, we gaan elkaar donderdag weer spreken over de ether. We hebben een leuk onderwerp, een interessant onderwerp hebben we vandaag belicht. Hebben we vandaag onderstreept. Ik hoop dat, ook al neem je daar maar 1% van mee, dan ben ik al een tevreden mens. Zo simpel is dat. Nogmaals, heb een mooie avond. We gaan elkaar donderdag weer spreken.

ben ik nog iets vergeten? Tuurlijk ben ik iets vergeten. De allerbelangrijkste boodschap ben ik vergeten. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. We spreken elkaar donderdag even aan deze kant, want dan heb ik daar nog de muis voor nodig. We gaan elkaar donderdag spreken. Alleen maar liefde. Tot dan. Ciao.